0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer? Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: maken.
1: Jan Smit en nog veel meer.
0: Dat is...
1: Boerenrock Festival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
0: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne en Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping, of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
4: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk24.
7: Kurk24.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
11: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
10: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
12: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
10: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen. Scootmobiel nodig? Mobifit.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
15: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
1: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed. Thanks, Bo.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: En actie Olifant.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
22: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
23: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
24: Radio Drenthe.
25: Goedemorgen Drenthe.
24: Met Judith Regendorp.
26: Drenthe, een heel goedemorgen. Dinsdag is het, dinsdag 19 mei. David, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
26: Geen straf vanochtend om vroeg op te staan, hè? Want wat is het prachtig.
27: Ach, het was schitterend. Ja.
26: Ja.
27: Douw over de velden, een mooie opkomende zon. Heer. Ik zag nog een haasje lopen in het veld. Het was prachtig.
26: Je hebt mooie foto's gemaakt, hè?
27: Ja.
26: Gaan we zo even erbij zetten tijdens het weerbericht. Zometeen om 19:30 met Grita. Zie je de prachtige foto's van David. Mooie zonsopkomst vandaag. Nou, wat het weer verder wordt, hoor je dus uitgebreid om 19:30. En zometeen al even kort van me. Wat gaan we nog verder doen? We hebben het over het landelijk gebied in Drenthe. De provincie heeft een tijdje geleden plannen gemaakt hierover, over de toekomst daarvan. En komt vandaag met een nieuwe versie. In Emmen staat sinds gisteravond een herinneringsbank voor Gijs. Met dit bankje en met een mars vragen familie en vrienden aandacht voor mentale gezondheid. Daar gaan we het ook over hebben. In Assen komt een tijdelijk Titi-museum. Margriet Benak eerst bij de inrichting ervan. Want ja, we zijn natuurlijk wel heel nieuwsgierig wat er in dat museum komt te staan. En een nieuwe stap voor streekomroep De Werven. Ze heeft een gloednieuwe website.

het weer dan. Prachtig zonnig vanochtend, het is een graadje of 5 op dit moment. Er staat vandaag een matige wind uit zuidelijke richting en dat wordt maximaal zo'n 18 graden. En vanavond kans op wat buien.

0: Side of the Line. Rocky Burnett was dit op Radio Drenthe. Het is 7:10. Ja, een nieuwe stop voor streekomroep De Werve. Ze heeft een gloednieuwe website. De Werve is een samenwerkingsverband van lokale omroepen RTV Slos, Omroep O3 en Radio Centraal Westellingwerf. Sprong vorig jaar zomer en brengt nieuws uit onder meer de gemeente Westerveld. Directeur Joey Theekamp van de streekomroep De Werve, een heel goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: En van harte gefeliciteerd met deze nieuwe stap.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe belangrijk is deze nieuwe site voor De Werve?
1: Ja, ik denk heel erg. Kijk, we zijn drie lokale omroepen die van oudsher al decennia lang hun eigen ding doen op een goede manier. Maar we zullen ergens in het nieuwe omroepbestel samen moeten gaan. En volgens mij is de gezamenlijke website een hele mooie eerste stap daarin.
0: Ja, want de gemeente Westerveld had geen streekomroep. Maar dat samengaan, dat is van hoger hand dat moet? Streekomroepen vormen in de regio?
1: Ja, eigenlijk de korte versie is dat de wet wijzigt en dat de lokale omroepen niet meer per gemeente worden aangewezen, maar per streek. En nou hebben wij het mooie dat we een streek zijn over drie provincies, een klein stukje van het zuiden van Friesland, de kop van Overijssel en het westen van Drenthe.
0: Hoe lastig is dat als je met allerlei verschillende provincies en ook identiteiten te maken hebt?
1: Nou, ik denk dat we elkaar gevonden hebben, juist in een gezamenlijke identiteit, dat we allemaal streektaal hebben. Dat we dat allemaal heel belangrijk vinden en van oudsher veel mee doen. Maar dat we eigenlijk allemaal een beetje aan de rand van die provincies hangen en wat zoekende zijn. Dus ik denk dat wij elkaar daarin kunnen vinden, maar dat het natuurlijk wel de uitdaging is om in dat provincieverband ook een goede plek te vinden.
0: Maar het klinkt ook als best groot. Hoe zorgen jullie ervoor dat je ook inderdaad die hele regio kunt gaan bedienen?
1: Nou, hele terechte vraag. En dat is ook een zorg die ik regelmatig terugkrijg, ook van binnenuit. Want je moet toch lokaal blijven. Hè? Het idee van een lokale omroep is dat je echt in de haarvaten van de samenleving zit. Dus je moet een manier vinden om daarin te blijven. En ik denk dat we dat doen door in ieder geval heel lokaal een aantal redacteuren aan te stellen. En heel veel te blijven putten uit de waardevolle vrijwilligers. Die hun plekje in al die dorpen hebben en die weten wat er speelt. En die misschien wel het gezicht van hun dorp kunnen zijn.
0: Want er komt een aantal betaalde krachten en daarnaast vooral ook vrijwilligers?
1: Ja, dat is eigenlijk het hele idee van dat nieuwe omroepbestel. En een aantal is heel beperkt hoor. Je hebt het dan over misschien 2 of 3 voltijdbanen en alles bij elkaar opgeteld in de hele streek. En daarnaast heb je het over tientallen vrijwilligers.
0: Ja. Website is nu vernieuwd. Hoe zit het met radiozenders bijvoorbeeld? Zijn daar plannen voor?
1: Nou, de radiozenders zijn nu echt nog van de lokale omroep zelf. Dus de drie omroepen in de 4 gemeenten die hebben hun eigen zender. Voorlopig houden we dat zo. Maar ja, binnen die wet zullen we ergens op termijn ook samen moeten gaan. En zijn we achter de schermen aan het kijken naar wat is de mooiste manier. Zodat ook al die vrijwilligers hun programma behouden.
0: Zit daar een deadline op?
1: 1 januari 28. Dan gaat de nieuwe wet in.
0: Dan moet het allemaal gebeuren. Dan zijn jullie totaal samen?
1: Als het goed is wel, want dan moet er er moet eigenlijk eind van dit jaar al een aanvraag voor die streek liggen met een beleidsplan. En 1-1-28 vervallen de licenties van de bestaande omroepen, dus zullen we echt samen door moeten.
0: Er zijn nog grote stappen te zetten. Succes daarbij.
1: Dankjewel.
0: Joey Theekamp was directeur van streekomroep De Werve. Dankjewel. Ja.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Liv Nielsen waren dat en Mannenhart.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 19 mei, we gaan herinneringen ophalen aan deze dag. En we beginnen met sport, want dit... Dit zou ik je vanochtend 12 keer kunnen laten horen. Want op 19 mei 1972 wint Ajax met 12-1 van Vitesse. Een record dat 48 jaar blijft staan. Totdat datzelfde Ajax, nou ja, met andere spelers, in 2020 met 13-0 wint van VVV. En dit...
3: We are the Sultans. We are the Sultans.
0: Het is de titel van de debuutsingle van de Dire Straits. 19 mei 1978 komt het nummer op single uit. 19 mei 1992 dan. Dan zien we in het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden een foto van een parachutist. Jos Arkes uit Meppel. Nou, niets bijzonders, zou je denken. Nou, toch wel, want hij ligt op een brancard na een vliegtuigcrash in Californië.
4: Het Nederlandse Tomcat Skydive Team traint nou eens niet in Hogeveen, maar in Californië. Bij één van de vluchten gaat het mis. Vervuilde brandstof zorgt ervoor dat één van de vliegtuigmotoren stopt en de piloot de controle over het vliegtuig verliest. 16 van de 22 skydivers vinden de dood, waaronder de helft van het Nederlandse team.
0: Ja, Jos Arkes en zijn maat Gerard Vidom uit Hogeveen die overleven allebei. En ze komen 20 jaar later met een boek over die crash. Fictie, maar ook non-fictie.
5: De hoofdpersonen die maken dingen mee die wij hebben meegemaakt. Alleen de hoofdpersonen maken nog wat meer mee. En het is aan de lezer om uit te vinden welke dingen vervolgens echt zijn of niet.
0: 19 mei 2018 dan. Dan horen we dit.
6: I, Harry, take you, Meghan, to be my wife.
7: Harry, I give you this ring as a sign of our marriage.
0: De Britse prins Harry en actrice Meghan Markle die geven elkaar het ja-woord in Engeland. Dat doen ze. En geboren op deze dag in 1940, een man met rappe benen.
8: Jan Jansen, die op het ogenblik verdrongen wordt door de journalisten, door de persfotografen, die straks misschien nog op de schouders gaat worden gehezen. Jan Jansen, die voor de tv-camera's vandaan wordt gesleurd. En iedereen die hem wil spreken, die hem wil hebben, die heeft zijn handen te wanhoop. Want Jan Jansen is de winnaar van de Tour de France 1968.
0: Georges Manet, Jan Jansen, de eerste Nederlander die de Tour de France wint. Zijn geboortedag 86 jaar geleden.
9: Congratulations and celebrations.
0: Oud-bondscoach van het Nederlands elftal Bert van Marwijk is jarig vandaag. 74 is hij geworden. Zanger Sam Smith is 34 nu. En ook zangeres Grace Jones is jarig. En zij trakteert vandaag. Dit is La Vie en Rose.

Ja, de Grace Jones, 78 is ze geworden. Het is 7:58. Straks het laatste nieuws uit de regio. Je krijgt het van David. Onder meer over een Drent die meedoet aan het WK voetbal. Jawel. Wie dat is, hoor je zo meteen na The Three Degrees.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
4: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
5: Half acht is het. Je krijgt het laatste nieuws. David zendt het voor je partij. David, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De nieuwe coalitie van Wakker Emmen, Partij van de Arbeid en VVD, wil dat de gemeente Emmen de komende jaren groeit naar 120.000 inwoners. Dat meldt Zo34. In het coalitieakkoord zetten de partijen vooral in op woning, bouw, economische ontwikkeling en veiligheid en bereikbaarheid. Volgens de coalitie is die groei nodig om voorzieningen zoals de zorg, onderwijs en cultuur op peil te houden. Opnieuw een autobrand in Assen vannacht. Vanochtend rond 4:30 was het raak aan de Julianastraat. De brandweer kon het vuur blussen, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. Gisteren was het ook al raak in Assen. Toen brandde een auto uit aan de Einsteinlaan. Jurgen Locadia is opgeroepen voor de WK-selectie van Curaçao. Dat maakte bondscoach Dick Advocaat vandaag bekend. De voormalig jeugdspeler van VV Bargeres is daarmee de eerste Drentse man ooit die uitkomt op het WK. De selectie voor Curaçao is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de groep die de eerste WK-deelname voor Curaçao binnenhaalde. En Michel van Oosteren vertrekt bij FC Emmen. De topscorer aller tijden was de hoofdscout in dienst bij Emmen. Maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Dat maakte kersverse directeur voetbalzaken Ernst Sulner gisteren bekend in de podcast van het Dagblad van het Noorden. Volgens Sulner was het geen gemakkelijke boodschap, maar moet de club nou eenmaal keuzes maken binnen de organisatie. Tot zover het nieuws. Meer te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
5: David, dankjewel. En diezelfde David heeft prachtige foto's vanochtend gemaakt van een zonsopkomst en mist over de velden. Nou, die foto's laten we hier zien. Greta Spannenburg, een heel goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Heb jij ook al zulke prachtige blaadjes voorbij zien komen?
7: Zeker, zeker. Blakend zonnetje. Het ziet er echt prachtig uit. Als je nu door de velden loopt, is het wel nat. Je krijgt natte schoenen. De dauw is veel dauw, zeg maar. Dus het zijn natte weilanden, maar de zon is er gewoon goed bij. We zitten in de zonnigste hoek op dit moment van het land, samen met Friesland, Groningen en Overijssel. En vanuit het zuidwesten zie je wel de komende uren, vooral de tweede ochtendhelft, dat er geleidelijk aan bewolking binnenkomt. Wat hoge sluierbewolking, dus daar schijnt de zon nog aardig doorheen. En later, zo tegen lunchtijd en begin van de middag, dan wordt de bewolking dikker, prominenter. En dan zou er vanmiddag, ergens in de loop van de middag, uit de bewolking ook af en toe eens een klein beetje regen kunnen vallen. Maar voor die tijd zitten we dan wel ook in het warmste hoekje van het land. Met 17, lokaal 18 graden vanmiddag. En dat is alweer milder dan gisteren.
5: En het is de opmaat voor, hè?
7: Het is de opmaat voor, ja. De opmaat voor een scherpe, markante weersomslag die geleidelijk aan gaat plaatsvinden. Ineens zullen we vrijdag en zaterdag in hele warme luchten vertoeven. Dat is denk ik eventjes wennen. Dat gaat een beetje stapsgewijs, hè. Morgen dan hebben we, ik denk in de ochtend, vrij veel bewolking. Af en toe een paar buien. In de loop van morgenmiddag wordt het allemaal wat fraaier qua zonuren. Zelfde temperatuur denk ik als vandaag. Denk dus aan die 17, 18 graden. Ja, vanaf donderdag 20 plus temperaturen en heel snel al 25 plus temperaturen. Dus dat mag je wel een scherpe omslag noemen.
8: Nou, inderdaad. En houden we dat dan ook even vast?
7: Het lijkt erop dat we dat tijdens de hele Pinksterweekend vasthouden. Dus veel zonneschijn, weinig wind, droog. We hebben gelukkig een heleboel neerslag de afgelopen tijd gehad. Dus dat scheelt. En 25 plus temperaturen.
8: Lekker. Grieten, dankjewel. Tot 8:30.
7: Tot straks.
8: Verkeersinformatie. 2 files in de regio. De eerste staat op de 28, Zwolle richting Assen. 3 kilometer tussen Bijlen en Assen-Zuid bij de werkzaamheden daar. En ook op de N34 loopt het vast. Emmen richting Zuid-Laren. Daar 4 kilometer tussen Borger en de aansluiting met de N33. In Emmen staat sinds gisteravond een herinneringsbank voor Gijs. Straks het verhaal daarachter.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
17: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
18: Goedemorgen, Drenthe.
19: Met

0: Maris, and don't take away the music. Ja, het was een bijzondere avond gisteravond in Emmen. Familie, vrienden, scouts en militairen kwamen daar samen voor de onthulling van een herinneringsbankje voor Gijs van der Werf. 20-jarige Gijs koos er vorig jaar voor om uit het leven te stappen. En met het bankje en ook met een bijzondere mars willen zijn vrienden aandacht vragen voor mentale gezondheid en het herkennen van signalen. Nou, een van die vrienden is een oud-collega bij Defensie, Rijn van der Boogaard. Rijn, een heel goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, was dat gisteravond in Emmen bij de onthulling van het bankje?
1: Ja, dat was echt heel mooi. De wethouder heeft het heel mooi gedaan en er waren veel meer mensen dan we hadden verwacht. Dus ik denk dat we met 30, 40 man hebben echt een bijzonder emotioneel moment met elkaar meegemaakt.
0: Waar staat het bankje?
1: Het bankje staat op het Raadhuisplein tegen de skatebaan aan. Waar heel veel jongeren zichzelf samenkomen. En waar die super zichtbaar is voor alle fietsers die langskomen. Zodat iedereen hem ziet.
0: Ja, jullie lopen daarnaast nog een mars. Een mars van Emmen naar Harlingen. Ook allemaal ter ere van Gijs. Waarom juist deze route naar Harlingen?
1: Ja, het is best een grappig verhaal. Gijs die heeft zelf in 2020 geld opgehaald met deze route op de fiets. Toen wou hij heel graag met de scouting naar Amerika. Nou, met dat geld wat hij toen heeft opgehaald met deze route, ging die reis helaas niet door. Heeft hij dat geld teruggekregen en daarmee is hij gaan parachutespringen. Waar hij echt gigantisch goed in is geworden en wat uiteindelijk zijn echte grote hobby is geweest. Dus met deze mars treden we eigenlijk in zijn voetsporen.
0: Ja. En wat willen jullie met deze mars en met het herinneringsbankje voor Gijs nou eigenlijk duidelijk maken?
1: Nou ja, het gesprek over mentale gezondheid is heel lastig. En helemaal als iemand denkt over zelfdoding, dan is het heel lastig om te kijken waar je dan het gesprek begint en hoe je dat gesprek dan voert. En als wij terugkijken naar de periode die wij met Gijs hebben beleefd in de laatste stadium van zijn leven, dan zijn dat echt dingen waar wij zelf anders over na hadden willen denken en anders op hadden willen handelen. En pas achteraf kregen wij de informatie, bijvoorbeeld van 113 of de e-learning vraag maar van de 113, met de hulpmiddelen die daarin zaten. En eigenlijk dachten we toen van ja, maar iedereen moet dit al weten. Ja. Want dan kunnen we mensen helpen. En daarom willen we met deze mars zoveel mogelijk aandacht daarvoor vragen.
0: Ja. Ben je al aan het lopen?
1: Ja. Ik weet niet of het opvalt, maar we zijn inderdaad al aan het lopen. Ja.
0: Ja. Waar loop je op dit moment?
1: Wij lopen ergens aan de rand van Emmen. Wij zijn denk ik nu 3 kwartiertjes onderweg. En zijn we bij de Oude Meerdijk gestart vanochtend.
0: Ja. En op de route plaatsen jullie ook nog bankjes, hè?
1: Ja, we komen inderdaad verschillende dorpen tegen op de route die een bankje met ons willen gaan onthullen. Maar ook aan het eind van de route, bijvoorbeeld vanavond in Smilde of morgen in de gemeente Heerenveen bij Oldeborn. Daar maken we er een iets groter festijn van, want dan zijn we ook klaar met lopen en dan kunnen we ook met de veteranenverenigingen van die dorpen kunnen we hem iets groter betrekken.
0: Ja, en want hoe kunnen die bankjes helpen dan?
1: Nou, op zo'n ik zie je bankje van 113 staat eigenlijk een QR-code op een gouden plakkaat. En in die QR-code leidt gelijk naar de website van 113. Dus als je daarop zit en je komt in een moeilijk gesprek terecht en je weet even niet hoe je verder moet, dan kan je met die QR-code de hulpmiddelen vinden om dat gesprek toch verder te voeren.
0: Ja. Goed, jullie zijn dus begonnen aan die tocht richting Harlingen. Ik heb geen idee hoeveel kilometer het is. Jij wel, vertel.
1: Ja, de totale afstand over 3 dagen bedraagt 135 kilometer. We gaan daar vandaag ongeveer 50 van afleggen en dan morgen weer. En dan doen we de laatste dag doen we iets korter, doen we nog 35 kilometer richting Harlingen.
0: Ik vind het een prestatie. Dankjewel. Heel veel succes in gedachten bij Gijs, deze Rijn van der Boogaard en zijn vrienden en oud-collega's van Defensie. Dankjewel, Rijn, voor je verhaal.

0: En wie hulp nodig heeft of zich zorgen maakt om iemand anders, die kan dag en nacht anoniem contact opnemen met 113 zelfmoordpreventie of bellen met 0800 0113.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: Goedemorgen Drenthe.
1: Met Judith Regendorp.

Hoppelaat van Taylor Swift. Het is 8:12. Straks krijg je een overzicht van nieuws van buiten Drenthe. En daarin hoor je waarom reizigers op Schiphol boos en misschien nog wel erger teleurgesteld zijn.

0: Background attraction and perfect. Nou, dat is het zeker niet op de weg. 3 files in de regio op de A28 Zwolle richting Assen. 4,5 kilometer tussen Bijlen en Assen-Zuid. Op de N34 is de file wat langer geworden, 5 kilometer nu. Emmen richting Zuidlaren tussen Borger en de aansluiting met de N33. Voor de rotonde van Gieten is dat. En er is er eentje bijgekomen op de N375 Persen richting Zwartsluis. 2,5 kilometer tussen de afrit Ruinewold en de aansluiting met de A32. Een overzicht nu van gebeurtenissen uit binnen- en buitenland. We beginnen in Den Haag, want gemeenten hadden bij het kabinet aan de bel getrokken, David, om te helpen bij de ondersteuning van het vestigen van asielzoekers, hè?
1: Ja, en dan vooral de protesten die daar nogal eens uit de hand lopen. Gisteravond was er op het Catshuis een overleg tussen gemeente en het kabinet over die opvang. Het ging dan natuurlijk onder meer over die kwestie in Loosdrecht. En het kabinet heeft nu afgesproken dat gemeenten meer hulp krijgen, zegt premier Jetten.
2: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
0: Zogeheten vliegende teams dus gaan het land door. En we gaan kijken hoe ze dat gaan doen. Ja. In ieder geval is bij de gemeente Westerwolde nog wat vrees als het gaat om het aanmeldcentrum in Ter Apel. Want er was overvol, vol. En de vrees is dat die vol blijft, hè?
1: Ja, nou ja, ze zijn vooral bang over een maand dat het weer echt overvol is. Asielzoekers die in Nederland binnenkomen worden dan op een andere manier geregistreerd.
0: Ja?
1: Dat kan voorlopig maar op één plek, dat is Ter Apel. En niet meer in het tweede aanmeldcentrum in Budel.
0: Waarom wordt dat dan niet geregeld, zou je denken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Maar het heeft wel gevolgen voor de hele asielketen, zegt verslaggever Emma Jackson.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
0: Ja, maar dat is dan tijdelijk, die drukte, is de verwachting, hè?
1: Ja, want het nieuwe systeem gaat uiteindelijk wel leiden tot kortere asielprocedures, is dus de gedachte.
0: Door lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Moet je nagaan, sta je daar? Wil je lekker op vakantie of je moet voor een zakenreis ergens heen? En jij staat daar maar te wachten en te wachten.
1: Ja.
0: En je kijkt op je horloge en de tijd tikt weg. Dan word je toch gillend gek, zou je denken. Wat zou jij doen?
1: Ja, dat is een goede vraag, ja. Ik zou het niet weten. Maar ik zou
0: denken, hallo,
1: ik zou heel boos worden.
0: Mag ik alsjeblieft even voor?
1: Als door gepruts bij dat soort bedrijven ik mijn vlucht zou missen.
0: Ja, want wat was er nou aan de hand?
1: Nou ja, sinds gisteren werkt de luchthaven met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Maar die overgang verloopt niet helemaal soepel. Er zijn problemen met de roosters. Daardoor is er een tekort aan beveiligers. En dus was het heel lang wachten. Zo lang dat er zelfs water werd uitgedeeld.
4: Ja, we hebben nog net gekregen. Gratis water voor 1,5 uur wachten.
5: I've been in this line for about 30 minutes so far. Since the back of it, it's probably going to take me 45 minutes to an hour to get through.
0: En Schiphol sluit niet uit dat er vandaag ook weer lange rijen ontstaan voor de beveiligingscheck.
1: Ja.
0: En tenslotte, Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en goed geïnformeerde mening vormen. Dat lijkt me zorgelijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Zeg dus, dat?
1: Het commissariaat voor de media zegt dat. In een nieuw rapport staat dat nieuws steeds meer van platforms als TikTok en Facebook wordt gehaald.
0: Het staat op Facebook.
1: Precies, maar die bepalen juist met een algoritme wat mensen te zien krijgen. Ja. En dat is volgens het commissariaat een gevaar voor de democratie.
6: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
0: Ja, en toch zegt het commissariaat dat er al veel Europese wetten zijn om die algoritmes te kunnen aanpakken.
1: Ja.
0: Waarom gebeurt dat dan niet?
1: Nou, dat is de grote vraag. De politiek moet daar meer gebruik van gaan maken, zeggen ze.
0: Zeggen ze.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, of de politiek dat ook gaat doen, of er een reactie hierop komt, dat gaan we afwachten. En als die komt, dan hoor je dat natuurlijk ook hier bij ons. In de Goedemorgen Drenthe. Het is 8:03. Straks na de klok van 8 is onze Aaldert weer lekker op tjak. Eerst alle ruimte voor Paul Simon. En 50 Ways to Leave Your Lover.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
5: Hup de tuin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
9: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
8: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
10: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
8: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie, dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen en dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 3 files in de regio op de A28 Zwolle richting Assen moet je nog rekening houden met 5 kilometer tussen Bijlen en Assen-Zuid. Op diezelfde A28 de andere kant op Assen richting Zwolle 4 kilometer. En dat is dan tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork eigenlijk hetzelfde gebiedje. Heeft allemaal te maken met werkzaamheden daar. En ook op de N34 loopt het nog vast 4 kilometer Emmen richting Zuid-Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
7: Met Judith Regendorp.
19: Zo is het Drenthe. Een heel goeiemorgen. Het is dinsdag 19 mei. En het was geen straf om vanochtend vroeg op te staan. Want wat een plaatje buiten zeg. Prachtige zonsopkomst, mist over de velden. Nou, wat dat brengt voor de rest van de dag, dat hoor je zo meteen om 8:30 uitgebreid van weervrouw Grita Spannenburg. Verder hebben we het over het landelijk gebied in Drenthe. Want de provincie heeft een tijdje geleden plannen gemaakt voor de toekomst hiervan. Maar komt vandaag met een nieuwe versie. Heel benieuwd wat daarin komt te staan. En Jurgen Locadia is opgeroepen voor de WK-selectie van Curaçao. De man die vroeger speelde bij VV Bargeres in zijn jeugd. En hij is daarmee de eerste Drentse man ooit die uitkomt op een WK-voetbal. In Assen komt een tijdelijk TT-museum, gaan we het ook over hebben. Giet Benak is er even naartoe geweest, heel benieuwd wat daar allemaal komt te staan. En onze Aldert is natuurlijk ook weer op Chuck. Wat hij gaat doen hoor je ook in dit uurtje van Goedemorgen Drenthe. Zonnige ochtend, er staat een matige zuidenwind vandaag. Tot maximaal 18 graden en later vandaag kans op buien.

0: Tammy Barrales and Let Your Love Flow.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, je gaat horen hoe een spontaan idee kan uitmonden in een camperplek in Assen. Daar willen we van alles over horen. Aldert, goedemorgen. Gelukkig sta jij er, hè?
3: Ja, Judith, goedemorgen. Ja, ik sta dat. Nou ja, het is in Assen, nou ook weer niet helemaal. Judith, het is eigenlijk in Schiffen. En je weet wel, dat is een van de mooiste randgebieden van Assen, zou je kunnen zeggen. En daar in Schiffen, daar was ooit een bestralingsbedrijf of zo. En er heeft iemand inderdaad bedacht die straat dan misschien wel een stukje te laten liggen. Maar dat dan campers op te zetten. En dan krijg je automatisch een camperplaats. Zo simpel is het, Esther, of niet?
4: Ja, zo simpel is het.
3: Eigenlijk wel.
4: Eigenlijk wel, ja.
3: Esther en Maura.
4: Maura,
3: ja, ja, mooie naam. Esther en Maura, dat is mama en dochter, die staat hier met een bijen. Maar jullie, dames, jullie bent niet bij die het bedacht hebt, hè, deze camperplek.
4: Nee, met mijn man samen, Bert Meijering, en daar hebben we samen mee bedacht.
3: Ja?
4: Ja.
3: Ja, maar de grote bedenker is er zelf niet.
4: Nee, die
3: is nog een bedden?
4: Nee, die is afwezig bij brandweer Groningen, zit die.
3: Oké. Okay. Ja. Ah ja, dat is een hele belangrijke.
4: Ja, ja, absoluut.
3: Ja. Maar goed, kwam dat idee op, zo van, ja, er is gebrek aan camperplekken, dus laten we deze camperplek beginnen. Hoe was dat?
4: Nee, we hebben het mooiste plekje van Assen en daar mag iedereen van genieten, vinden wij. Dus dat is de camperplek is dan een prima idee.
3: Ja.
4: Dus zo is het ontstaan.
3: Ja, jullie zitten hier een beetje op de hoek, de Aanreperstraat, en dat is Schiffen dan, zeg maar. Ja. Ja, een van de meest mooie locaties
4: mooiste
3: eigenlijk.
4: Mooiste plek van Assen.
3: Ja.
4: Ja, ja. Gaan we niet meer weg.
3: En toen bedachten jullie van, nou, er wil meer mensen die kunnen ervan genieten, maar wij doen toch niks met de hooggrond?
4: Nee, daar deden we niks meer mee en anderen kunnen daar genieten, dus dat gaan we doen.
3: Ja. En hey, Maura, je gaat nog op school van de stelling?
5: Ja, klopt. Ja,
3: en wat is je rol dan bij deze camperplek? Of je zegt, nou, ik heb er verder niks meer van doen, laat maar zitten.
5: Nee, nou, eigenlijk doe ik vooral heel veel de social media. En ik heb mijn papa heel veel meegekeken in het opstarten, omdat ik de hotelschool doe. Dus nou, eigenlijk is er geen betere leerweg dan de praktijk.
3: Ja.
5: Dus met die insteek zijn we er ook ingegaan. En dat is eigenlijk mijn rol er ook in. Dat ik vooral heel veel meekijk en ook heel veel leer erover. Ja. Van hoe zet je nou een onderneming op?
3: Ja. Ja, een onderneming blijft het natuurlijk, want het is natuurlijk wel, het is een plek waar, ja, het is eigenlijk een camping voor campers. Zo is het toch, Biddy Esther?
4: Zo is het, ja.
3: Ja, ja, camping. Maar wat is het verschil dan eigenlijk? Want ik zou je natuurlijk ook wel een caravan neer kunnen zetten.
4: Nee, dat mag niet, helaas.
3: Van wie niet? Van jullie niet?
4: Van ons niet, ook niet. Want een camping voor campers hoeft niet altijd bemand te zijn. En dat is onze insteek. Wij kunnen ook een keer een dagje weg. Wij kunnen ook op vakantie, want mensen kunnen zichzelf inchecken. Dus wij hoeven eigenlijk niet aanwezig te zijn.
3: Maar we kennen campers, hè, waar dat kan.
4: Ja, dat weet ik niet. Maar camperaars zijn altijd zelfvoorzienend.
3: Ja.
4: Dus die hoef je eigenlijk niet te helpen. Die doen hun eigen ding en daar hoef je niet voor aanwezig te zijn.
3: Nee. Ja, toch een mooie, kleine, keurige veld is. Maar goed, meestal denk ik, als je een camper hebt, dan ben je op deurreis, toch? Over het algemeen?
4: Ja, gemiddeld staat de camperaar 2,5 nacht hier ongeveer, zeggen ze. Het wisselt hier. We hebben hier ook mensen al wel voor 4-5 dagen gehad.
3: Yeah.
4: Het is even afhankelijk wat mensen willen. Mensen kunnen naar het centrum, mensen kunnen naar de natuur, kunnen fietsen, wandelen.
3: Yeah.
4: Dus blijven soms een nachtje extra.
3: Ja, nou ja, ik verbaas me wel een klein beetje. Ik weet bijvoorbeeld in Emmen is nog niet zo lang geleden ook een camperplek op, maar dat is gewoon een veld beton. Ik denk, dat is ongezellig eigenlijk.
4: Nee, wij wilden iets neerzetten. Dit is een plek waar wij zelf als vakantieganger ook zouden willen staan. Dus alle wensen wat wij zelf hebben wij hier neergezet.
3: Ja, oké. Okay. En Maura, jij bent een beetje van de PR, begrip ik dan inderdaad. Ja. Maar bij mij ook een klein beetje met de inrichting. Zeg maar, joh, dit is gezellig en dit moet een beetje zo en dit met zus.
5: Ja, dat doen mama en ik vooral. Papa die blijft daar vooral lekker buiten staan. Hij heeft wel binnen helemaal bedacht. Dat heeft hij helemaal zelf gedaan.
3: Ja.
5: Maar nou, de bloembak heeft mama uitgekozen. De tafels heb ik samen met papa gekozen. Dus nou ja, zo doen we dat eigenlijk met z'n allen.
3: Ja. Ja, en toch, ik blijf het een beetje bijzonder vinden. In die zin, kijk, als ik een caravan heb, ja, dan ga je een beetje settelen. Hè? Dan zet je een luifeltje neer, een veurtent en zo. Bloempjes, tafeltjes, buiten en zo. Maar dat is hier allemaal niet, hè?
4: Nou, het gebeurt wel, want onze eerste gasten die hier waren, die zijn woensdag aangekomen, vorige week woensdag, en die zijn tot zondag gebleven. Die hadden een leuk luifeltje, leuk tentje, leuk slingers, bloemetjes buiten. En we hebben natuurlijk onze eigen ruimte waar wij de mensen kunnen plaatsnemen. Of buiten op de picknicktafels waar ze gezamenlijk kunnen zitten.
3: Ja.
4: Dus ja, het is wel, het is niet aan de camper alleen maar aan het reizen is. Ze willen ook hun rust hebben en even genieten van het zonnetje.
3: Ja,
4: en
3: de plek was veel kleiner, hè, bij de caravan ook. Het is bij kleine veldjes.
4: Het zijn veldjes van 9x6 voor de camper.
3: Ja.
4: En dan ook nog een stuk voor de tafeltje, stoeltje en zo. Dus ja. Nou, dit is niet klein.
3: Nee oké. Okay.
4: Mensen hebben geen grote luifels of tenten erbij naast hun camper vaak.
3: Nee. Maar waar heb je zelf ook, wil je zelf met de camper reizen later?
5: Nou, nee.
3: Oh, niet?
5: We hebben zelf ook nog nooit met de camper gerezen. We hebben ook geen camper.
3: Nee.
5: Dus daarin is het eigenlijk een beetje ondervinden. En dat is ook heel veel vragen aan de gasten. Van, goh, Wat vinden jullie van? Hebben jullie tips? Want wij weten zelf eigenlijk niet wat een camper normaal nodig heeft.
3: Nee. Ja, het is een beetje over, ja, er is één meneer wakker, zie ik. Maar de rest is allemaal nog een diepe rust hier.
4: Ja, dat valt me wel op. Ze zijn allemaal laat wakker.
3: Ja. Maar ze hebben vakantie natuurlijk.
4: Ja, ze hebben allemaal vakantie, dus dat is heerlijk.
3: Ja. Nou, het moet allemaal nog in opstart worden. Het is net afgelopen weekend open begrepen.
4: We zijn Hemelvaartdag geopend. Ja. Alles moet nog groen worden, lekker en groeien en doen. En dat komt volgend jaar, ziet het er heel anders uit.
3: Ja, precies. Ja, en je hebt het allemaal perfect voor elkaar. Er zijn wc's, we kunnen fietsen stalden, je kunt fietsen opladen, et cetera.
4: Ja, we hebben alles voor de camper. Nou, opladen doen ze bij de camper zelf, want dat mag binnen niet.
3: Oh nee.
4: Maar ze kunnen koffie drinken, ze kunnen een wijntje drinken, een biertje drinken. Ja. Ze kunnen op zichzelf zijn, ze kunnen alles hier.
3: Dat is het mooie van de camper, hè? Zelfvoorzienend,
4: ja. Toch? Ja. Dus.
3: Ja. Nou, Judith zegt niet dat er geen plek is voor een camper in Drenthe, zag je aan. Want die plekken die worden al meer uitbreid. Zoals nou ook dus deze splinternijen in Schieven vlakbij Assen. Ach, en hij in de camper bent en het is stuk weer als nou. Dus ik zeg, zet hem er eens in.
6: Nou, precies, zo is dat. En lekker uitslapen daar op die campers. Of ga je nog even langs, even aankloppen?
3: Nee, dat zal... Laat dat maar niet doen.
6: Dank jullie wel.
3: Je moet geen slapende mensen wakker maken.
6: Nee, zo is het. Hoi.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: aardig voor mekaar. Kijk eens aan, was dit. En nog even, en als u heeft een TT-museum, al is het maar voor een maandje. Het tijdelijke museum komt in de motorwerkplaats van het TT-instituut van het Drenthe College. Pal onder de rook van het racecircuit. Initiatiefnemer is het TT-circuit zelf, maar eigenlijk met maar één doel. Een echt TT-museum in Assen.
1: Eigenlijk zie je bij het TT-instituut nog helemaal niks, totdat je een deur opent en dan komen wij binnen met de tekst: eens zal Assen baden in een zee van licht en zullen er 100.000 bezoekers naar Assen komen. Was getekend Hendrik Dieters. En wie is dat ook alweer? Mark van Aalderen, directeur van TT Circuit?
2: Nou, dat was met name een visionair, want nog voor 1925 deed hij deze uitspraak al. En inmiddels weten we dat die 100.000 mensen elk jaar naar Assen komen.
1: Ja, voor de TT. En wij komen hier nu binnen in een ruimte, want dit wordt, Eline Koopman,
3: het pop-up TT Museum.
1: Nou, loop eens even verder, want de teksten komen ons al tegemoet. Het is nog druk in opbouw. Mark van Aalderen, dit is eigenlijk wel een unicum, want het is voor het eerst dat het TT-circuit nu het initiatief heeft genomen voor een TT pop-up museum.
2: Dat klopt. Ook met als doel om er uiteindelijk een permanent TT-museum aan over te houden. Wij zagen toch wel dat met 100 jaar TT, het jubileum dat we afgelopen jaar hebben mogen vieren, ze gingen zoveel ogen open. We hebben daar zo mee in de picture gestaan. Nu is het moment om zelf het op te pakken en om een TT-museum neer te zetten. We starten met een pop-up en we hebben in conservator Eline vanuit het Drents Museum een hele goede gekregen. Ja, en kijk om je heen, dit wordt echt fantastisch.
1: Eline Koopman, neem ons eens even mee. We komen binnen. Er is nu al het een en ander te zien. Daar staan er wat historische motoren.
3: Klopt.
1: Wat gaan wij hier straks beleven als het echt losgaat voor het publiek?
3: Nou, als het echt losgaat voor het publiek, is het de bedoeling dat het publiek eigenlijk een soort circuit loopt van begin tot eind, start tot finish, bij de eerste start in 1925 tot de symbolische finish in 2026, waarbij allemaal momenten uit de TT-geschiedenis voorbij flitsen. Dus eerst een stukje over de start, over het begin in 1925.
1: Daar kijk ik nu ook naar,
3: ja,
1: hè, met de historische afbeeldingen.
3: Ja, klopt. En al vrij snel daar de internationale allure sinds 1927 en een stukje over de TT-helden, waarbij het niet per se gaat over de bekende coureurs, maar juist over de vrijwilligers die het evenement jaar in jaar uit mogelijk maken. Toch een stukje over een aantal bekende Nederlandse coureurs. Motorpakken en de relatie over mens en machine. Dus het motorpak dat de mens beschermt en de machine en waar die uit is opgebouwd, dat de techniek zichtbaar maakt.
1: En ook het publiek natuurlijk krijgt aandacht. Nou, is dit een opstap naar een permanent museum?
2: Ja, anders hadden we dit niet gedaan. Zomaar een pop-up museum organiseren, dat kost geld, dat kost tijd, dat kost heel veel energie. Dat hebben we gelukkig met heel veel partijen kunnen doen. De medewerking van het TT-instituut, maar ook de stichting TT-museum, het Drents Museum. Dit kost gewoon ontzettend veel energie. Dat doe je niet voor één keer. Dit is echt de springplank naar een definitief TT-museum.
1: Dit moet de smaakmaker worden.
2: Absoluut. Wij willen dat iedereen, het museum is open tot en met de TT, 28 juni, dat iedereen op 29 juni zegt: oké, dit is een hele mooie voorbode van wat er kan komen.
1: Ja, maar er liggen al jaren plannen, tot nu toe mislukt, want de provincie wou niet meebetalen. Waarom denken jullie dat het nu wel gaat lukken?
2: Nou, er zijn heel veel mensen die hier al heel erg lang mee bezig zijn, maar het wordt nu wel tijd dat het echt gaat gebeuren.
1: Eline Koopman, jij moet nog hard aan de slag met allerlei spullen. Die moeten nog komen, hè? Waar haal je die vandaan?
3: Vanuit verschillende partijen eigenlijk. Ik ga woensdag bij Stichting TT Museum langs en TT Hooghalen. Het is heel mooi dat mensen uit de regio ook heel hard hieraan meewerken en hun mooie, prachtige items beschikbaar stellen.
1: Wanneer is het voor jou geslaagd met hoeveel bezoekers?
3: Hoeveel bezoekers, dat durf ik niet te zeggen. Daar heb ik nu ook nog niet een beeld bij. Maar het zou voor mij geslaagd zijn als mensen hier binnenkomen en met een toch wel fijn gevoel de ruimte weer verlaten.
0: Nog druk in de weer dus met dat tijdelijke TT Museum. En het museum gaat volgende week donderdag open, de 28e. En je kunt er terecht tot en met de TT-races van 28 juli. Een maand lang dus. Een bijdrage was dit van Margriet Benak.

0: Christopher Cross was dat en Ride Like the Wind.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Ja man, lekker om daar naartoe te gaan. Zondag 16 augustus kun jij erbij zijn. Optredens van, nou ja, niet echt de directe boerenrockers die je verwacht of zo, hè?
2: Nee, als je een boerenrock, dan verwacht je normaal en mooi Warken en Bukkers misschien.
0: Ja, Marco Schuitmaker staat er, Jan Smit, Jannes. Ja, precies. Maar goed, ook lekker om naartoe te gaan, lijkt
2: het
0: me.
2: Het feest is er niet minder om, denk ik.
0: Nee, dat lijkt mij ook niet. En de sfeer, dat is ook... Moet heel apart zijn. Ik ben er nooit geweest, jij natuurlijk wel.
2: Nee, ik ben ook nog nooit geweest.
0: Nee, ook niet joh. Want ze hebben daar natuurlijk wel uitgezonden. Oh, je had toen vakantie.
2: Ja.
0: Ja. Maar goed, het lijkt me wel een heel bijzonder sfeertje. En een mengelmoes aan dagen lijkt het me ook inderdaad. Van wat er aangeboden wordt daar op het festival.
2: Ja, van alles is er te doen.
0: Van alles is er te doen. Maar jij kunt gaan op zondag 16 augustus. Maar moet je me wel vertellen... Ja, welk nummer dit is. Van een van onze jongens op een trekker. Ik vind het wel lastig. Zullen we artiest ook goedkeuren?
2: Ja, dat is goed.
0: Artiest of titel?
3: Wat een fantastische dag vandaag, een trekker erin. Maar goed, eerst even een goed stukje muziek.
0: Ja, Robert op de trekker. En op de achtergrond hoor je wat muziek, maar door dat trekkergeluid niet heel goed te horen. Maar heb je toch ontcijferd of wil je gokje wagen? Kom maar door hoor. 0592-33-1188.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
7: In Hogeveen.
8: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Pse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Het is 8:30, 1:30. Het laatste nieuws met David van der Spoel.
2: Goedemorgen. De nieuwe coalitie van Wakker Emmen, Partij van de Arbeid en de VVD wil dat de gemeente Emmen de komende jaren groeit naar 120.000 inwoners. Dat meldt Zo34. In het coalitieakkoord zetten de partijen vooral in op woningbouw, economische ontwikkeling, veiligheid en bereikbaarheid. Volgens de coalitie is die groei nodig om voorzieningen als zorg, onderwijs en cultuur op peil te houden. Een 61-jarige man uit Meppel is vermoedelijk slachtoffer geworden van een vergisoverval. Dat bleek gisteravond tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht. Twee maanden geleden werd de man 's nachts wakker van het geluid van een ingeslagen ruit. Even later stonden er twee mannen met een wapen in de kamer, zegt de politie.
10: In de reconstructie horen we dat de daders het hebben over een kluis met dat spul, waarmee ze mogelijk drugs bedoelen. Nou, daar is bij deze man geen enkele sprake van. En verder had hij ook geen bijzonder waardevolle bezittingen in huis. We denken daarom dat de daders het op een minuut anders gemunt hadden.
2: Een van de overvallers loste een schot en daarna vluchtte ze weg op een fatbike. De politie hoopt met tips de overvallers te kunnen opsporen. Opnieuw een autobrand in Assen vannacht. Vanochtend rond 16:30 was het raak aan de Julianastraat. De brandweer kon het vuur blussen, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. Gisteren was het ook al raak in Assen. Toen brandde een auto uit aan de Einsteinlaan. En Jurgen Locadia is opgeroepen voor de WK-selectie van Curaçao. Dat maakte bondscoach Dick Advocaat vandaag bekend. De voormalig jeugdspeler van VV Bargers is daarmee de eerste Drentse man ooit die uitkomt op een WK. De selectie voor Curaçao is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de groep die de eerste WK-deelname voor Curaçao binnenhaalde. Tot zover het nieuws. Meer op onze website rtvdrenthe.nl. En je leest het natuurlijk ook in de app.
0: Zo is maar net. David, dankjewel. Het weer dan begon prachtig met die mooie zon en die dauw over de velden. Die zon is er in ieder geval nog in Assen. Gaat het ook voor de rest van Drenthe, Grieta? Ja. Goedemorgen opnieuw.
7: Goedemorgen, Judith. Ja, nee, heel Drenthe zit nog blakend in de zon. Net zoals Groningen en Friesland. En vanuit het zuidwesten komen al wel de eerste hoge wolkenvelden langzaam in zicht. Maar op dit moment is het blakend zonnig. En gaandeweg de tweede de ochtendhelft zal er dus wat meer bewolking langzaam binnentrekken. Maar dat duurt wel eventjes hoor. Echt pas aan het begin van de middag is het echt bewolkt geworden. Zeg.
0: Komt daar ook wat uit?
7: Daar komt wat uit, ja. Ja, wat dat betreft zitten we in een wat wisselvallige periode. Gelukkig maar, zou ik denken, als je ziet wat de weersverwachtingen voor het lange Pinksterweekend zijn. En onze vaste weerliefhebbers hebben ook weer de neerslagsommen van het afgelopen etmaal weergegeven. Nou, in Coevorden en Assendiep-Stroeten was dat weinig. 2 respectievelijk 3 mm. Zuid-Laren 5, Fries 6. En daarna gaan het sommen omhoog. Veenhuizen 8 mm, Wapsen 9. En de natste plek was Emmer-Compascum met 12,6 mm. En eigenlijk zijn we met die millimeters van het afgelopen etmaal zo'n beetje rond normaal uitgekomen qua neerslagsom voor mei. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de warmte en de zonneschijn die eraan zit te komen.
0: Ja, want aanvankelijk dacht je, mei start geweldig. Hè? We hadden hele mooie dagen begin mei.
7: Klopt.
0: Daarna alleen maar neerslag. Dat je denkt, nou, we hebben het nu ook wel weer gehad. Dat riep ik ook gisteren. En we eindigen bij, nou, we eindigen. Het is 19 mei. Het wordt nu weer mooi, hè? Het is een beetje zo'n, het fluctueert steeds. Hè?
7: Het fluctueert. Golfbeweging. Ja, er zit echt een golfbeweging in. We hebben ook veel wat noordoostelijke en noordelijke winden gehad. Er was dan de kil, weet je wel. Bevrijdingsdag was ook best wel kil.
0: Ja.
7: En nu zie je met die zuidelijke winden en de opbouw van warmte boven Zuid-Europa, dat we toch makkelijker in een vleug warmte terechtkomen. En ja, de 25 graden ook gewoon heel snel ineens in zicht komt. En vandaag is het ook eigenlijk niet koud. Het wordt vanmiddag 17, 18 graden. We zitten in de warmste hoek van het land. En nou ja, vanmiddag een beetje lichte regen zo af en toe. Vanavond en vannacht een paar buien. En morgen ook nog een beetje doorheen komen. Vrij veel wolkenvelden. Af en toe wat zon. Een paar regenbuien. Ook morgen nog steeds bij 18 graden. En dan vanaf donderdag ja, meer ruimte voor de zon. En twintigers op de thermometer, vooral vrijdag in het weekend. Ja, voluit zonneschijn. En vrijdag lijkt dan, Judith, de eerste dag te zijn met 25 graden. En dat is een eerste officiële zomerse dag. Dus ja, mensen hebben de korte broek, denk ik, in de aanslag.
0: Dat denk ik ook wel. Wat heerlijk als je naar de camping gaat met Pinksteren.
7: Ja, en ik vind het ook zo mooi. Het is natuurlijk een hele mooie timing. En het is heel fijn dat er vooraf ja, gewoon zoveel neerslag is gevallen. Dat het allemaal sappig groen is. Ja. En de grond er goed tegen kan. Dan kunnen we ook weer tegen een paar hele mooie dagen.
0: Zo is het maar net. Hey, dankjewel Grieta.
7: Alsjeblieft.
0: Mooie dag.
7: Hetzelfde.
0: Verkeersinformatie is er ook. A28 Assen richting Zwolle. Dan moet je doen met 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaan. Tussen de afrit Ruinen en de afrit Vluitenberg. De andere kant op Zwolle richting Assen. 5 kilometer tussen Bijlen en Assen-Zuid. En even verderop als je richting Groningen gaat, kom je ook weer in de file terecht tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid. Daar 5 kilometer langzaam rijden. En op de N34 wordt die iets korter, die file daar. Nog een kleine 3 kilometer Emmen richting Zuid-Laren voor de rotonde van Gieten. En wie oh wie gaat er vandoor met die 2 vrijkaarten voor Boeren Rock?
3: Wat een fantastische dag vandaag, een Trekker erin. Maar goed, eerst even een goed stukje muziek.
0: Ken jij dit goed stukje muziek? Nou, app of bel ons dan op 0592 33 11 88.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
19: Goedemorgen Drenthe.
20: Met Judith.

0: zou het daar zijn dan The Wings of a Nightingale. De Everly Brothers waren dit.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Het kan jou zomaar gebeuren. Heine Hut uit Huilenwijk, ik zeg een oprecht goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En je had al een drukke ochtend, hoorde ik net toen we even voorspraken. Vertel, wat was je aan het doen?
2: Ik ben een actief weidevogelnazorger. En we hebben in navolging van de provincie Drenthe, hebben wij in Friesland ook een wulpenbrigade opgericht. En met heel veel succes. En een hele leuke samenwerking met LBD Drenthe.
0: Maar wat ben jij dan nu aan het doen?
2: Ik ben nu steeds nu in de auto aan de kant van de weg. En ik ga nu het land in zometeen om kiewitsnesten te markeren. Want de boer die gaat straks over het land heen. En die wil ik veiligstellen.
0: Ja. En hoeveel denk je ongeveer aan te treffen? Waar kan je vanuit gaan?
2: Nou, we hebben er al 8 of 9 nesten op het perceelland gevonden. En, maar goed, ik wil voor de zekerheid. Ik zag nog een kiewiet lopen. En ik denk van, die wil ik ook hebben. Want ik vind het zonde dat er een nestje Alexa verloren gaat.
0: Ja. Ja, wat maakt dat jij hier zo
2: om, hoor,
0: sterk voor maakt, Heine?
2: Nou, ik ben 73 en ik heb vanaf mijn prilste jeugd heb ik kiewitseieren gezocht. En toen ik met pensioen kwam, toen dacht ik van, nou, daar heb ik gezegd tegen mezelf van, nou, ik kan nu wat terug doen voor de vogels die het zo nodig hebben om die al onder druk staan. De weidevogels staan al onder druk, om daar wat voor te doen.
0: Ja. Heb jij ooit het eerste kiewitsei gevonden?
2: Wel van de gemeente. Dat weet ik toe van de gemeente Oost-Sterrenwerf. Ja, klopt.
0: Nou, en nu ga je de nesten opsporen om ze in ieder geval te beschermen tegen het werk van de boeren. Ja. Ja. Heine Hut uit Huilerwijk. Heb jij de woonplaats op je naam uitgezocht om het mooi te laten allitereren?
2: Ja, ik ben geboren en getogen. Ja, klopt.
0: Heidi, je krijgt de opgave nog even de keer.
3: Wat een fantastische dag vandaag om Trekker erin. Maar goed, eerst even een goed stukje muziek.
0: Een lekker stukje muziek, Heine Hut. Ja, maar heerlijk. Van welke groep is dit?
2: Dit is van The Kinks. You Really Got Me.
0: Ah, knap. Die titel heeft hij gewoon paraat. En dat betekent dat je straks richting de Oude Mond kunt op 16 augustus. 2 vrijkaarten krijg jij voor Boerenrocktaart.
2: Dankjewel.
0: Ik wens je daar ontzettend veel plezier mee.
2: Ik heb nog één kleine vraag aan jou, Judith.
0: Gaan we zo even stellen. Want ik wil eerst naar de King.

0: The Kings and You Really Got Me, het nummer dat we zochten en dat ervoor zorgt dat er twee vrijkaarten voor de Boerenrock eruit zijn. Maar gelukkig hebben we nog een hele stapel hier liggen. Dus zometeen bij Wim opnieuw kans voor twee kaarten. Drentse natuurgebieden zijn te droog en er daalt te veel stikstof neer en daardoor zijn vergunningen voor woningbouw niet altijd mogelijk. En dat moet anders, vinden ze bij de provincie. Nou, de provincie heeft al een tijdje terug plannen gemaakt voor de toekomst van het landelijk gebied en komt vandaag met een nieuwe versie. Nou, daarover gaan we praten met redacteur Frank Molema. Frank, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, even naar die plannen die de provincie al had voor het landelijk gebied, enkele maanden geleden gepubliceerd. Ik weet ze niet meer. Hoe waren die plannen ook alweer?
1: Ja, nou, er zijn eigenlijk twee grote problemen. Ten eerste is de natuur te droog en er daalt te veel stikstof neer. Dus daar moet iets mee gebeuren. In Natura 2000 gebieden wil de provincie ervoor zorgen dat er meer water wordt vastgehouden. En de stikstof afkomstig uit de landbouw moet omlaag. Dus dat betekent dat boeren aan de bak moeten.
0: Wat krijgen zij op hun bordje dan? Wat gebeurt er? Wat moeten ze doen?
1: Ja, dan hebben we het voornamelijk over melkveehouders. En die moeten gezamenlijk 30% minder stikstof uitstoten in het jaar 2035. En dat vergelijken we dan met het jaar 2019. Mm-hmm. En de reden dat de nadruk ligt op melkveehouders is dat deze groep in de landbouw het grootste aandeel kan leveren in de vermindering van de uitstoot. En nou, niet iedere melkveehouder hoeft overigens 30% te verminderen. Als je al veel hebt gedaan de afgelopen jaren, dan heb je nu een minder zware opgave. Ik vergelijk het met het energielabel van je huis. Heb je bijvoorbeeld energielabel A, dan hoef je nu niet zoveel meer te doen. Maar heb je energielabel F, dan moet je wel aan de bak.
0: Ja, en daar hebben ze tijd voor tot 2035 dus. De plannen bestaan al een tijdje, ik zei het net al even. Wat gaat er dan vandaag gebeuren?
1: Ja, sinds februari bestaan die plannen en sindsdien is het ook voor iedereen te lezen. Daarna zijn er inloopbijeenkomsten geweest, 8 in totaal. En ook mocht iedereen die wilde een zienswijze indienen. Daarvan zijn er 244 binnengekomen bij de provincie.
0: Als je zegt van, ik vind hier wat van, ik ben het er niet helemaal mee eens, dan kon je dat aangeven.
1: Ja, precies. En dat gaat dan via een zienswijze, zoals dat heet. Ja. En op basis daarvan heeft de provincie de plannen op sommige punten aangepast. En wat ze precies gaan aanpassen, dat horen we vanmiddag van de gedeputeerde Henk Emmens van de BBB. Maar veel van de plannen die eerder zijn opgeschreven, die zullen wel overeind blijven staan.
0: Ja, maar 244 van die zienswijzen dus. Kun je dan zeggen dat het onderwerp leeft onder de boeren?
1: Nogal. Sommige boeren vinden dat er veel te veel de nadruk ligt op natuur. Dat het een natuurplan is en geen plan voor de boeren. Mm-hmm. Ook is er de kans dat landbouwgrond moet wijken voor natuur. Bijvoorbeeld omdat het nodig is voor de waterhuishouding in Natura 2000 gebieden. Ik noem als voorbeeld boeren rond de Wapseveens A en de Vledde A. Die boeren zitten ingeklemd tussen twee Natura 2000 gebieden. Dat zijn het Holtingenveld en het Drentsche Wold. Dat zijn twee gebieden die te droog zijn. En de boeren die zien met de huidige plannen van de provincie geen toekomst meer voor zichzelf in het gebied. Omdat hun grond dan veel te nat zou worden om nog op te boeren. En ook vinden zij dat er de afgelopen jaren al veel meer dan genoeg is gebeurd. Er zijn al veel boerenbedrijven weg. En een keer moet het genoeg zijn met alle maatregelen.
0: Ja, aan de andere kant, het gaat ook om die vergunningverlening voor woningen. Het moet weer op gang getrokken worden, zeg maar. Wanneer gaan we daar iets van merken?
1: De provincie die denkt dat het ongeveer zou kunnen halverwege volgend jaar. Nou, het hele doel van deze plannen is om Drenthe van het stikstofslot te halen. Halverwege volgend jaar, dan moet het weer mogelijk zijn om makkelijkere woningen te bouwen. En kan de Drentse economie ook beter groeien. Halverwege volgend jaar is wel echt op zijn vroegst. Ik verwacht dat er nog wel wat weerstand komt vanuit met name de landbouw. En de provincie zal proberen om samen met deze sector tot een oplossing te komen.
0: Ja, de provincie komt dus vandaag met een hernieuwd voorstel. Hè? Er zijn wat aanpassingen gedaan, maar je zei het net al even, grotendeels zullen de plannen wel overeind blijven. Wanneer worden die plannen dan echt definitief? Wanneer wordt er een knoop doorgehakt?
1: ja, zoals je zegt, de gedeputeerde staten gaan nu de plannen aanpassen en voor hun definitief maken. En vervolgens is provinciale staten aan zet. Zij moeten er iets van vinden. En als zij ook geen bezwaren meer zien, dan kunnen ze daar akkoord mee gaan. En dan zijn de plannen echt definitief. En dat zal waarschijnlijk zijn in de zomer.
0: Goed. Frank Molema, jij gaat het allemaal voor ons in de gaten houden. Dankjewel voor jouw tijd vanochtend. Meer nieuws uit de regio hoor je zometeen. Een overzicht in ieder geval daarvan naar de Lighthouse Family.

0: Family was dit. En hi.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Belde vanochtend met collega's van streekomroep De Werven. Vanuit de gemeenten Weststellingwerf en Oogststellingwerf uit Friesland. Steenwerkenland uit Overijssel en de Drentse Westerveld. Brengen ze nieuws uit 3 provincies op 1 vernieuwde website. Belde ook met Ryan van de Boogaard. Hij onthulde samen met vrienden, familie, oud-collega's een herinneringsbankje voor Gijs van de Werf uit Erica. Gijs maakte vorig jaar onverwacht een einde aan zijn leven. Met het herinneringsbankje en een mars van Emmen naar Harlingen, waar ze op dit moment mee bezig zijn, willen zijn vrienden aandacht vragen voor mentale gezondheid en het herkennen van signalen. Nog een dikke week en dan opent het TT Pop-up Museum. Al jaren zijn de plannen voor een echt permanent TT Museum. Maar dat wil maar niet van de grond komen. Nou, dit tijdelijke museum wordt pal naast het circuit gebouwd en is straks een maand lang geopend. Moet de opmaat worden voor een permanent museum. En je hoort het net, redacteur Frank Molema is in de natuurvisie van de provincie gedoken. Vandaag komt de provincie met een nieuwe versie. Maanden geleden in februari is de eerste versie van het plan al gepresenteerd. Nou, er zijn 244 reacties opgekomen, officiële reacties, zogeheten zienswijzen. Daar is de provincie vervolgens weer mee aan de slag gegaan. Die heeft dat verwerkt in het plan. Nou, wat uiteindelijk het plan wordt, dat horen we vandaag. Nieuws uit de regio, dat vind je ook altijd bij ons online, hè, op de app en website rtvdrenthe.nl. Verkeersinformatie vind je daar ook. En dat is maar goed ook, want het is hartstikke druk op de A28. Zwolle richting Assen. 3,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Bijlen en Assen-Zuid. En even verderop kom je dan opnieuw in de file als je richting Groningen gaat. 8,5 kilometer tussen Vries en Groningen-Zuid. De andere kant op loopt het ook vast op die A28. Assen richting Zwolle 2 kilometer tussen de afrit Ruinen en Fluitenberg. En ga je verder richting Zwolle, dan kom je in de volgende file. En dat is een lange, 17,5 kilometer. Heeft allemaal te maken met een ongeluk. De weg was even dicht, maar is weer vrij tussen Staphorst en Zwolle-Noord. Maar je moet dus nog wel rekening houden met oponthoud. Sterkte als je in de file staat.
1: Koffie en Keuvel.
0: En blijf lekker luisteren, want we gaan zo door met Koffie en Keuvelen. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Wat kunnen we verwachten van je?
2: Wij gaan dinsdag, dus ik heb een column van het Huis van de Taal. En ik heb even een paar keuveltjes klaargezet. We gaan het hebben over een voetbalclub in Duitsland. We gaan het hebben over vreselijke dingen in je tuin. Namelijk slakken. Ik weet niet of jij er weer last van hebt.
0: Van die naaktslakken.
2: Gisteravond, ik kwam thuis even buiten.
0: Echt met een huisje?
2: Ja, met een huisje.
0: Oh, ik had een naaktslak op de drempel van de deur.
2: Oké, nou, ik heb er meestal een stuk of 40. Ongeveer in mijn achtertuin. Dus wat ik doe, ik pak ze op en ik gooi ze over de schutting heen.
0: Ja, zet ze even netjes over de schutting.
2: Nou ja, oké.
3: Zou je buurman blij mee zijn?
2: Nee, er zit niks achter mij. Dus ik geef ze vliegles. Dus daar gaan we het over hebben.
0: Eet je ze ook, slakken?
2: Gadverdamme, nee.
0: Ja, nee, dat kan heel veel mensen. Ja,
2: in Frankrijk kan het wel, maar die zijn ervoor verkweekt, ja. Toch?
3: Ik heb ze nog nooit gehad. Ik ben niet echt van plan.
0: Maar ik ook niet. Ik eet sowieso geen vlees. Dus ik zal er niet van komen. Maar we gaan het er wel over hebben, zometeen. Over een voetbalclub uit Duitsland, over slakken, weet ik veel. Heerlijke muziek en een column. Ik zou zeggen, mooie ingrediënten voor een prachtige koffie en Keuvelen. Veel plezier erbij en heel graag tot later.
4: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Sta op, stoel nodig. Mobifit. Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
10: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
9: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
11: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
9: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
10: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
9: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: 1967, zijn enige nummer 1 hit. Het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze dinsdag de 19e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Hanna May, die zit vandaag in ons terugblik op Drentse Doezend. En de All-Stars die zitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Ruben Hill. Wie er is, dat hoor je straks. En straks hoor je Lois Lane met It's the First Time. Maar eerst de nieuwe single voor Miss Montreal. Dit is Schuilen. MUZIEK

0: Onze valste nederpop van Lois Lane met It's the First Time.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En daar verbinden wij ook deze week weer een thema aan. En dit is natuurlijk de Boerenrock. Want de hele week geven we het kater weg voor het festival. Tenminste voor zondag de 16e. Daarom de hele week muziek van artiesten of bands die deze zomer op het Boerenrock Festival staan. Nu is het niet allemaal meer rock. Natuurlijk ook heel veel piratenhits wat er voorbij komt. Gisteren kwam Mooi Wark natuurlijk al voorbij. Maar ook Henne Mee, die geeft de présence op het Boerenrock. En met haar Waterdicht stond ze eind vorig jaar op nummer 9 in de Drentse Doezend. Dit is Hanna Mee.

0: klassieker uit 1979 van Kajak en dat met Ruthless Queen. Straks het nieuws uit de regio, maar eerst 3J's. In dit geval samen met Ellen ten Damme. Dat is dromen.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar. Rust nog.

0: Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Aan tafel! Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: Het is bijna 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. Een 61-jarige man uit Meppel is het slachtoffer geworden van een vergisoverval. Twee maanden geleden werd hij in zijn huis bedreigd met een wapen. Zo bleek gisteren tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht. En opnieuw een autobrand in Assen vannacht. Aan de Julianastraat in de stad brandde een auto uit. Gisteren was het ook al raak in de Einsteinlaan. En Mr. FCM'er Michel van Oosteren vertrekt bij de club. Van Oosteren was hoofdscout van de club, maar zijn contract wordt niet verlengd. Dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en ook in de app. Greta dan met het weer.
7: Na een zonnig begin van de dag schuiven vanuit het westen langzaam wat wolkenvelden binnen. En eerst zijn dat alleen hoge sluierwolken. En later dan wordt de bewolking lager hangend en prominenter. Uiteindelijk is het dan vanmiddag veelal bewolkt en vanaf halverwege de middag valt af en toe eens een beetje regen. Bij een matige zuidelijke wind is het dan 17, lokaal 18 graden.
8: Trulies met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
10: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Earth and Fire en What a Difference Does It Make.
1: De schatkist van Nederland.
0: Wij duiken even de schatkist der vaderlandse popmuziek weer in. En dat doen we deze week ook weer met een thema. En in dit tijdperk van streamen en uitzending gemist nemen we even een duik in een muzikale televisiegeschiedenis. En vandaag doen we dat met All Stars, met Groen als Gras. Natuurlijk de titelsong van de succesvolle serie All Stars. En de film uit 1997, die leefde ook een nummer 1 hit op voor Hero met Toen ik

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Rob de Nijs en Malle Babbe. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat wel een nieuwe single voor Ruben Hill. Nu hoor ik je denken van wie is dat? Die naam zegt me helemaal niks. Nou, hij komt uit Overijssel, maar hij was ook de winnaar van The Voice van dit jaar, 2026. Hij zat in het team van Suzanne en Freek. Hij bracht direct na de winst ook zijn debuut single 20 Seconds uit. En hij mocht ook nog een keer 10 keer in het voorprogramma staan van Suzanne en Freek. Dit is Ruben Hillen. I've got

De schrijvers van dit nummer hebben volgens mij heel erg goed naar Avicii geluisterd. Maar het is wel een hit, Machine in Spe, voor deze Ruben Hillen. De winnaar natuurlijk van The Voice 2026 met 20 seconds. 10 minuten voor 10, Radio Drenthe met een uurtje nederpop. Dit is Cadans en de Intimiteit.

Hij bleef bij één hit voor deze Amerikaanse zangeres Laurie Spee. Maar aangezien het gewoon een Nederlands product was, hoort zij ook thuis in het uurtje Nederpop. Wat meteen was wij weer aan het eind zijn gekomen van uur. Tot slot, Volumia. Dit is Blijf bij mij.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
3: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Hup de tuin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Vorgstee, assen.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelde tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Ja, de vakantie komt er.
10: Groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingen.nl.

0: Fleetwood Mac op een Radio Ritten met Everywhere.
1: En kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: 9 minuten over 10. David en Hele, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Wij gaan ons spel spelen, oftewel voor het Boerenrockfestival. Ik heb even de website geopend van het Boerenrock. Boerenrock-festival.nl. Het duurt nog 85 dagen, 23 uren, 50 minuten en 49, 48 seconden.
2: Ja.
0: Dan begint het. 85 dagen. Dat lijkt me heel lang. Maar dat valt op zich best wel mee, want het is zo 16 augustus volgens mij.
2: Ja, dat is minder dan 3 maanden.
0: Ja, dus 13 augustus begint het dan natuurlijk. Ja. Maar wij geven de kaarten weg voor de zondag. En de zondag is ook wel een van de leukere dagen. Dus natuurlijk, s'avonds heb je ook dikke pret daar. Maar het is een beetje een familiedag altijd op de zondag daar.
2: Ja.
0: Er komen hele gezinnen komen langs. Dan zie je mensen met bolderkarretjes, met de familie erin. En lekker over dat terrein heen flaneren, om het zo maar te zeggen. En dan lekker genieten van de muziek. En er staan een paar artiesten daar op die zondag.
2: Nou, inderdaad.
0: Jannes.
2: Marco Schuitmaker.
0: André Hazes junior.
2: Jan Smit
0: ook nog. Sven Versteeg van Den Blikkendag.
2: Ja.
0: Treedt daar ook op. En natuurlijk ook alles wat daar verder nog op het hele terrein gebeurt. Met al die trekkers en de enduro en de kermis en de cross en alles wat daarbij is.
2: Toestand.
0: Ja. Jij kunt erbij zijn. Namelijk als jij wellicht weet te raden welke van een van onze 3 korneuten die wij het land op hebben gestuurd. Die doen daar wat klusjes en die zitten op een trekker. En die hebben natuurlijk wel een klein beetje kabaal om hem heen. En daarnaast proberen ze ook nog een beetje naar wat muziek te luisteren. Het is jullie om te raden welke plaat je hier hoort.
3: Ik zat grassies in, meiden. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Het is niet Harm van Harm en Roelof, hè? Dus ja, die doet het wel, maar het is niet dat liedje wat je hoort op de achtergrond. Die willen we graag weten. En in dit geval dan graag een titel en een uitvoerende artiest. En geef het door op 0592 33 11 88. Dit is Dance Away van Roxy.

0: Away van Roxy Music. En wij spelen ons spel natuurlijk. We zijn op zoek naar de titel en een artiest van het lied wat je hier op de achtergrond hoort. Want Harbi zit op de trekker, maar luister maar eens goed.
1: Ik zat grassies in Meiden. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Er komen best wel veel oplossingen binnen, David. Maar toch nog net niet de goede, hè?
2: Nee, in inderdaad. Dit geval,
0: nee.
2: Dus wat doe jij zondag 16 augustus?
0: Ja,
2: misschien blijven er nog kaartjes over. Ja,
0: wellicht. Dus kom maar door op 0592 33 11 88. Dit is Olivia Dean.

0: and So Easy to Fall in Love.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Nou, het was niet zo easy om het goede antwoord te geven, want het was best een pittige opgave, hebben we zo in de gaten, David.
2: Nou, dus, inderdaad.
0: Ja, er kwam echt heel veel binnen, maar er zat niet zoveel goed bij. Eens even kijken of Mark ons wel uit de droom kan helpen.
3: Ik wist
0: Mark,
3: het wel. Ja, hoor,
0: een hele goede morgen.
3: Mooi, ik wist het wel.
0: Ja. Jij wist het wel, hè? Mooi. Hey, hoe is het?
3: Heel goed.
0: Ja?
3: En nu nog beter natuurlijk.
0: Nu nog beter. Bijna. Ja, wacht even. Je moet de huid niet verkopen voordat je de beer geschoten hebt.
3: Zo is het ook, ja.
0: Ja, excuse. Zo is het. Hé, hey, waar ben je woonachtig, Mark?
3: Ik woon net niet in Drenthe, net in Duitsland. Net over de grens bij Coevorden.
0: Oh, net over de grup. Daar. Ja. Ja. En hoe bevalt het wonen daar?
3: Prachtig. Ik woon op een prachtig mooie plek en... Nou ja, goed naar mijn zin. Ja,
0: ja, hè? En jullie hebben natuurlijk ook een mooi weekend voor de boeg. Want ik heb zo'n poosje in Duitsland gewerkt. Dat was het Pfingstenfeest, dat was altijd wel een grote happening. Of thans in de mei en dat soort dingen meer. Daar ging de meiboom die ging de lucht in. En was er weer een reden om bier te drinken. En de barbecue weer eens even aan te steken.
3: Altijd een goede reden om bier te drinken. Maar ik ben maandag gewoon in Schoonebeek bij de trekkertrek.
0: Oh, oké. Okay. Nee, dat kan natuurlijk ook. Mooi zo. Hey, ik zal de opgave nog een keer laten horen. Daar komt-ie.
4: Ik zat grassies in Meiden. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Welk liedje hoorde jij hierin, Mark?
3: Dit was Rebel van David Bowie.
0: Hapsakee. Kijk eens, dat zijn nog een keer de berichten. Dus...
3: Yes! Yeah!
0: En er waren echt heel veel mensen die gaan van een heel ander nummer door. Namelijk deze.
3: Satisfaction.
0: Het lijkt er wel een klein beetje op in dit geval, hè?
3: Ja, als het deel verstoord door de radio misschien.
0: Ja, daarom. De echte David Bowie-fans die zouden zeggen van, nee, erg niet. Dus. Hey, Mark, ik mag je feliciteren, want je hebt 2 kaarten gewonnen voor 16 augustus aanstaande Boerenrockfestival.
3: Dankjewel.
0: Oké. Hey, ik wens je heel veel plezier. Blijf nog even de lijn voor alle gegevens, dan zullen we dat in orde gaan maken.
3: Helemaal goed, fijn uitzending.
0: Mooi, dankjewel.

was natuurlijk altijd nog het liefje van Lenny Kravitz. Maar maakte zelf ook leuke muziek, deze Vanessa Paradis en Be My Baby. Straks over een paar minuten het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst even luisteren naar Stevie Wonder en I Was Made to Love Her.

0: maakt Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
6: Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
7: Scootmobiel nodig? Mobifit.
8: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
9: Het is 1 minuut over 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
10: Goedemorgen. Een 61-jarige man uit Meppel is vermoedelijk slachtoffer geworden van een vergisoverval. Dat bleek gisteravond tijdens de uitzending van Opsporingsverzocht. 2 maanden geleden werd de man 's nachts wakker van het geluid van een ingeslagen ruit. En even later stonden er 2 mannen met een wapen in de kamer, zegt de politie.
11: In de reconstructie horen we dat de daders het hebben over een kluis met dat spul, waarmee ze mogelijk drugs bedoelen. Nou, daar is bij deze man geen enkele sprake van. En verder had hij ook geen bijzonder waardevolle bezittingen in huis. We denken daarom dat de daders het op iemand anders gemunt hadden.
10: Een van de overvallers loste een schot en daarna vluchtte ze weg op een fatbike. De politie hoopt met tips de overvallers te kunnen opsporen. De nieuwe coalitie van Wakker Emmen, Partij van de Arbeid en VVD wil dat de gemeente Emmen de komende jaren groeit naar 120.000 inwoners. In het coalitieakkoord zetten de partijen vooral in op woningbouw, economische ontwikkeling en veiligheid en bereikbaarheid. Volgens de coalitie is die groei nodig om voorzieningen als zorg, onderwijs en cultuur op peil te houden. Opnieuw een autobrand vannacht in Assen. Rond 4:30 was het raak aan de Julianastraat. De brandweer kon het vuur blussen, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. Gisteren was het ook al raak in Assen. Toen brandde een auto uit aan de Einsteinlaan. En Michel van Oosteren vertrekt bij FC Emmen. De topscorer aller tijden was als hoofdscout in dienst bij Emmen. Maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Dat maakte kersverse directeur voetbalzaken Ernst Sulner gisteren bekend in de podcast van het Dagblad van het Noorden. Volgens Sulner was het geen gemakkelijke boodschap, maar moet de club keuzes maken binnen de organisatie. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
9: Dankjewel David. Griet en Spannenburg dan met het weer.
12: Na een zonnig begin van de dag schuiven vanuit het westen langzaam wat wolkenvelden binnen. En eerst zijn dat alleen hoge sluierwolken. En later dan wordt de bewolking lager hangend en prominenter. Uiteindelijk is het dan vanmiddag veelal bewolkt. En vanaf halverwege de middag valt af en toe eens een beetje regen. Bij een matige zuidelijke wind is het dan 17, lokaal 18 graden.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede. Klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: De musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
18: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.

0: het album Sticky Fingers, The Rolling Stones en Brown Sugar.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 9 minuten overal wel. Aldert is vandaag voor ons op Chuck en is hier redelijk kut in de buurt in het centrum van Assen bij een paar mensen die volgens mij hartstikke blide bent. Aldert, goedemorgen.
3: Hey Wim, goedemorgen. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Want het gaat namelijk om de kledingbank in Assen. De kledingbank die had toch wel met wat pech te maken, begreep ik. Ik wist er niet van trouwens, hoor. Maar Arnoud, die weet er alles van die naast me zit. Arnoud, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jullie hadden pech met de kledingbank de afgelopen jaren.
4: Nou, we zijn 3 keer verhuisd in 2 jaar. Dus ik weet niet of dat pech is.
3: Oh, dat is niet de wens toch?
4: Nee, dat was wel pech misschien, ja. Ja, dat was hard werken.
3: Ja.
4: Maar we hebben nu eindelijk een plek waar we hopelijk wat langer kunnen zitten dan een paar maanden.
3: Ja. Wim, ik was eigenlijk wel een beetje bijzonder verrast in die zin. Ik loop het centrum van Assen in. Ik denk, nou, het moet hier ergens wezen. En hier, het was hier dan ook, in de Olle Straat. Maar ik denk, dat is geen plek voor een weggeefwinkel, zeg maar. Een tweedehands kledingwinkel. Want dat is een veel te luxe locatie eigenlijk, zou je zeggen. Arnoud, je zit hier op een AAA-locatie. Nou,
4: ik zag je ook een beetje zoeken voor de winkel. Ja. Ik dacht, wie is die arme man? Ja. Dus ik heb je maar even binnengelaten. Maar het is wel een A-locatie, want dat vinden we ook belangrijk. We hebben achter Struinhuis gezeten een tijdje, met de sociale winkel nog. Toen bij de Kickshop.
3: Ja.
4: Toen de oude Molenstraat, het was al iets meer een winkelpand. Maar nu hebben we voor het eerst echt een A-locatie in samenwerking met een goede ondernemer die ons een warm hart toedraagt.
3: Ja, dat moet wel, want normaal gesproken betaal je de vierkante meter. Tarieven waarvan je denkt van nou, voordat je überhaupt eens een keer denkt aan winst, dan ben je 3 maanden verder.
4: Ja, en dit zijn heel veel vierkante meters. Ik denk dat we hier ook per vierkante meter betalen, maar dan gelukkig iets minder.
3: Ja.
4: Maar dat komt ook omdat we met ondernemers zoveel, een hele grote achterban hebben, die het echt wel belangrijk vinden dat we als kledingbank

0: We gaan netjes langs, kennis maken. En wat je juist ziet, is dat we kleding van elkaar krijgen. Dus dit is echt wel een soort straat geworden. Als je duurzaam wil shoppen, dan kom je naar de oude straat Assen. Wat is een kledingbank? Wij vinden het belangrijk dat mensen die daar geen geld voor hebben, dat ze gewoon waardig kleren kunnen shoppen. Maar we zijn ook open voor mensen die willen kopen. Dus met alles wat mensen hier kopen, betaal je eigenlijk onze vierkante meters mee. Maar daarom kunnen we hier ook op een prachtige locatie zitten. En echt een mooie winkel hebben. Mensen moeten gewoon een keer langskomen. Dan zie je hoe mooi het is.
1: Hoe werkt dat dan? Giet het dan met aanzien des persoons? Van die kant wat betalen, die kant niet betalen?
0: Nee, mensen die het echt nodig hebben. We werken dus samen met al die partijen. Dus als je bij de voedselbank loopt, sta je automatisch hier ingeschreven.
1: Oh ja.
0: En verder kunnen allerlei organisaties, bewindvoerders, gemeente Assen, Vaartwelzijn, kunnen mensen hier inschrijven. En dan doen wij hier geen check meer. Dus als je door een andere partij ingeschreven wordt, krijg je een pas mee. Dus we hebben één balie hierachter. En daar sta je gewoon, daar kunnen mensen betalen. Dus als je niet ingeschreven staat, dan koop je en dan ondersteun je het werk. Maar mensen zijn gemixt. Dus we hebben geen onderscheid tussen kledingbankklanten en gewone klanten. Dat loopt gewoon door elkaar heen. Ja. Halen uit dezelfde rekken kleding.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel ons hart. Dat gewoon één groep is. Gewoon Assen die hier kleding komt shoppen.
1: Ik kan wel zeggen, het is een hele grote winkel waar mensen het beelden bij hebben. Die ziet er nog maar de helft van de winkel.
0: Ja, de andere helft zit daarachter.
1: En dat is al heel groot.
0: We hebben een hele grote kinderafdeling.
1: Ja.
0: Pashokjes met mannenbankjes. Alle mannen herkennen dat misschien. Herken je dat?
1: Een feest is het. Echt waar. Dat moeten ze verplicht stellen in elke kledingwinkel.
0: Gratis koffie en thee. Want als mannen moet je toch vaak wat langer wachten dan de dames.
1: Ik wil maar zeggen. Op de dames ook.
0: Ja, op de dames. Ja. En dan kun je hier gewoon lekker ontspannen zitten. Gratis koffie en thee.
1: Ja.
0: En van de kledingbank is deze stamtafel ook wel het hart. Want hier heb je, hier signaleer je ook nood. Ja. Want er is ook verdriet in Assen. Er is ook pijn. En als je dan hier rustig zit, dan heb je gesprekken. En dan hoor je vaak nog meer wat er speelt in de levens van mensen.
1: Uh-huh.
0: Dus eigenlijk zeggen we wel eens, we geven geen kleding. Dat doen we ook. Maar vooral een stukje aandacht, zorg, waardigheid. Dat is wat aan honderden klanten inmiddels elke maand doen.
1: Ja, een vaste klantenkring dan op die manier.
0: Ja, we hebben een grote vaste klantenkring. Die hier echt ingeschreven staan. Die dus ook ergens een check hebben gehad. En dat is ook het nadeel. Je hebt, de nood in Assen is groot. En we zien elke week zien we nieuwe klanten ingeschreven worden. Dat is ook wel weer schrijnend. Dat er steeds meer mensen dat ze dit nodig hebben. Dus daarom, vooral ook mensen die komen shoppen. Ja, laten we dit gewoon ondersteunen samen. Want het moet wel blijven.
1: En de locatie is nou, de houten limograad, die is nou fantastisch. En het is ook bedoeld om deze locatie te laten waar het nou is.
0: Ja, deze locatie, als het aan ons ligt en aan de verhuurder ook, zitten we hier de komende 5, 10 jaar. We hebben ons plekje gevonden.
1: Ja.
0: Soms moet je even zoeken, maar we zitten hier nu goed.
1: En hier is midden in de oude straat is het, hè?
0: Oude straat, schuin tegenover het Scapino. Kan niet missen.
1: Ja, dat wil ik maar zeggen. Ik ben van harte welkom. En man, neem de vrouwen met en vrouwen kijken hem rond. En man, ga hem zitten en neem een kop koffie. Want het is hier goed toeven, hier in de oude straat in Assen.
2: Dankjewel, Albert.
3: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Lionel Richie en hello.
1: Dag hoor.
0: Nou, dat was hem nou weer.
2: Wie keuvelt hier?
0: Het is 11:08 hier op deze... Ja, de dinsdag is het weer. Ik heb toch een klein beetje sportnieuws daarachter gevonden.
3: Oh, nou.
0: Uiteindelijk. Want de competities zijn natuurlijk overal wel een beetje spannend. Ik zag gisteren dat Arsenal die heeft met moeite met 1-0 gewonnen.
3: Ja, ja, dit wordt wat.
0: En vanavond moet volgens mij Manchester City. En als die punten verliest, dan is Arsenal voor het eerst sinds 2004 kampioen, dacht ik, hè?
3: Ja, dat is echt al heel lang geleden. En voor een grote club was Arsenal echt schandalig lang.
0: Nou.
3: Zij kunnen... Ze staan op het punt om een van de beste seizoenen ooit te spelen. Dan moeten ze kampioen worden en ze spelen nog de Champions League finale.
0: Ook nog de 30ste, ja.
3: Maar het zou zomaar ook allebei kunnen mislukken. Ja, en dan hebben ze weer een seizoen van niks.
0: Nou, niks. Ja. En dat was in de tijd van Arsène Wenger was dat volgens mij al zo. Dat was dan de toptrainer, maar de successen bleven wel een beetje uit.
3: Ja.
0: Op het moment. Ja, maar ja, als iemand anders beter is.
3: Ja, het is een tragisch verhaal aan het worden, dat Arsenal. Ja. Maar ik hoop voor ze dat ze het redden.
0: Ja, daarom. Ja, ja. Ik zou nog iets uit, dat vond ik wel leuk, de Duitse competitie. SV Elversberg, ik had er nog nooit van gehoord in dit geval. 4 jaar geleden nog op het 4e niveau in Duitsland. En die gaan dus echt komend seizoen de Bundesliga in de allerhoogste divisie.
3: Ja.
0: En dan denk ik van, nou, dat is mooi. Mooi stadje zo. Nee, het is gewoon een dorp van 13.000 inwoners.
3: Ja. Hoeveel inwoners heeft Bijlen bijvoorbeeld?
0: Ik denk
3: meer nog.
0: Ja, misschien wel ook. Maar zal ook een 12, 13 ongeveer zijn. Dus, maar zo kun je het vergelijken, inderdaad. Ja.
3: Ja. Ja, dat is echt bizar, ja.
0: Ja, een beetje à la Wrexham uiteindelijk. De club van die Ryan Reynolds natuurlijk. Maar alleen, dat is wel een grotere club. Maar die,
3: ja, dat was van oudsher een grote club die helemaal is afgegleden. Maar dit is gewoon een clubje van niks in een dorpje van niks.
0: Ja, en waarschijnlijk een paar goede sponsors. En ze hebben goed beleid. Want wat zij dus uiteindelijk doen is... ze willen jonge spelers opleiden die echt willen voetballen. Dus niet alleen maar een tiki-tiki. En ze hebben het slim gedaan door voor spelers te gaan... waar andere clubs dan over twijfelen. En zij zeggen... Binnen,
3: ja, precies.
0: Binnenhalen. Ze hebben een stadion met 10.000 inwoners. Die gaan ze dus nu vergroten. Die gaan naar 3.000 inwoners. Naar 15.000 stoeltjes. Dus ze hebben straks een stadion. Daar kunnen meer mensen in dan in het dorp wonen.
3: Ja, nou, dat is
0: toch heerlijk?
3: Dat is wel grappig, ja.
0: Ja, dat voor zo'n grote omgeving. Ik denk, ja, maar dat is volgens mij nog nooit eerder gebeurd. Je had wel Hoffenheim natuurlijk. Dat was ook maar een klein plaatsje.
3: Ja.
0: Maar die deden dan weer een grote plaats in Sinsheim. Dus dat telt niet helemaal. Dus het wordt ooit nu de kleinste plaats waar Bundesliga voetbal ooit gespeeld is. Dat is toch prachtig?
3: Ja, ja.
0: Mooi zo. Nou, en vanavond dus maar even kijken of de Engelse competitie beslist wordt. En anders is het volgens mij komend weekend. En ik wacht het af. Waar zet jij je geld op?
3: Ja, ik denk dat ze het gaan redden. Het zal toch een keer moeten.
0: Ik denk het wel, ja. Och, de vreugde zal enorm zijn daar. Oftewel, een feestje wordt er vast gevierd. Dit is Cool in the Gang en Celebration.

0: Portefeuille? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30, rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Geeft ruimte.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
18: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
8: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

Chicago op Radio Drenthe en Saturday in the Park. Dat wel op deze dinsdagochtend. Nog een uurtje koffie en keuvel met straks in tweede half uur nog een column van het Huis van de Taal. En straks gaan we het hebben over slakken en nog een klein nabrandertje over het Songfestival. En dit is Snelle en Laat het licht aan.

0: mooie samenwerking tussen de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. En What Have I Done To Deserve This?
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, waar hebben we dit verdiend? Ik denk niet dat ik het jou hoef te vragen, David. Afgelopen zaterdag, ik denk niet dat je hier naar hebt gekeken. Hoppakee, het Songfestival. Nee,
2: zeker niet.
0: Toch niet. En was dat omdat je iets anders had? Of zeg je van, het was een bewuste keuze uiteindelijk?
2: Want... Nou, ik had sowieso niet gekeken.
0: Ik heb dit jaar echt bewust voor gekozen om niet te gaan kijken.
2: Ja.
0: Want ik denk, wij boycotten het, dus we doen er niet mee. Dus uiteindelijk inderdaad. En toch moeten we het wel even over hebben. Of we moeten niks. Maar ik las een stukje waaruit blijkt dat het Songfestival eigenlijk best een beetje stuk is. Wat we uiteindelijk ook al met elkaar weten. Het hoofd van de Moldavische televisieomroep, die is opgestapt.
2: Ja.
0: En dat heeft ermee te maken dat heeft u ook erkend. De punten van de jury hadden naar Roemenië gemoeten. En waarom? Omdat Roemenië ook altijd 12 punten aan Moldavië geeft. En dat hebben ze dus dit jaar nagelaten om dat terug te doen.
2: Ja, dat is toch krankzinnig?
0: Ja, ze hebben 12 punten aan Polen gegeven, volgens 10 punten aan Israël. Roemenië die kreeg dus 3 punten. En die gaven dus wel de volle map aan het andere land in dit geval. Dit is dus precies waar het om draait en waarom Songfestival ook een beetje stuk is.
2: Ja.
0: Natuurlijk. Het gaat toch om de muziek en niet, oh ja, het is een buurland. Was het ook altijd de Griekenland en Malta volgens mij die elkaar altijd de punten gaven?
2: Alvast.
0: Altijd bingo in dit geval. Dus, nou, die man is dus nu in dit geval opgestapt. Hij zegt, gevoelens voor Roemenië kunnen alleen maar liefdevol zijn. En hij voegt er wel aan toe, hoewel de jury geen instructies gaf over hoe te stemmen. Hij wel verantwoordelijkheid draagt voor wat er gebeurd is in dit geval.
2: Ja, dat blijkt me weer wat voor circus het is.
0: Juist, dat is het, ja. Hey, over circus gesproken. Bij mij in de tuin is er ook altijd een circus.
2: Zo?
0: En ja, vaak wel. Niet dat ik een trampolinetje of zo heb, hoor. Maar het is een dierencircus. Namelijk slakjes heb
2: ja.
0: ik. Ik heb daar echt... Ik hoorde Judith vanochtend. Nou, die heeft niet zoveel. Ik weet niet hoe het bij jou in de tuin zit.
2: Nou, bij mij in de tuin valt het mee. Maar ik fiets altijd over een fietspad tussen twee weilanden door.
0: Ja.
2: En dat is echt één groot slakkenkerkhof.
0: Ja, krak, krak.
2: Je moet echt goed je best doen om die te ontwijken. Zoveel van die slakken liggen erop.
0: Het is de tijd van het jaar, volgens mij. Ik heb het vorig jaar had ik er echt enorm last van. Toen heb ik echt wel een paar honderd slakken verhuisd. Om het dan zo netjes te zeggen.
2: Over de schutting gekieperd.
0: Ja, goed. Ik heb bij me achter heb ik een grote sloot met een bos. Heb ik daar, en dan geef ik ze daar een nieuw leven, zeg maar.
2: Ja.
0: In dit geval. Maar dus ook elke ochtend, vooral als het een klein beetje dauwig is, dan is het overal slakken, slakken, slakken. Ja, ik heb een aantal van die mooie planten. Een hostaatje bijvoorbeeld. Nou, daar zijn ze gek op, die beesten.
2: Ja.
0: Dus ik heb eens even gezocht van, kunnen we doen? Nu heb ik wel het voordeel. Ik heb een hele grote Hedra-heg bij mij. En er zitten een paar merels, die hebben daar een nest in. Dat is ook een mooi gezicht, want paps en mams die vliegen dan af en aan met dingetjes. Maar die lusten ook wel slakjes.
2: Ja, hè?
0: Dus dat is sowieso...
2: dat is goed.
0: Een natuurlijke omgeving is absoluut hartstikke goed natuurlijk. Je kunt natuurlijk ook, wat is het beproefde recept, een lokdoosje maken dat met bier erin. Het schijnt ook dat bruin bier beter is dan gewoon bier.
2: Ja, sowieso.
0: Sowieso,
2: even
0: hè?
2: Even los van de slakken.
0: Om te drinken, zeg maar. <nou. laughs> Ja. Goed, en elke ochtend inderdaad moet je dat dan weer doen. Een leeg boterbakje is ideaal daarvoor. Wat ik ook wel een goede vond trouwens, die had ik nog nooit gehoord, want heel veel tips die zijn wel bekend, maar een kraag van schuurpuppie maken. En als je naar die goedkope winkel met de A gaat, bij wel, die CTO, dan heb je 5 meter, betaal je 1 euro voor. Dat is dan zo'n band, zo'n schuurband in dit geval.
2: Daar gaan ze niet overheen?
0: Dat hebben ze een hekel aan. Dus die doe je dan bijvoorbeeld rond een stengel van je plant, je courgette plant of zo.
2: Ik heb wel eens koper, dat ze daar niet van houden.
0: Koper houden ze ook niet van, dan krijgen ze een schokje. Dat is inderdaad ook zoiets. Dus dat schijnt ook heel goed te zijn in dit geval. Een natte krant, s'avonds neerleggen op het terras. De slakken die kruipen daar dan op en de krant die moet je dan vervolgens weghalen voordat die weer opdroogt. Dus ze trekken daar naartoe en als die dan vol is, dan... Ja, wat moet je er dan mee doen? Ja, ook in de achtertuin denk ik, maar mieteren, ja. Zout strooien om een bloempot heen. Dat schijnt echt te helpen. Je kunt ze ook...
2: Dat is een beetje barbaars, toch?
0: Ja, dat is ook wel zo. Uitgeperste sinaasappels gebruiken. Iemand die zegt dat. Ik gebruik al jaren de schillen van uitgeperste sinaasappelen. Die leg ik dan met de holle kant tussen de planten waar de slak op afkomen. En elke ochtend even bij langs en dan alle slakjes verzamelen. Ja, dat is ook wel een
2: ding. Ja, maar,
0: ja.
2: Maar dan heb je dus... sinaasappelschillen in je tuin. Dat is ook niet mooi.
0: Nee, is ook niet mooi. Nee, dat klopt. Ja. Nou ja, dan zou je nog zilverzand kunnen doen. Dat hele fijne zand.
2: Ja?
0: Daar hebben ze ook een hekel aan. Als ze daar overheen gaan, dan blijft dat aan hun plakken en kleven.
2: Oh ja.
0: En dan hebben ze daar ook ongelooflijk de pest aan. Dus Volgens mij moeten we maar gewoon. En volgende week wordt het iets van 7, 28 graden. Ik denk dat het dan op zich wel meevalt. Want dan gaan ze uiteindelijk zelf wel weg.
2: Vallen de slakken dood van het dak?
0: Dat dacht ik. Dan zien ze echt niets in dit geval. Mooi zo. Heb je ook een tip? Die zien we natuurlijk graag op 0592 33 11 88. Dit is Olivia Newton-John.

Overigens is alweer 4 jaar geleden dat ze overleed. Olivia Newton-John was dat. En A Little More Love. Straks David met het nieuws uit de regio. Maar eerst Billy Joel. Dit is A River of Dreams.

0: Zo.
1: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Het is krap aan 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Een 61-jarige man uit Meppel is slachtoffer geworden van een vermoedelijke vergisoverval. Dat bleek gisteravond tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht. Twee maanden geleden werd de man 's nachts wakker van het geluid van een ingeslagen ruit. Even later stonden er twee mannen met een wapen in zijn kamer, zegt de politie.
8: In de reconstructie horen we dat de daders het hebben over een kluis met dat spul, waarmee ze mogelijk drugs bedoelen. Nou, daar is bij deze man geen enkele sprake van. En verder had hij ook geen bijzonder waardevolle bezittingen in huis. We denken daarom dat de daders het op een minuut anders gemunt hadden.
7: De daders losten een schot en daarna gingen ze op de vlucht op een fatbike. De politie hoopt met tips de overvallers te kunnen opsporen. Opnieuw een autobrand in Assen vannacht. Rond 16:30 was het raak aan de Julianastraat. De brandweer kon het vuur blussen, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. Gisteren was het ook al raak in Assen. Toen brandde een auto uit aan de Einsteinlaan. En Michel van Oostrum vertrekt bij FC Emmen. De topscorer aller tijden was als hoofdscout in dienst bij Emmen. Maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Dat maakte kersverse directeur voetbalzaken Ernst Sulner gisteren bekend in een podcast van Dagblad van het Noorden. Volgens Sulner was het geen gemakkelijke boodschap, maar moet de club nou eenmaal keuzes maken binnen de organisatie. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Dankjewel, David. Het weer dan met Gita Spannenburg.
9: Na een zonnig begin van de dag schuiven vanuit het westen langzaam wat wolkenvelden binnen. En eerst zijn dat alleen hoge sluierwolken. En later dan wordt de bewolking lager hangend en prominenter. Uiteindelijk is het dan vanmiddag veelal bewolkt. En vanaf halverwege de middag valt af en toe eens een beetje regen. Bij een matige zuidelijke wind is het dan 17, lokaal 18 graden.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Over een week of twee wordt hij 86 jaar. Tom Jones en Delilah.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is het weer tijd voor de column van het huis van de tal. En die noemen wij dan ook wel eens dwars de trains. En vandaag is hij afkomstig van Arja en die gaat het met ons hebben over cursuswerk.
3: Wat maakt het Drijns tot het Drijns? En waarom is het een taal? Dat heeft te maken met het feit dat het een eigen woordenschat heeft. En grammaticaal en op het gebied van zinsvorming wat eigen constructies kent. Hij Drijns vergelijkt met Nederlands verschilt bijvoorbeeld de vorms van het meervoud. Alleen het woord vorms is al een mooi voorbeeld ervan. Want in het Nederlands heet het over één vorm, twee vormen. En in Drijns zijn er twee manieren voor. Sommigen hebben het over vorm en anderen over vorms. Dat hij ook wel bij woorden als arm of hering of rilling, ja, die kent ook die uitgang S als meervoud. Een ander bijzonder meervoud is dat van het woord koe. In het woordenboek van de Drentse dialecten kon je verschillende manieren tegen koeien te zeggen. Kaun, koen, koon, kaun, koeien, koin, koin, kaun, koenen en kaaien. Een bonte verzameling, zul ik zeggen. Net als in het Nederlands, hij het meervoud koeien. En door is er wat geks met aan de hand. Want woord combineren die i fut, zullen het niet logischer weten om koeën te zeggen? Ja, hij dat uitspreekt koeën, dan hoor je misschien direct al dat het niet zo lekker bekt. In koeien is door hem een soort gelijklaan gekomen, waardoor het woord wat makkelijker uit te spreken is. In het Drijns hij een

karakteriseert meervoud. Het giet dus feitelijk dubbel op. Al decennia voordat Stroop dit beschreef, onderzocht Albert Sassen het Drijns van Rune. In zijn publicatie uit 1953 constateert hij dat er in Rune twee meervolden waren voor het woord koe. Koene en koen. En die beide meervolden worden naar zijn idee niet op dezelfde manieren gebruikt. Hij kreeg de indruk dat het woord met een e, koene, of schapen of peerden, vooral gebruikt worden in verband met een groep dieren die bij elkaar hoort. Bijvoorbeeld het vee op één boerderijen. De lussendieren waren koen, bijvoorbeeld op een markt. Of dat daadwerkelijk een vaststaand feit is, zullen we nooit weten. Maar Sassen verwees ook nog naar een mogelijk verschil tussen generaties als oorzaak ervoor. Ik mag graag zo door het Drijns akkeren. En er is zo over woorden die op het eerste oog niet zo vullen met lief hebt, toch heel veel te vertellen. En door de variatie in het Drijns heb je ook vaak wel een aanknopingspunt om over de taal door te praten. En als u dat nou ook wat lek, haak dan aankomend seizoen vanaf september eens aan bij een cursus.

jaren 70 een aantal hits in Nederland. I'll be home on a Monday bijvoorbeeld. Maar ook deze mocht zeer zeker zijn. The Little River Band. En dat met Help is on its way. 10 voor 12 hier op Radio Drenthe. Bij Koffie en Keuvel. Can't stop loving you. Dit is Phil Collins.

0: krummelt een klein beetje met zijn gezondheid. Deze Phil Collins. Dit was hij met Can't Stop Loving You. Daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. David, mag ik jou bedanken?
1: Jazeker.
0: Morgenochtend om 9 uur zijn we er weer voor een nieuwe. Tot slot, Boy George en Everything I Own. Nog een fijne dag. Hoi!

0: Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
3: Sta op stoel nodig. Mobifit.
4: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De buren tegen?
16: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
15: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
16: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
15: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
16: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
15: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
17: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: of rock and roll, Tina Turner. Met Typical Man. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: We zijn er weer. En ja. Dat bedoel ik niet mijn koninklijk meervoud mee. Maar natuurlijk mijn linkerzijde in dit geval. Thomas Eggens, goedemiddag.
3: Een hele goede middag, Anouk.
0: Fijn dat je er weer bent. Ja. Jij houdt altijd nieuws in de gaten en praat ons bij. Zometeen om 12:30 het eerste nieuwsbulletin. Wat gebeurt er allemaal bij ons in de provincie?
3: Nou, we gaan even kijken in Emmen en in Meppel. Laten we beginnen in Emmen. Burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen die heeft onterecht een huis in Emmen op slot gezet vanwege drugshandel. Eind januari deed de politie een inval in een pand en daarbij werd wel 2 kilo hennep gevonden. Maar de rechter vond dat er ongegrond de sluiting van het pand is gebeurd. Verder nog een achtervolging in Meppel. Een scooterrijder die negeerde meerdere stoptekens van de politie en uiteindelijk wist de politie hem klem te rijden en moest pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen. Dat en meer zometeen om 12:30.
0: Donders.
3: Of 12:30, moet ik zeggen.
0: Ik ga zo meteen bellen met Milou. Milou is 12 en komt uit Wijster. En is op dit moment in Utrecht, in Tivoli. Want er zijn allemaal jeugdige voorlezers. Milou is een paar weken geleden gekozen tot beste voorlezer bij ons uit de provincie. En ze mag Drenthe dan vertegenwoordigen vanmiddag bij die nationale voorleeskampioenschap. Dus ik ben heel benieuwd hoe het met de spanning staat daar.
3: Ik kan me dan wel even plaatsen. Dat heb ik ook gedaan. Op de basis van groep 7, groep 8 geloof ik inderdaad. Heb ik ook meegedaan in Utrecht aan de voorleeswedstrijd.
0: Oh, echt? Ja, welk boek had jij?
3: Oh, weet ik echt niet meer.
0: Nee?
3: Volgens mij een boek van Peter-Jan Rens, geloof ik.
0: Oh, wat cool, man.
3: Ja, ja.
0: En ben je toen uiteindelijk
3: ik mocht Drenthe
0: bovenaan...
3: Ook ik mocht Drenthe vertegenwoordigen uiteindelijk in Utrecht. En, maar daar, was leuk voor de ervaring verder. Laten we daar aan bouwen.
0: Nou, superleuk. Ik ga in ieder geval bellen zometeen met Milou. Verder ga ik natuurlijk contact opzoeken met Aldert. Aldert is op Jack vandaag. Hij houdt zich bezig met een speciaal programma over begraafplaatsen. Grita ga ik natuurlijk even contact mee zoeken. Onze weervrouw van vandaag. Ik ga het hebben over het beste idee van Nederland. Die is misschien wel bedacht in Klazinaveen. En rivier de Hunze is ziek. En wat daarmee aan de hand is, dat hoor je ook later vandaag. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Nieuwe muziek ook. Dit bijvoorbeeld is spiksplinternieuw.

0: Dr. Hook and the Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman. Nou, een super spannende dag voor Milou Muggen. 12 jaar uit Wijster. Tenminste, dat denk ik hoor. Ik vul dat zelf maar zo in. Wat is dat zo, Milou? Is het een spannende dag voor jou vandaag?
1: Ja, ik vind het best wel eng. Want de zaal is heel groot.
0: Dat kan ik me voorstellen. Jij bent in Utrecht, hè? Waar ben jij?
1: Tivoli Vredenburg of zoiets.
0: Ja, en jij doet mee, want over een paar minuten moet jij gewoon aan de Nationale Voorleeskampioenschappen. Jij bent gewoon de beste van Drenthe, eerder al verkozen. En nu is die landelijke finale, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe is het daar? Hoeveel mensen zijn daar?
1: Tot nu toe niet superveel, maar nu zijn alleen de kandidaten er nog.
0: Ja.
1: De families en scholen en zo moeten nog komen. Dus,
0: Oké, dus van elke provincie is er nu iemand, één lezer. En met wie ben jij daar dan?
1: Ik ben hier met papa.
0: Ja, en komt jouw school je ook nog aanmoedigen?
1: Ja, die is nu met de bus onderweg naar hier.
0: Wat leuk. En welke school is dat?
1: IKC Zuiderenk in Wijster.
0: Wat leuk. En ze komen met z'n allen jou aanmoedigen?
1: Ja.
0: Ach, wat leuk. En hoe gaat de dag eruit zien dan? Want over een paar minuten begint het gewoon, hè?
1: Ik werd net geïnterviewd door het Nationaal en toen gingen we even oefenen. En nu is de generale repetitie.
0: Uit welk boek lees je straks een stuk voor?
1: Alice Oorlog van Lydia Roth.
0: Oké. En heb je daar lang over nagedacht om daar een stuk uit te zoeken? Of wist je meteen, nee, dat boek moet ik hebben?
1: Het boek heb ik wel lang over nagedacht, maar het stukje wat ik ging lezen niet.
0: Nee? Waar gaat het over?
1: Over een jongen die genaamd Jessin. En hij zit een soort van vast tussen twee werelden, thuis en school. En op school is Ali de koning van de klas. Iedereen luistert naar hem en hij wordt een soort van gedwongen om mee te doen met het pesten van een meisje.
0: Oh jee.
1: En
0: En hoe vaak heb je het stukje geoefend?
1: Heel vaak.
0: Ja. En voor wie heb je het geoefend? Voor allemaal verschillende mensen?
1: Voor mijn klas, voor mijn ouders.
0: Ja.
1: Mijn gezin, gewoon een beetje.
0: Ach man, Milou, super spannend. Ik zal je niet langer omhouden, dan kan je gauw weer terug.
1: Ja.
0: Wanneer weet jij of jij de beste van heel Nederland bent geworden?
1: Weet ik eigenlijk niet precies.
0: Maar ergens vandaag wel, toch?
1: Ja, vandaag.
0: Ja, vandaag. Nou, dan hebben we sowieso even contact. We wensen je allemaal ontzettend veel succes hier vanuit Drenthe. Fingers crossed, toi toi toi en doe je best. Succes en veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Dag Milou.
1: Doei.
0: Doei doei.

Agda en de Munnik. Nee, wat zeg ik? Nick en Thomas. Kom ik dan bij Agda en de Munnik? Klinkt als. Sterker nu dan ooit in ieder geval op Radio Drenthe. En dit is Level 42. Zometeen praat Thomas Eggens hierbij over het laatste nieuws uit de provincie. Ook te lezen op onze site, hè? En in de app. rtvdrenthe.nl

0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
8: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Thomas Eggens praat ons bij.
9: Goedemiddag Anouk. Een 61-jarige man uit Meppel is vermoedelijk slachtoffer geworden van een vergisoverval. Dat bleek gisteren tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht. 2 maanden geleden werd de man 's nachts wakker van het geluid van een ingeslagen ruit. En even later staan er 2 mannen met een wapen in de kamer. Dat zegt de politie.
10: In de reconstructie horen we dat de daders het hebben over een kluis met dat spul, waarmee ze mogelijk drugs bedoelen. Nou, daar is bij deze man geen enkele sprake van. En verder had hij ook geen bijzonder waardevolle bezittingen in huis. We denken daarom dat de daders het op iemand anders gemunt hadden.
9: Een van de overvallers lost een schot en daarna vluchten ze weg op een fatbike. De politie hoopt met tips de overvallers op te kunnen sporen. Een flinke achtervolging gisteravond in Meppel. Een scooterrijder die meerdere keren een stopteken van de politie negeerde, sloeg op de vlucht. Het lukte de politie uiteindelijk om de scooter klem te rijden en de bestuurder met pepperspray onder controle te krijgen. De minderjarige scooterrijder uit Staphorst reed zonder rijbewijs en kentekenplaat. Burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen heeft onterecht een huis in zijn gemeente op slot gezet vanwege drugshandel. Eind januari deed de politie een inval in het pand. Daarbij werd ruim 2 kilo aan hennep gevonden. Burgemeester van Oosterhout besloot vervolgens het pand voor 3 maanden te sluiten op grond van de opiumwet. Maar volgens de rechter was de sluiting niet nodig omdat uit niets is gebleken dat er drugs vanuit het pand werd verhandeld of dat het bekend stond als drugspand. En Michel van Oostrum vertrekt bij FC Emmen. De topscorer aller tijden was als hoofdscout in dienst bij de Emmenaren. Maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Dat maakte kerstverse directeur voetbalzaken Ernst Zulner gisteren bekend in een podcast van de Dagblad van het Noorden. Volgens Zulner was het geen gemakkelijke boodschap, maar moet de club keuzes maken binnen de organisatie. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
8: Thomas, dankjewel. Goedemiddag, weer Grita Spannenburg. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Anouk.
8: Hoe hoorde ik jou nou net zeggen dat wij hier in Drenthe het warmste plekje van heel Nederland hebben momenteel?
11: Ja, zeker. Ja, ik zie op station Eelde 16,8, Hogeveen 16,9. Dat is eigenlijk qua officiële KNMI-stations wel de warmste plek. Ook omdat we de meeste zonuren hebben gehad, samen met Groningen. En op waarnemingsstation zie ik bijvoorbeeld in Assen 17,9 en mijn Rietlanden 17,5. Dus dat zijn best fraaie temperaturen. Zeker als je het vergelijkt met wat we de vorige week hebben gehad natuurlijk.
8: Ja, dan is die zomer die zou komen eigenlijk al een beetje aan het beginnen?
11: Eigenlijk wel, ja. Ja, je voelt 12 of 13 graden of 17 graden is wel een verschil. Het kan lokaal misschien nog net aan 18 graden worden vanmiddag. Je ziet wel dat de bewolking aan het toenemen is geslagen. Vanochtend was het lange tijd zonnig. Toen zijn de stapelwolken gekomen. Klonteren een beetje aan één. Er zit ook wat bewolking boven. Nou, vanmiddag is op de meeste plaatsen toch wel geleidelijk aan bewolking, zeg maar, de bovenliggende partij. Ik denk wel dat het lange tijd droog blijft. Later vanmiddag kan er af en toe een lichte bui passeren. En vanavond en ook vannacht zijn er net wat meer buien mogelijk. Maar het is niet zo dat dat hele hoos exemplaren zijn.
8: Nee, dat hebben we gehad.
11: Dat hebben we gehad, ja.
8: En die 25, wanneer krijgen we die?
11: Die 25 heb ik staan, ik denk op zaterdag. Ik denk dat we vrijdag er dik tegenaan zitten met 24 graden. Nou, morgen nog een keer net als vandaag 18. Met nu en dan zon, een paar buien. Morgenavond denk ik heel mooi opklarend. En dan donderdag ook zon, stapelwolken 21 graden. Ja, dan maken we de overstap naar de 25 graden op de zaterdag.
8: Ik verheug me.
11: Ja, je bent niet de enige, denk ik.
8: Griete, dankjewel en mooie dag.
11: Alsjeblieft.
8: Hoi.
11: Mooi dag.
8: Ik ga zometeen contact proberen te zoeken met Aaldert. En dan hoop ik dat hij zich verstaanbaar kan maken. Want hij begeeft zich op een hele stille plek.
1: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
19: Anouk in de middag.
20: Met Anouk.

Crosby, Stills, Nash & Young en Teach Your Children. En deze jongeman komt uit Eelde. Maakt al lange liedjes, maar dit is zijn nieuwste. Het is net uitgebracht, ik geloof 2 weken geleden, geloof ik. Laszlo Buring heet hij, uit Eelde. Hit the Road is dit.

0: Uit Eelde dus. Laszlo Buring heet hij en hit the road.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, waar ben je beland? Goedemiddag.
3: Op een plek, en ook moet ik je zeggen, waar ik nog nooit was. Ik bestaan er eerlijk gezegd niet eens van. Want iedereen kent namelijk, denk ik wel, het crematorium De Boskamp in Assen. Weet niet, daar aan de rondweg. Heel veel mensen hebben daar moeten wezen in het verleden. En misschien wel onlangs nog. Maar achter De Boskamp is nog een hele grote begraafplaats. En dat wist ik eerlijk gezegd niet. Dan ben ik ook geen Assenaar. Ilse Mooi, wist je dat waar?
4: Voor het project ja wel. Ja. Hebben we het wel voorbereid. Maar daarvoor wist ik het ook niet. Nee.
3: Ilse Terpstra zit hier bij mij. Ilse, je bent projectleider van een bijzonder project. Een internationaal project. Vertel eens, wat gebeurt er hier op deze begraafplaats?
4: Nou, op deze begraafplaats zijn studenten uit verschillende landen. Hongarije, Letland, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. Met elkaar aan het werk. En ook vooraf natuurlijk lessen gehad over alles wat te maken heeft met duurzaam begraven.
3: Ja.
4: Dus innovaties, myceliumkisten, elektrische materialen, alles om de begraafplaatsen en alles wat ermee te maken heeft, duurzaam te maken om, voor de toekomst.
3: Ja. Nou ken ik twee soorten begraafplaatsen. Mensen die begraven worden met zuilen en zo. En daar lig je dan poosje en dat moet je dan huren en dan moet je dan met het tijd weer betalen. Ja. Je hebt ook begraafplaatsen, daar lig je voor eeuwig. Ja. Van die natuurbegraafplaatsen. Ja. Dit zit net een beetje tussenin hier.
4: Ja, dat begreep ik inderdaad. Dit is geen natuurbegraafplaats, maar een natuurlijke begraafplaats. Dus dit zit er wat tussenin. En wij gaan hier vanmiddag en nu van alles netjes maken en mooi maken. En de studenten vanuit al die landen van verschillende groene mbo-scholen. Wij zijn dan van de DC Terra mbo. En dus de Nederlandse studenten zijn van die school. En deze studenten komen van soortgelijke mbo's uit Europa. En met elkaar schrijven we dan projecten waar zij weer wat van kunnen leren. En zo bezoeken we elkaars landen.
3: Wat is dan hun opdracht? Wat wil Gieder eigenlijk doen?
4: Ja, hun opdracht is, wij hebben het over de begraafplaatsen voor de toekomst. Dus hoe ga je om met alle materialen en hoe kunnen we zo min mogelijk onze footprint onze voetafdruk achterlaten met begraven. Want ja, het blijft natuurlijk altijd doorgaan. Ja. En hoe kunnen we dat zo duurzaam mogelijk gaan doen? En elk land heeft zijn specialiteiten daarin. En zo leren we dus vanuit al die landen om daar naartoe te gaan. Ja. Van elkaar.
3: Worden ook inhuurd door de gemeente? Want het is in principe gewoon een gemeentelijke begraafplaats. Ja, nee. En dat onderhoud is misschien ook weer een vak apart.
4: Ja. Nee, wij worden niet ingehuurd. Wij hebben natuurlijk om het programma te maken voor deze week, om de studenten zoveel mogelijk te laten zien en te laten leren. Heeft mijn collega Johan Pakers heeft veel contacten met deze begraafplaatsen. Ook vanuit

0: vanuit DC Terra om hier ook dingen te doen. Dus ze zijn hier vaker.
1: Ja.
0: En ja, ze hebben allemaal een medewerking verleend. En ja, dat is natuurlijk fantastisch dat, ja, dat we met deze studenten hier kunnen komen. Ja. En ze laten ons alles zien. Gisteren waren we in Meppel op de begraafplaats. Nu zijn we dan hier. Vanochtend waren we op de Zuiderbegraafplaats. Hebben we een hele mooie rondleiding gehad. Ja, ze vinden het geweldig. De bomen, de biodiversiteit. Ja, en nu gaan ze allemaal...
1: Ja,
0: aan het werk.
1: Ja, eigenlijk ben ze gewoon een rol aan het plegen, min of meer, toch? Ja, want, ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren, dat snap ik ook wel.
0: Zeker,
1: ook een wat ecologische begraafplaats,
0: ja,
1: zoals deze.
0: Ja.
1: Mogen jullie maar geen keuzes, ook niet tegen de gemeente, zeggen van, joh, dit is allemaal wel leuk en aardig, maar als het jullie was, zullen we nog even dit doen, of dat zullen we weg moeten, of...
0: Misschien dat,
1: geef je nog adviezen?
0: Wij komen natuurlijk vanmiddag bij elkaar weer. En ik ga natuurlijk ook aan de studenten vragen, wat vonden jullie, wat vinden jullie, evalueren, wat vinden jullie gek hier? Of wat zou je anders doen?
1: Ja.
0: Dus zeker kunnen we daarop terugkomen bij de gemeente.
1: Maar dat is ook meteen de reden dat je voor begraafplaatskeuzen hebt. Want dat kan natuurlijk in principe overal.
0: Dat kan overal. Maar we hebben het inderdaad. Je moet dan een thema kiezen voor zo'n Europees project. En we moeten ook van alles aanleveren. Lesprogramma's en allerlei informatie voor de begrafenisondernemers kunnen wij doen. Wij moeten niet alleen maar leuke dingen doen, maar we moeten ook echt wel dingen aanleveren en opleveren.
1: Ja, nou, ik heb toch dus, overwogen om de jongen er ook in bij te betrekken. Maar de ene komt uit Bulgarije, en de andere komt uit Letland. Dat is communicatief wat meer die onhandig. Maar, het ging net ook in. Hoe lang bent ze hier, al die studenten?
0: Ze zijn zondag aangekomen en ze gaan zaterdag weer weg.
1: Ja, ja. Ja. En met hoeveel mensen hier dan?
0: Met z'n 20. We hebben 20 studenten uit 5 verschillende landen.
1: En volgens jou gaan jullie weer misschien naar een ander land ook doen?
0: We zijn in november in Frankrijk geweest voor hetzelfde project. Maar dan hebben we ook weer andere dingen gedaan. En andere studenten zijn in Hongarije geweest.
1: Ja.
0: En nu is het dan hier. In september is het in Letland. Dus zo gaan we om de zoveel maanden naar de andere landen toe.
1: Ja.
0: En daar leren ze dan ook weer de typische dingen van het land.
1: Ja, maar komt ze hier op planten tegen die ze bijvoorbeeld in andere landen niet stort?
0: Zeker, zeker. En ze zijn ontzettend geïnteresseerd ook in de bomen. En wat staat er allemaal op die begraafplaatsen? Dus vooral niet zozeer de ornamenten en de dingen, maar echt de beplanting. Daar zijn zij heel erg van, deze groep toevallig.
1: Dat komt een mooi uur in dit geval.
0: Zeker, ja, want dit is een mooie, mooie natuurlijke begraafplaats. Ja,
1: want jullie vragen dan ook bij de gemeente van waar kunnen wij terecht? Wat is een mooie plek?
0: Precies, doen we allemaal in overleg. Dus dat gaat nogal wat voorbereidingen vooraf. Maar we hebben ontzettend, dat is super hoor. Al die gemeentes werken mee, vinden het interessant. Ik krijg ook inderdaad vragen van, er blijken ook tijdschriften voor begraafplaatsen te zijn. Dat wist ik ook niet, maar die komen ook nog langs om interviews te geven.
1: Okay.
0: Dus er is wel, er is een hele wereld waar je eigenlijk niet zoveel gelukkig van weet.
1: Zo leren we elke dag bij, zo is het ook.
0: Zo is dat ook nog.
1: Hartstikke mooi. Jongens, ik wens jullie heel veel succes. Ja, en ze kunt hier, dat is al wel eens voordeel, denk ik aan Anouk. Ze kunt hier natuurlijk ook op zo'n begraafplaats in alle rust werken.
2: Nou, dat zeg jij. Zo is het. Aldert, dankjewel. Tot later.

0: DTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. DTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: Richard Coltrane en Go Like Elijah.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Een oproepje doen op Radio Drenthe, dat kan. Als je heel Drenthe iets wil laten weten, schakel gewoon de Hulplijn in. App even 0592 33 11 88, dan maken we een afspraak. Ik geloof dat ik David hoorde zeggen dat we voor donderdag nog een plekje vrij hebben. Maar je kan altijd even overleggen. Of een mailtje sturen, dat kan ook, hè. Hulplijn@rtvdrenthe.nl. Ik heb nu Marjan aan de telefoon. Marjan Niemeyer uit, ik denk, Klasinaveen, maar ik weet het niet helemaal zeker. Klopt dat, Marjan?
3: Ja hoor, helemaal de Klasinaveen vanuit de... Wooncentrum de Dillenhof in Klasinaveen.
0: Ja, want daar werk jij, hè?
3: Ik ben hier activiteitenbegeleider en ik maak onderdeel uit van een heel team. Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Wat is de Dillenhof precies?
3: De Dillenhof is een woonzorglocatie van de Tangenborg. Er wonen hier allemaal bewoners met die hulpvraag hebben. Mensen die met een rolstoel lopen of met een rolstoel, met een rollator natuurlijk. En mensen die ook gewoon hier wonen. En wij hebben nu een actie via de AWB, via de AWB-fonds. Zijn we genomineerd met onze actie voor het beste idee van Drenthe.
0: Ja, dat zijn meerdere initiatieven die genomineerd zijn hiervoor. Want daar kan je een best bedrag mee winnen, hè?
3: Ja, dat klopt. Daar kunnen we 10.000 euro mee verdienen. En dat kunnen we eigenlijk krijgen alleen maar omdat we dan heel veel stemmen moeten bij elkaar verzamelen. En vandaar dat ik jullie hulp nodig ben. Want we hebben gewoon echt heel veel stemmen nodig om dan een rolstoel te kunnen aanschaffen voor de bewoners die hier wonen. Degene die in een rolstoel zitten. We hebben al een hele mooie duofiets voor mensen die daarop kunnen. Maar er zijn nu dus ook heel veel mensen in rolstoelen. En die willen ook wel eens een keer weer naar buiten en een fietstochtje maken. Ja.
0: En dan is er een rolstoelfiets?
3: Dit is een rolstoelfiets waar wij graag die 10.000 euro aan willen besteden. Ja.
0: En het heet dan het beste idee, hè? Het initiatief van de ANWB. Maar wat is dan jullie idee?
3: Het idee, dat was dus, dat is die rolstoel. Daar hebben we een aanvraag voor gedaan. Ja, en dat noemen ze dan het beste idee.
0: Oh ja, ja. Elke organisatie kan dan met iets komen. En dan is dat het idee. En dan krijg je, of moet je zoveel mogelijk stemmen verzamelen. En dan kan je die 10.000 euro winnen.
3: Ja, klopt. Het AWB-fonds die schenkt zeg maar per provincie 10.000 euro aan het mooiste project. Ja. En dat moet dan op het gebied zijn van mobiliteit en duurzaamheid. En op die manier zijn wij dus genomineerd met ons project. Ja. Met dus het idee van wij willen graag daar een rolstoelfiets voor hebben.
0: Ja. Ja. Oh, wat cru dan ook wel. Want die andere ideeën zijn ook allemaal zo goed en zo. Dus dan, om dan één inderdaad dan maar die 10.000 euro te geven. Ja, ja. Au. Maar goed.
3: Ja, nou ja, daar ga ik dan
0: nee,
3: niet over.
0: Maar goed, ik hoor is, dit en de... ik denk, oh, volgens mij heb ik meerdere gesproken ook daarover. Die het ook zo goed zouden willen besteden en zo. Ja, maar hoe werkt dit dan? Je gaat naar de site van de ANWB en dan?
3: Dat mag. We hebben zelf ook op de Tangenborg-site ook gewoon even een link genoemd. En daar staat ook gelijk een QR-code bij. Dus je zou ook kunnen naar www.tangenborg.nl. En ook wij als woonzorglocatie hebben zelf een Facebook-site. En die heet Dillenhof Woonzorglocatie. En daar staat heel duidelijk nog eens even omschreven hoe je dat gaat doen. Dat moet even met de telefoon en met een QR-code. Maar dat ga ik nu niet uitleggen. Maar dat staat er heel duidelijk op vermeld.
0: Oké, en voor wanneer moet je je stem hebben uitgebracht?
3: Nou, we hebben nog een paar dagen. We kunnen tot 25 mei nog allerlei stemmen erbij gebruiken. Dus het zou super zijn als iedereen zijn stem wil uitbrengen. Ja.
0: En de ANWB die geeft ook nog een extraatje weg, zie ik. Want als je je stem hebt uitgebracht, dan maak je ook nog kans op een dagje uit. Een ticket voor een dagje uit van de ANWB. Dat wordt nog verloot dan onder de stemmers. Oké. Okay,
3: het zijn 5 tickets trouwens hoor. Het zijn
0: 5 zelfs.
3: Tickets. Dus er zijn nog meer mensen die er misschien kans op maken.
0: Dat is helemaal mooi. Hey, stem uitbrengen wat je zegt voor 25 mei. En wanneer hoor je dan of je daadwerkelijk die 10.000 euro zou mogen kunnen krijgen?
3: Dat weet ik nu nog niet. Nee, ik heb daar op dit moment nog geen idee van. Ik hoop zo snel mogelijk, maar ik weet het nu nog niet.
0: Okay,
3: dat zou leuk zijn als ik het natuurlijk nog even kan... Ik laat het dan weten via de site ook. Mochten mensen wel nieuwsgierig zijn van is het gelukt, dan laten we dat natuurlijk weten. En anders komen we waarschijnlijk ook alweer opnieuw ergens... in een krant of in het nieuws terecht.
0: Ja, zeker weten. Voor nu is het zaak om zoveel mogelijk stemmen te vergaren voor 25 mei. Je kan dus naar jullie site, wat je al zei. Maar je kan ook naar de ANWB. Stem op ons. En daar staan alle initiatieven staan erop. Ja. Nou, Marjan, ik wens je heel veel succes. Hoe duur is dat eigenlijk? Want
3: dankjewel.
0: Die 10.000 euro die je kan winnen, heb je hem daarmee helemaal gedekt of niet?
3: Nou, als dat niet gaat lukken, dan hebben we wel een hele luxe. Ja hoor, dat gaat ruimschoots lukken.
0: Oh, dat zou mooi zijn. Ja. Nou, heel veel succes in ieder geval. Dank voor het bellen en doei.

0: Bella Stars op Radio Drenthe.
1: De slingerplaat.
0: Wij gaan op zoek naar muziek rondom een thema. Ja, Thomas, zet die koptelefoon maar eens op. En pak die telefoon er maar bij.
2: Vooruit maar weer dan.
0: Nee, we laten ons altijd verrassen op dit moment van de dag. Dat is hartstikke leuk. Want er komen altijd liedjes naar voren waar we zelf nog nooit aan gedacht hadden. En dat maakt het juist zo leuk.
2: Zeker.
0: Ik had Milou zo pas aan de lijn. En voor mensen die later zijn ingeschakeld. Milou is 12, die komt uit Wijster. En Milou is Drenthe's beste voorlezer. Een paar weken geleden was er een provinciale kampioenschap. Dat werd in etappes. Hè? Eerst word je kampioen op je school. Dan van de gemeente. En dan mag je naar de provincie. En dan is vandaag de nationale voorleeskampioenschap. In Tivoli in Utrecht dat gehouden wordt. En alle provincies hebben hun beste voorlezer daar nu zitten. En voor ons zit daar Milou Mugge.
2: Ja, of Tivoli of zoiets, zoals ze dat zelf zei.
0: Ja, nou, ze is 12. En de hele school,
2: goed.
0: Die toen ik al sprak een uurtje geleden, de hele school was onderweg in een grote bus om haar aan te moedigen. Ze zit,
2: dan is dat meisje al zo zenuwachtig en dan ga je er ook nog interviewen ook nog.
0: Ja, nou, maar ze vond het wel leuk.
2: Ja, ze vond het leuk. Ja. Ze klonk niet heel zenuwachtig, vond ik.
0: Nee, maar ze vond het wel heel spannend.
2: Ja.
0: Ze zit op de Zuiderink in Wijster en ze wordt vandaag aangemoedigd. En volgens mij is zij nu al geweest. Want ik sprak haar vlak voordat ze op moest. En om 12:30 begonnen de officiële lezingen, zeg maar. En zij was vrij in het begin aan de beurt. Dus eind van de middag horen we of ze daadwerkelijk de nationale titel heeft weten binnen te scharken.
2: Ja.
0: Maar wij dachten, wij zingen daar muziek in.
2: Zeker, want er zijn genoeg liedjes gemaakt over lezen, dacht ik zo.
0: Boeken, lezen of iets wat maar te maken heeft met dit onderwerp van Milou. Van
2: lezen
0: onze
2: of
0: Milou.
2: Voorlezen. Dus niet schrijven, lezen of voorlezen.
0: Ja, dat is het thema van vandaag. Daar zoeken we liedjes bij. We hebben er 26 nodig om het rad te vullen. Het rad met het alfabet. Hij staat al achter jou.
2: Ja.
0: Helemaal klaar.
2: Te blinken, te shinen.
0: Ja, en bovenop staat een bordje, zie ik. Zie je dat? Er is een nieuw beeldje opgemonteerd.
2: Oh, hebben wij een nieuwe? Oh, is hij vernieuwd? Ik ben even 2 weken niet op de radio. En er worden weer allerlei dingen worden er zonder mijn medeweten besloten en zo.
0: Ah ja. Je kan hem doorgeven. 0592-33-11-88. Een passend liedje. Via de app of via de telefoon. Maakt allemaal niet uit. Goedemiddag met Anouk. Met wie spreek ik?
3: Roelie.
0: Hallo Roelie. Ja. Oh, jij was weer razendsnel, joh.
3: Ja, joh. Ik zit in de krant en dan hoor ik dat. En ik denk, oh, wat is het thema deze keer?
0: Ja.
3: Storybook Children.
0: Storybook Children is de eerste die we noteren. En dus kan ik ook aan jou vragen, welke letter wil je erbij?
3: Nou, doe de S.
0: De S van Storybook.
3: Ja.
0: Helemaal goed. Heb je Milou ook gehoord zo pas op Radio Drenthe of niet?
3: Nee, heb ik niet gehoord.
0: Och, wat, Wiggy was 12. Dat is wat. Ja. En dan zit je daar op zo'n groot podium. En dan moet je heel rustig en kalm heel goed je boek of het stukje van je boek voorlezen. Ik vind dat heel knap.
3: Nou, dan moet je jezelf gaan kruipen, hè?
0: Ja. Zou jij dat kunnen, Roelie?
3: Als kind zijnde, die kan dat waarschijnlijk. Ik kan dat ook.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Kan jij voor zo'n grote groep ook gewoon praten?
3: Jawel, ik kan wel voor een grote groep praten.
2: Dat doet Roelie nu ook natuurlijk. Alleen nee, hij ziet ze niet.
0: Ja, dat is ook zo.
3: Nee, maar dat zou ik wel durven. Jawel.
0: Ja, daar word jij niet heet of koud van.
3: Dat voorlezen. Ik ben leidster van een evangelisatieclub geweest.
0: Oké. Okay.
3: En ik heb dat wel eens gedaan. Voor een grote groep Drents kerstverhaal voorlezen of zo.
0: Ach, wat mooi.
3: Ja.
0: Ja. Nou, we gaan het horen of hoe Milou het ervan afbrengt.
3: Nou,
0: ik vind dit al knap, dat je dit doet op 12-jarige leeftijd.
3: Zeker.
0: Wij noteren,
3: dat je erbij mag wezen,
0: ja, precies.
3: Hè?
0: Wij noteren jouw eerste liedje in ieder geval. Helemaal dank
3: goed.
0: Voor het bellen. Doei.
3: Doei.
0: Nou, dat is de eerste die erop staat. 0592-33-11-88. Ik zie allemaal telefoontjes al binnenkomen. Zullen we nog eentje doen?
2: Eentje nog, om het af te leren.
0: Oké, hallo, met Anouk.
4: Anne Winter.
0: Dag Anne, zeg er dus.
4: De vlieger, André Hazes.
0: Ik heb hier een brief.
4: Ja.
0: Dat bedoel je, hè?
4: Ja.
0: Voor mijn moeder. De vlieger, zetten we erbij. Dankjewel.
4: Alsjeblieft.
0: Doei. Thomas, dat gaat weer meer dan goed komen. Dat weet
2: absoluut,
0: ik nou al.
2: Absoluut,
0: ja, leuke
2: zeker.
0: Suggestie zie ik al in de app voorbij komen. Ja, die 26 gaan we wel halen. Oké, voorlezen, boeken, dat staat centraal in de slingerplaat vandaag. Als je een passend liedje weet, kan je hem nu doorgeven. 0592 33 11 88.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen,
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Scootmobiel nodig? Mobifit.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord. 1:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
7: Een hele goede middag Anouk. De afsluiting van de A28 bij Hogeveen zorgt voor overlast en onveilige verkeerssituaties binnen Hogeveen. Dat meldt de gemeente. Om dit tegen te gaan wordt bij de A28 de oprit Hogeveen richting Meppel voorlopig afgesloten. Het gebeurt vanaf morgen. Er zijn officiële omleidingen onder meer via de N374, de N375 en de A37. Maar veel automobilisten kiezen ervoor om via Hogeveen naar de oprit van de A28 te rijden. Rijkswaterstaat en de gemeente waarschuwen dat de maatregel tijdens de spits kan zorgen voor een langere reistijd. Een flinke achtervolging gisteravond in Meppel. Een scooterrijder die meerdere keren een stopteken van de politie negeerde, sloeg op de vlucht. Het lukte de politie uiteindelijk om de scooter klem te rijden en de bestuurder met pepperspray onder controle te krijgen. De minderjarige scooterrijder uit Staphorst reed zonder rijbewijs en kentekenplaat. En burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen heeft onterecht een huis in zijn gemeente op slot gezet vanwege drugshandel. Eind januari deed de politie een inval in het pand. Daarbij werd ruim 2 kilo aan hennep gevonden. Burgemeester van Oosterhout besloot vervolgens het pand voor 3 maanden te sluiten op grond van de opiumwet. Maar volgens de rechter was de sluiting niet nodig, omdat uit niets is gebleken dat er drugs vanuit het pand werd verhandeld of dat het bekend stond als drugspand. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
8: Thomas, dank je wel. Het weer nog, Grieta Spannenburg.
9: Vanmiddag smeert de lucht steeds meer dicht met bewolking. En het blijft op de meeste plekken lange tijd droog. Maar ja, zo dieper in de middag, dan neemt de kans op een lichte bui toe. Ondertussen waait er een matige zuidenwind en is het 17, lokaal 18 graden. Vanavond komt er iets meer activiteit op de neerslag en passeren enkele buien.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
16: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Anouk in de middag.

0: Frankie Valli. En Grease. Nou, wat komt er veel binnen, joh.
1: De slingerplaat.
0: Milou uit Wijster, die geen idee heeft wat ze eigenlijk heeft aangericht, hè?
2: Nee.
0: De hele middag. Ik sprak Milou, 12 jaar, die op dit moment in Utrecht zit, in Tivoli. Met allemaal andere jeugdige voorlezers. Want ze is Drenthe's beste voorlezer. En ze vertegenwoordigt Drenthe daar op de nationale kampioenschappen.

0: Ja, zoiets.
1: Ja.
0: Nou, we hebben even een paar geknipt, zoals het dan heet, om te kunnen laten horen. Maar dat is lang niet alles. Wij noteren ze wel allemaal en kiezen zo meteen 26 liedjes uit. En daar koppelen we dan een letter van het alfabet aan vast. Deze komt sowieso op het rad, dus krijgt een letter.

0: klassieker, daar kunnen we niet omheen.
1: Nee, klopt. Het gaat natuurlijk meer over schrijven, maar ja, wil je even mijn boek lezen? Ik heb er zo lang over gedaan, bla bla. Die rekenen we goed. Een hele rustige, wat oudere plaat van Emily Sandé kwam binnen via Marjan, Dini en Gerard. Read all about it.

0: Ja, ik
1: vind het zo'n ontzettend mooi liedje. Echt kippenvel liedje.
0: Dus die komt er ook op, hè?
1: Die komt er sowieso op. Tangerine dan, The Book That Can't Be Read. It's the wall that never makes you look
0: sad. You're the book that can't be read. Ik vind het zo knap van die jongens. Je hoort altijd meteen dat het Tangerine is.
1: Ja, gelijk.
0: Ja,
1: gelijk,
0: bij de eerste noten denk je meteen, oh, dat zijn de jongens uit Drenthe. Ja.
1: Tangerine, dat is dat.
0: Anne kwam ermee, Nico kwam ermee, Tina kwam ermee, Jelmer kwam ermee. Dus die komen ook sowieso op de lijst. De volgende, ook weer aangevraagd door heel wat mensen. Brenda, Jenny, Jantines, Henriette en Ellie. En ik vergeet nu waarschijnlijk ook heel wat namen.
1: Ja, als je iemands gedachten zou kunnen lezen, dat zou de wereld een stukje makkelijker maken. Of misschien juist wel gecompliceerder. Misschien beter dat het
0: niet alles weten, denk
1: beter
0: ik.
1: Dat het niet kan. Dan Gijsje, die kwam met Elvis Presley en Return to Sender. Return to Sender.
0: Return to Sender. Oké, doen we nog eentje?
1: Ja, zullen we doen. Sherry Ann en Read My Book. Martin en Gerda, die kwamen ermee.
0: En ik zei het al, we kunnen lang niet alles laten horen. Dus dit is gewoon even een greep aan binnengekomen suggesties. Jolanda bijvoorbeeld kwam nog met Martijen.

0: Dat vind ik zo goed gevonden dan, hè?
1: Ja, goed, hè? Ja.
0: En Anna had ik net aan de lijn en die hoorde je hem ook zeggen.
2: Heb hier een brief voor mijn moeder.
0: Ja, dat hij André Hazes en de Vlieger er graag op wilde hebben. Tom, hebben we nog tijd? Zullen we de lijn nog even openstellen?
1: Heel even. Ja, okay. Heel even.
0: Oké, okay, nog één liedje. Na Marianne Veenstra, dan gaan de lijnen dicht en kan je niet meer doorgeven. Dit is 'Tis zo wisse van Marianne.

0: Rupert Holmes en de Pina Colada Song.
1: De slingerplaat.
0: Dat was het ene laatste plaatje, want het is bijna 2 uur... en ik heb nog ruimte voor 1 plaatje, maar welke? Geen idee. Jij hebt het grote rat erbij staan. Ja, Thomas,
2: zeker.
0: Draai maar. We hebben hem gevuld met allemaal suggesties die zijn binnengekomen het afgelopen 30 minuten. Dank daarvoor, hartstikke leuk. We zochten liedjes naar iets te maken hadden met lezen of voorlezen of schrijven. Waar is die op geëindigd? Ik kan net niet meekijken.
2: Nee, kun je niet zien?
0: Nee.
2: Oeh, dus ik kan nu echt van alles zeggen ook.
0: Ja.
2: Op de zee.
0: Nee, via TV Drenthe kan ik het wel zien.
2: Ah, right, de zee.
0: Oké, ik pak even het lijstje erbij. Bij de zee. Oh, daar zie ik dat Martin en Gerda heel blij worden. En Roel ook nog. Dus
2: en Roel
0: inderdaad.
2: Ook nog. Zeker.
1: De slingerplaat.
0: Want zij kwamen allemaal met deze van Sherry Ann. Read my book.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
5: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herquar Sports in Hogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herquar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herquar in Hogeveen of kijk op herquar.nl. herqua.nl.
6: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. Herqua.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
3: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

0: en Take On Me.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Dat was een van de eerste posters die ik boven mijn bed had. Van die jongens van AHA. Boeren Rock, we geven hier kaarten weg de hele week op Radio Drenthe. Twee kaarten voor de zondag. Want het is een groot festijn dat meerdere dagen kende, Thomas.
2: Ja, absoluut. Zeker weten. Ja.
0: En die zondag, dat is wel een topdag ook. Ja, alle dagen zijn natuurlijk mooi. Maar dan is er een speciale familiedag. Vrienden van Boeren Rock Live. En daar staan er allemaal Nederlandstalige artiesten ook op het podium.
2: Jannes, Marco Schuitmaker.
0: Ja. André Hazes junior, hè? Jan Smit, allemaal grote namen.
2: Die ene van, ik vergeet iedere keer zijn naam, maar die ene van Blikkendag.
0: Sven Versteeg.
2: Die bedoelde ik.
0: Ja. Die staat er ook.
2: Sven Versteeg.
0: Jij kan erbij zijn als je meedoet met ons spelletje. Aaldert is op de trekker gestapt en hij wil ondertussen even naar een liedje luisteren. Maar dat valt een beetje weg door omgevingsgeluiden en die trekkermarkt lawaai en zo. Maar als je toch weet te herkennen, dan kan je naar de studio bellen en dan maak je kans op die vrijkaarten voor die zondag.
2: Absoluut. 0592 3311 88 even bellen. Of een appje sturen mag ook natuurlijk, hè.
0: Komt ie aan.
3: We moeten nu geen grijs meiden, dus we trappen hem aan. Maar niet zonder muziek.
0: Ja.

0: Elvis Presley en Kiss Me Quick.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Nou wou ik daar een bruggetje mee maken naar Jan. Maar ik weet niet eens of ik de vraag wel durf te stellen. Jan, goedemiddag.
2: Marjano, bij mij mag je alles vragen.
0: Echt?
2: Jazeker.
0: Weet je wat ik net dacht namelijk?
2: Natuurlijk.
0: Nou, ik hoorde Elvis en die hoorde ik zingen Kiss Me Quick. Oh, zal ik Jan vragen wie de laatste is die hij heeft gezoend?
2: Mijn vrouw.
0: Ja?
2: Ja.
0: Wanneer was dat?
2: Ah, oh, dat is ja, maar dat is mijn feestje.
0: Ik mocht alles vragen, Jan.
2: Ja, maar ik was 70 jaar, ik kan dat allemaal niet meer doen.
0: Ik kon toch wezen, als je vanochtend toen je de hond uitging later, dag schat.
2: Nee, vanochtend niet.
0: Oké, ik hoef verder niks te weten.
2: Ik denk met moederdag.
0: Met moederdag kreeg ze een smokje.
2: Ja.
0: Ach, dat is mooi, Jan.
2: Ja, toch?
0: Ja. Hé, hey, Jan heb ik aan de lijn uit Emmen. Jan, boerenrockkaarten. Ben je er ooit eens geweest op het festival of niet?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nog nooit, nee.
0: Lijkt je het wel wat?
2: Ja, zeker wel. Ik ga gewoon naar festivals zoals TT.
0: Oké.
2: Met artiesten in Wijngaard toen in de tijd. En ja, dat soort dingen. Ik mag graag met je meeswingen.
0: Oh, mooi. En ik heb hier twee kaarten liggen. Neem je dan de vrouw die je smokt ook mee?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, met z'n bijtjes?
2: Ja,
0: nou, dan hoop ik voor jullie dat jullie erheen kunnen op kosten van RTV Drenthe. Ik ga even het fragment nog een keer laten horen. Altijd op de trekker. Waar luistert hij naar?
3: We moeten nu geen grijs meiden, dus we trappen hem aan. Maar niet zonder muziek.
0: Waar luistert hij naar, Jan?
2: De Dire Straits.
0: Ja, bonuspunten ook nog voor de titel van het liedje. Gefeliciteerd!
2: Ja,
0: je hebt ze gewonnen. Blijf even aan de lijn, dan krijg je Thomas en hij vertelt je hoe je die kaarten krijgt, oké?
2: Ja, is goed.
0: Hey, fijne dag en groeten aan je vrouw.
2: Hetzelfde, bedankt.
0: Doei, doei.
2: Fijne uitzending, yo.

gaat een andere kant op, hè? Hij heeft aangegeven dat hij een country-achtig album op wil nemen. Michael Bublé, Everything was dat. En dit is Aretha Franklin.

0: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
1: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
6: Goedemiddag Anouk. De afsluiting van de A28 bij Hogeveen zorgt voor overlast en onveilige verkeerssituaties binnen Hogeveen. Dat meldt de gemeente. Om dit tegen te gaan wordt bij de A28 de oprit Hogeveen richting Meppel voorlopig afgesloten. En dat gebeurt vanaf morgen. Er zijn officiële omleidingen, onder meer via de N374 en de N375 en de A37. Maar veel automobilisten kiezen ervoor om via Hogeveen naar de oprit van de A28 te rijden. Rijkswaterstaat en de gemeente waarschuwen dat de maatregel tijdens de spits kan zorgen voor een langere reistijd. Een flinke achtervolging gisteravond in Meppel. Een scooterrijder die meerdere keren een stopteken van de politie negeerde, sloeg op de vlucht. Lukte de politie uiteindelijk om de scooter klem te rijden en de bestuurder met pepperspray onder controle te krijgen. De minderjarige scooterrijder uit de Staphorst reed zonder rijbewijs en kentekenplaat. En burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen heeft onterecht een huis in zijn gemeente op slot gezet vanwege drugshandel. Eind januari deed de politie een inval in het pand en daarbij werd ruim 2 kilo aan hennep gevonden. Burgemeester van Oosterhout besloot vervolgens het pand voor 3 maanden te sluiten op grond van de opiumwet. Maar volgens de rechter was de sluiting niet nodig, omdat uit niets is gebleken dat er drugs vanuit het pand werd verhandeld of dat het bekend stond als een drugspand. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en de RTV Drenthe app.
5: Dankjewel, Thomas. Het weer nog, Grieten Spannenburg.
7: Vanmiddag smeert de lucht steeds meer dicht met bewolking. En het blijft op de meeste plekken lange tijd droog. Maar ja, zo dieper in de middag, dan neemt de kans op een lichte bui toe. Ondertussen waait er een matige zuidenwind en is het 17, lokaal 18 graden. Vanavond komt er iets meer activiteit op de neerslag en passeren enkele buien.
5: De Hunze is ziek. Wat is er aan de hand? Dat hoor je zo.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Hey, Raymond!
16: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
17: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Hey,
16: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
19: Anouk in de middag.
20: Met

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Echt een lekkere Drentse uitdrukking. Mooi waar kent, kun minder. Ken dit? Herken je dat deuntje? Dat is het deuntje van Roeg, ons natuurprogramma. En als je het afgelopen weekend hebt gezien op TV Drenthe, dan weet je misschien al iets van wat er aan de hand is. Want er werd gesproken over de kanotocht van een groep mannen. Over de Hunze onder andere. En ik zei net al, die Hunze is ziek. En dat klinkt een beetje gek, maar Tim Horneman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat zijn wel jouw woorden, hè? Dat de Hunze ziek is. Ja, wat is er aan de hand met ons mooi riviertje?
1: Ja, dat is prachtig, een mooie riviertje. Die is natuurlijk een aantal jaren door Stichting Drents Landschap prachtig hermeanderd. En hij is er ook, of zij is het eigenlijk, dus een beek of rivier noem je meestal vrouwelijk, hè. Is er enorm van opgeknapt. En als je daar ook rondvaart, ik ben daar kanogids, hè. Ik neem mensen mee daar de natuur in. En daar is er van alles te beleven. Otters, bevers, allerlei mooie planten. Ik kwam laatst nog waterdrieblad tegen. Een heel zeldzaam plantje. Die bloeide en die was prachtig. Maar ondertussen is er wel wat aan de hand. Want het water, en dat geldt voor niet alleen voor de Hunze, maar eigenlijk voor heel Nederland, wordt steeds vuiler. En dat komt met name door overbemesting en landbouwbestrijdingsmiddelen. En ook bijvoorbeeld medicatie die vanuit allerlei rioolsystemen er toch niet uitgehaald kunnen worden. En daar hebben de dieren en de planten en wij zelf ook enorm last van.
0: Ja, zie je dat direct ook, dat het zo schadelijk is?
1: Nou, wat je met name ook ziet, en dat is ook denk ik inmiddels voor heel veel mensen wel ook wel bekend, is dat je steeds minder insecten ziet. Er zijn natuurlijk heel veel bestrijdingsmiddelen. Die zijn gemaakt om beestjes dood te maken. En als het in het water komt, dan gaan ook de beestjes in het water dood. En als je nu, de afgelopen tijd, ook nu, nou, wordt het weer wat warmer. En het is vochtig enzovoort. En je ziet wel insecten, maar als je zo lang meeloopt als ik, dan zie je dat er toch nog steeds minder insecten komen. En nou, dat zie je ook wel als je een rondje rijdt met je auto vroeger. Dan moest je bij elk tankstation eventjes je voorruit weer schoonmaken. Dat is nu niet meer nodig, want er zijn veel minder insecten.
0: Ja, en heb je ook echt onderzoek naar het water gedaan? Heb je het echt helemaal uitgezocht van wat is er nou allemaal fout in het water?
1: Nee, ik zelf niet. En daarom tijdens de kanotocht.

0: mannen. En dat is denk ik wel een beetje bijzonder waarom het mannen zijn. Maar goed, dat kan ik misschien straks nog vertellen. Maar we gaan met een groep mannen gaan we varen vanaf Gastel tot Nijveen. En dan varen we de hele Hunze af naar de stad Groningen. Om vervolgens dan het Reitdiep op te varen. En dan gaan we via onder andere Garwerd, waar we ook nog een stop hebben, gaan we naar Zoutkamp toe. En dat gaan we in 4 dagen doen. 4 dagen van elk ongeveer 20 kilometer.
1: Ja, kano. En hoe groot is die groep, zei je?
0: We zijn in totaal met 9 man. Maar we nemen ook op 2 dagen nemen we dus Hilde Prummel. Op 1 dag Hilde Prummel mee. En de andere dag nemen we Sef Hemel, de wandelprofessor. Die nemen we met ons mee, want die is bezig met het schrijven van een landschapsvisie voor de noordelijke provincies. En ik ben eens een keer bij een lezing van hem geweest en toen had hij het over het landschap, maar hij noemde het water niet. En toen dacht ik,
1: Ja, dat kan
0: Sef
1: niet.
0: Hemel moet mee,
1: Ja.
0: want een landschap wordt onder andere gevormd door de beken en de rivieren die er doorheen stromen. En dat zijn natuurlijk hele belangrijke levensaders, dus
1: Ja.
0: vandaar.
1: Maar wat wil je met deze tocht bereiken dan?
0: Meer bewustwording dat er echt wel wat aan de hand is en dat er ook echt wel wat moet gaan gebeuren. Want, sorry, ik heb heel vaak mensen in de kano, tijdens mijn kanotochten die ik organiseer bij Hunze. En ik merk dat er heel veel mensen gewoon eigenlijk niet bekend zijn met wat er allemaal speelt in de natuur. Ook hoe alles met elkaar verbonden is. Want ik had het net over de insecten, dat zijn natuurlijk, als ze nog in een heel jong stadium zijn, het larfjes die zitten in het water, die worden gegeten door de vissen. En de vissen worden weer gegeten door onder andere de otter. Nou ja, als dat allemaal instort, dan is dat een ernstige bedreiging. Onder andere ook voor de otter, maar ook natuurlijk voor onszelf. Hè? Want al die stofjes komen ook in het drinkwater van ons.
1: Ja, hoe groot is de noodzaak dat er echt nu wat aan gedaan moet worden? Hoe slecht is het?
0: Ik ben eventjes de naam vergeten, maar er is een soort van wateratlas. Die is voor iedereen beschikbaar. En dan kan je de waterkwaliteit kan je opzoeken. En dan zie je dat de Hunze, dat wordt dan vaak in rood aangegeven, dat de waterkwaliteit matig tot slecht is. En dat is niet alleen de Hunze, maar dan gaat het met name over die stofjes waar ik het net over had. En ook zeg maar de biodiversiteit aan leven en de hoeveelheid aan leven, dat valt dan eigenlijk toch wel heel erg tegen. Ja, ondanks dat er toch ook wel op sommige vlakken zijn er dingetjes. Er zijn bijvoorbeeld minder fosfaten. Vroeger werden heel veel fosfaten gebruikt, ook in de wasmiddelen. En dan zag je dat al het water werd helemaal groen van de algen. Dat is er gelukkig uit. Maar goed, nu komen er allerlei andere stofjes in. Onder andere, en dat is ook natuurlijk heel erg in het nieuws, PFAS. Hè? PFAS, dat wordt ook wel forever chemical genoemd, dat wordt niet afgebroken. En op dit moment zelfs, wat dus nu actueel is, is dat heel vroeger in de jaren 60, na de Tweede Wereldoorlog, werd er heel veel DDT gebruikt, ook op de hondsrug. Je moet je voorstellen, als er een druppeltje water op de hondsrug valt, dan gaat hij de grond in. En dan neemt hij ook allemaal mooie minerale stoffen mee, hè, kalk, ijzer en dat soort dingen. En dat komt bij de Hunze weer omhoog. En daar hebben we ook onze drinkwaterputten. Maar ondertussen zit er ook DDT van de jaren 60. Dus die reis die duurt heel lang. En dat komt nu weer bij onze drinkwaterput. En dat zit nu ook in hele kleine aantalletjes of gehalten zit dat in ons drinkwater. En dat gaat straks als wij doorgaan met PFAS. Hè, dat zit in meer dan 20 soorten landbouwbestrijdingsmiddelen. Dan komt dat ook in ons drinkwater over 80 jaar of
1: Ja.
0: zoiets, of 50 jaar.
1: Kortom, Tim, het verdient aandacht. We moeten
0: Ja,
1: daaraan
0: klopt.
1: werken, want dit kan zo niet langer. En vandaar dus die lange kanotocht die jij aan het ondernemen bent. Dus als mensen een lange sliert kanoër zien, want dat kan de hele week, toch? Dat we jullie zien roeien op
0: Ja.
1: De Hunze of
0: Ja.
1: Reitdiep.
0: Ja. Ja, we peddelen dus van dag 1 varen van Gastel-Nijveen naar Spijkerboor. En dan varen we van Spijkerboor naar de Onnerpolder bij Molen de Pix. En van daaruit gaan we dan via de stad Groningen gaan we naar Garmert. En dan de vierde dag, dus de 24e, dan gaan we vanuit Garmert gaan we naar Zoutkamp.
1: Ja, als je dit allemaal
0: Dus als u.
1: rustig ja, na wil lezen ook, want dit gaat best wel snel. Ook op onze site en op de speciale pagina van Roege, daar vind je wel meer informatie hierover. En ook een filmpje van dit alles. Ik vind het fijn dat je dit even hebt uitgelegd, Tim. En dat er extra aandacht voor is. En ik wens je ook heel veel succes, want het is ook

0: Wel een hele onderneming natuurlijk, hè, om met elkaar dit allemaal te doen. En ook ja, veel klopt. Plezier, want het wordt wel prachtig nou ja, weer erbij.
1: Daar wou ik nog even mee afsluiten. Ja, ondertussen, het was natuurlijk, wat ik vertel, is natuurlijk geen fijn verhaal. Maar nee. Ondertussen gaan we natuurlijk ook ontzettend genieten van
0: ja.
1: Al het die natuurschoon die er is. En van elkaar. En nou ja, dat wordt gewoon superleuk.
0: Het zeggen, dat is een prachtige omgeving ook, dat jij bevaart daar met alle andere mannen.
1: Zeker weten.
0: Hey, dankjewel en succes ermee. Dag!

0: bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Ze zijn er weer.
5: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
16: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
21: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
20: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
21: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
22: Radio Drenthe.
23: Studio Steenbergen.
22: 60s en 70s.
23: Met René Steenbergen.

0: Ook weer een van de vele succesnummers uit die hitfabriek van Nicky Chinn en Mike Chapman, zou je kunnen zeggen. Racy en Lay All Your Love on Me.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Dat was een grote hit in onze top 40. Sterker nog, het heeft nummer 1 gestaan deze. Lekker en vrolijk begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Zeg nou zelf. Fijn dat je er weer bij bent. Fijn dat je luistert. Je bent weer van harte welkom bij het uitermate prettige radiouurtje op Radio Drenthe, want het is weer zover. We staan aan het begin van een uur boordevol klassiekers. Het komend uur kun je bijvoorbeeld deze van de Beach Boys voor

Ja, wat dacht je van deze van Brad? En ook Roy Orbison is van de partij. Only the lonely. Verder neem ik je mee terug naar de top 40 van deze dag in 1966. Dus dat is precies 60 jaar geleden. En aan het eind van dit uur in de jukebox een legendarische band uit Volendam. Nou, welke band zou dat nou zijn? Nou, je hebt, een kleine 50 minuten om daarover na te denken. Als het je nu niet al meteen spontaan ingevallen is. Ja, en anders hoor je het natuurlijk straks vanzelf.

wat lollig is aan dit liedje. Of lollig, bijzonder. Dat applaus dat je hier aan het eind hoort. Hè? Dan zou je denken, nou ja, die mannen van Brad, die hebben gewoon eens wat concerten opgenomen en daar dan een stuk publiek uitgeknipt om te gebruiken in dit liedje, de Guitar Man. Nee, dit komt dan weer uit een concert van The Doors. Daar hebben ze het publiek dan weer van gepakt en in hun eigen liedje geplakt. Ja, waarom? Geen idee. Maar het is wel gebeurd en het leverde een wereldhit op. Guitar Man van Brad. En daarvoor nog een liedje van de Beatles. Uiteraard weer een van de vele Lennon en McCartney-composities. Alhoewel, George Harrison die schijnt zich er ook best wel mee bemoeid te hebben. Met We Can Work It Out. Liedje dat je daarnet hoorde. Drie plaatjes over drie en dat is altijd de vaste tijd om een duik te nemen in de geschiedenis. Wat is er zoal gebeurd op de 19e mei door de jaren heen? Nou, het is op deze dag in 1961 dat Prins Bernhard de nieuwe 381 meter lange pier van Scheveningen opent. En de nieuwe pier bestaat uit een wandelpier met drie eilanden. Later worden dat er vier trouwens, waarvan één met een uitkijktoren. De vorige pier was in 1943 in brand gevlogen. En na die brand werd de pier gesloopt door de Duitsers. Die zaagden de palen af omdat ze bang waren dat de pier een gemakkelijke landingsplek voor een zeeinvasie van de geallieerden zou zijn. Nou, ik geloof dat de pier inmiddels weer in de steiger staat. En dat er voor de zoveelste keer allerlei wilde plannen mee zijn. Dan op deze dag in 1965. Dan overlijdt de dan oudste schildpad ter wereld. Tui Malila heet hij. Alhoewel het nog steeds een mysterie is hoe oud het beest precies geworden is. Maar het moet in elk geval ergens tussen de, let op, 177 en 192 jaar zijn. Kun je het toch niet voorstellen? Die schildpad was destijds een geschenk van kapitein James Cook aan de koninklijke familie van Tonga. Nou, dan naar de muziek. Dit liedje wordt op deze dag in 1965 onderscheiden met een gouden plaat in Amerika.

King of the Road van Roger Miller. Die heeft dan al op 1 gestaan in de countrylijst. En ook in de wat meer algemene Billboard Hot 100 wordt King of the Road een grote hit. Daar komt hij tot nummer 4. Dan aan deze dag in 1967, daar zijn ze weer, de Beatles. Zij organiseren op deze dag in dat jaar in het huis van hun manager Brian Epstein een luisterfeestje voor de pers waarbij hun nieuwe album gelanceerd wordt. Welk album vraag je je dan af? Nou, het album waar dit het titelstuk van is. Wait.

Inderdaad, het legendarische album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En een mooi detail, een zekere Linda Eastman wordt ingehuurd als fotograaf op dat feestje. En Beatle Paul McCartney die heeft haar een paar dagen daarvoor al ontmoet in een club van in Londen. En al snel ontstaat er serieuze verkering. Oh. Nou, dan naar de sport. Deze dag in 1972 is een mooie dag voor Ajax. Ja, toen nog wel. Het elftal behaalt een monsterzege op Vitesse. Nooit eerder werd er met 12-1 gewonnen in de Eredivisie. Het record blijft staan tot 2020 als Ajax wint met 13-0 van VVV. Dan aan deze dag in 1973 dan scoort Stevie Wonder zijn derde nummer 1 hit met You Are the Sunshine of My Life.

lief liedje. Later krijgt het liedje ook nog een Grammy Award voor beste vocalen in een popsong. Dan naar deze dag in 1978. Dan verschijnt de debuutsingle van Dire Straits. En dat is deze.

Sultans of Swing, de demo van een nummer, die is dan al een aantal keer op de radio geweest. En daardoor ontstaat er veel vraag naar het liedje, waarop de band besluit om een echte, officiële versie op te nemen. Nou, Sultans of Swing belandt overal ter wereld hoog in de hitlijsten en groeit uit tot een echte klassieker. Nou, dan nog even naar Eric Clapton. Hij geeft op deze dag in 1979 bij hem thuis in het Engelse graafschap Surrey een groot tuinfeest om zijn huwelijk met Patty Boyd te vieren. De zanger, gitarist, is 2 maanden daarvoor getrouwd met de ex-vrouw van zijn beste vriend George Harrison. Ja, speciaal voor deze gelegenheid spelen Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr voor het eerst sinds 9 jaar weer samen. Zo, dat is een leuk bruiloftsfeestje geweest. En het feest wordt nog gekker. Het wordt afgesloten met een jam-sessie, waaraan naast de 3 ex-Beatles, de bruidegom zelf, Ginger Baker, Danny Lane, Lonnie Donegan en ook Mick Jagger meedoen. Tot in de kleine uurtjes spelen zij rock'n'roll hits van onder andere Chuck Berry, Little Richard, Eddie Cochran en Elvis Presley. Je zult erbij geweest zijn, zeg. Ik kan me er in mijn hoofd wel een voorstelling van maken en ik denk dat het daar dan ook maar bij moet blijven. We gaan terug in de top 40 geschiedenis. Exact 60 jaar om precies te zijn. Hoe zag de hitlijst van 19 mei 66 eruit? Nou, dat ga ik je laten horen. Ik heb daar weer met de natte vinger 3 grote hits uitgetoverd. Zometeen hoor je Simon & Garfunkel met Homeward Bound. Ook nog Crispy St. Peters met The Pied Piper. En eerst zijn hier de Beach Boys. Dit is Sloop John B.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
4: Het is 3:30 exact. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Bij een ongeluk in Roswinkel is een historisch legervoertuig in de sloot beland. De bestuurder van de oldtimer is daarbij gewond geraakt. De afsluiting van de A28 bij Hoogeveen zorgt voor overlast en onveilige verkeerssituaties binnen Hoogeveen. Om dat tegen te gaan wordt bij de A28 de oprit Hoogeveen richting Meppel voorlopig afgesloten. En een achtervolging gisteravond in Meppel. Een scooterrijder die meerdere keren een stopteken van de politie negeerde sloeg op de vlucht. Het lukte de politie uiteindelijk om de minderjarige scooterrijder aan te houden. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan voor het weer naar Grita Spannenburg.
5: Vanmiddag smeert de lucht steeds meer dicht met bewolking. En het blijft op de meeste plekken lange tijd droog. Maar ja, zo dieper in de middag, dan neemt de kans op een lichte bui toe. Ondertussen waait er een matige zuidenwind en is het 17, lokaal 18 graden. Vanavond komt er iets meer activiteit op de neerslag en passeren enkele buien.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorenz Formule. Locatietheater over Hendrik Lorenz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
13: Wat een goed plan.
12: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
13: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
12: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Studio Steenbergen.
15: 60s en 70s.
14: Met René Steenbergen.

op de hit uit 1974. I've Got The Music In Me van Kiki D. Officieel is het dan de Kiki D Band, maar op een of andere manier wordt dat er nooit bij gezegd. Nou ja, bij deze toch weer een keertje gebeurd. Bob en Earl daar nog voor met de Harlem Shuffle. En ook nog ABBA met Voulez-vous. Ik dacht, ik ga weer eens even op zoek in ons archief in het hoekje Nederpop. Want daar zijn zoveel dingen te vinden waarvan ik denk, hey, dat is de moeite waard om weer eens een keertje tevoorschijn te trekken op de radio. En ik moest ineens denken aan de legendarische groep uit Pekel. De legendarische Nederbeatband, zoals ze zichzelf toen altijd noemden. Uit Oude Pekela, de Roadies, die je nog vooral kent van Take Her Home. Bijzondere muziek was het, bijzondere manier van zingen ook, want het was wel Engels, maar er zat toch ook wel wat grunnigs in. En dat gaf het toch alweer een eigen stijltje en een eigen karakter. Hartstikke leuk. Nou, Take Her Home is de grote hit van ze, maar ze hadden er nog eentje. En dat is ook wel een hitje geweest, alleen die hoor je eigenlijk nooit meer. Nou, dat is in dit programma dan een uitgelezen mogelijkheid om zo'n liedje nog weer eens een keer tevoorschijn te halen. En dan heb ik het over deze. Dit is Just Fancy.

waar hoor je dit nog, hè? Een beetje gek einde. Het houdt zo ineens op, deze Just Fancy van de Roadies. En daarmee is het alweer 4:10 en hoog tijd om de jukebox weer tevoorschijn te halen. En daarin vandaag, ja, het is een aanleiding. Daarvoor neem ik je mee terug naar deze dag 1974. Want de Cats uit Volendam die besluiten op deze dag in dat jaar te stoppen met hun live optredens. In de sporthal in Purmerend geeft de groep nog een afscheidsconcert. En na het optreden krijgt de groep ook nog een enorme berg onderscheidingen van hun platenmaatschappij. Stapel eremetaal, gouden platen voor albums en singles. Kortom, ze gaan er wel met een knal uit, zou je kunnen zeggen. Nou, later kwamen ze nog wel weer een paar keer bij elkaar. Maar dit was dan die dag wanneer ze voor de eerste keer aan te gaven te stoppen met live optreden. Twee klassiekers van de Cats, dat is natuurlijk nooit verkeerd. Om daar het 60s en 70s uurtje mee af te sluiten. Zometeen hoor je Rock'n'Roll, I Gave You The Best Years Of My Life. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor Magical Mystery Morning.

0: fitmobiel nodig? Mobifit.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
4: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
5: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: GP, Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. Herqua.nl.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
12: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
11: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
13: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas. Per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
3: Radio Drenthe.
14: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.

0: What's it gonna be, boy? Yes or no? Het is een beetje hetzelfde, maar ja, het was dan ook dezelfde mevrouw, Ellen Foley, en What's a matter, baby?
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Heb ik het natuurlijk over Paradise by the Dashboard Light, hè? Want daar zong zij ook in mee. Maar dit was een solo hit van er. 4:09 is het bijna. Hadi Thomas.
3: Hadi René.
0: Hallo daar.
3: Hallo, alles wel?
0: Heel goed.
3: Ja, heb jij een mooi overhemdje aan, ja.
0: Goed, hè? Chic. Oh, ik ben op chic vandaag.
3: Ja. Moet je nog ergens heen hierna?
0: Ja, ik had een sollicitatiegesprek. Nee. Oh, nee. Voordat de baas hier weer binnenkomt, lopen om 6:05. Wat hoor ik nou allemaal weer? Nee, hoor. Nee, ik ben hartstikke gelukkig op de Drentse Radio.
3: Goed zo. Dus,
0: nee, ik had vandaag zin in een overhemdje.
3: Ja.
0: Komt wel een dag voor.
3: Absoluut, zeker. Ja. Een beetje zo'n tussenindag. Want het begon heel zonnig en net was ik even... Ik moest per se van jou naar buiten. Ja, naar buiten!
0: Ja, je moest een rondje lopen. Kop even leegmaken.
3: Ja, zo is dat. Wel een zonnetje, maar het is ook flink bewolkt.
0: Wel geluiden op dat het eind van de week zo waar weer een beetje op zomer gaat lijken.
3: Ja, ik was al druk bezig met bootjes regelen voor zaterdag. Dus,
0: ik ben heel enthousiast, maar hoe dat?
3: Nou, ik vind het leuk, bootje varen af en toe. Gewoon even 2 uurtjes of zo.
0: En waar doe je dat dan? In Assen? Of?
3: Nee, daar ga ik meestal even Paasvossenmeren op, denk ik.
0: Ja,
3: dat is wel lekker.
0: Ja. Kortom, mooie dagen komen er waarschijnlijk aan. Details daarover horen we sowieso over een kleine 1,5 uur van Grita. Hè? Want die weet er natuurlijk helemaal alles van.
3: Zo is dat.
0: Ja, dat is allemaal van later zorg. Eerst is wat andere zaken.
3: Absoluut. Een bijzondere oproep van de organisatie van de Giro d'Italia. Die wielerwedstrijd in Italië die al druk bezig is. De wielerwedstrijd vraagt aan renners om niet meer in een bidon te plassen.
0: Dat dan?
3: Ja, nou ja, dat moet soms wel. Want die fietsers drinken natuurlijk ontzettend veel. En die zitten al gauw 6 uur op de fiets. Tja, dan ontkom je er niet aan om af en toe even een plasje te plegen. Ja, nou, dan heb je 2 opties. Je kan afstappen. Maar ja, dan moet je de hele boel daarna ook weer inhalen. En vaak ook een beetje een ongeschreven regel. Als er heel veel wielrenners tegelijkertijd gaan plassen, dan wordt er niet echt hard gekoerst. Dus dan wachten ze even een beetje.
0: Dan soort van, sportief.
3: Juist, en dan kun je er zo weer bij komen. Maar ja, als het echt erom spant, willen ze wel eens op de fiets even plassen. Maar ja, dat
0: maar
3: mag
0: hoe
3: dus.
0: Doe je het dan? Dan trek je de pijp van je koersbroek zo'n beetje opzij en dan laat je het lopen.
3: En dan huppatee en laat je het lopen, inderdaad. Dat mag, maar als het publiek hun geslachtdeel maar niet kan zien. dus sommige mensen die kiezen er dan voor om hem even in een bidonnetje te hangen. En vervolgens
0: zich,
3: dan weg te gooien.
0: Een creatief oplossing.
3: Het is wel creatief, inderdaad. Maar ja, die bidons die zijn ook heel erg een heel mooi aandenken. En heel veel kinderen die pakken dat dan op als souvenir.
0: Sta je ineens met zo'n warme fles in je hand?
3: Hoezo is het warm? Nou ja, dat is niet zo fris natuurlijk als hij vol pies zit. Nou goed.
0: Ontzettend bedankt voor dit verhaal.
3: Ja, sorry, het spijt me. Zeg eens eerlijk, René, wat is jouw laatste verkeersboete?
0: Mijn laatste boete? Ik denk 2 maanden geleden, zoiets.
3: Was een dikke?
0: Sowieso.
3: Ja, alles is een dikke tegenwoordig.
0: Elke verkeersboete is een dikke. Ja, ik had weer zo'n lullige. S'avonds na de uitzending bij Bijlen stond er toch nog een flitser.
3: Ja.
0: Om 6:30, 7:15. En ik geloof dat ik, wat zal het geweest zijn? 7 of 8 kilometer te hard ging of zo. Ja. Maar ja, dan gaan we richting de €100.
3: Ja, dat is echt bizar. Hè? Ja. Dan komen nog administratiekosten overheen.
0: Ik heb altijd van die boetes van een paar kilometer.
3: Ja, ja,
0: dat is echt niet zo dat ik de ideale schoonzoon wil uithangen. Alhoewel ik dat imago natuurlijk wel heb. Maar ik heb echt nooit dat ik 140 rij waar ik 100 mag of zo. Nee, ik heb altijd een beetje van die 10...
3: Van die lullige boetes,
0: Dat heb ik altijd. Maar hoezo?
3: Het overkomt natuurlijk heel veel mensen. Ondergetekende af en toe ook wel eens natuurlijk. Voor mij is het ook alweer een tijdje geleden. 2 jaar inmiddels alweer op de motor. Ook 3-4 kilometer te hard. Toen was dat nog betaalbaar. 3 jaar geleden. Je ziet hem zo over het hoofd. Zo'n flitspaal. En dan ben je gewoon de sjaak. Heel veel automobilisten die proberen dan op het laatste moment, als je hem dan ziet, hup, die remmen in. Ja. Maar als je dat in Spanje deze zomer gaat doen, heeft dat absoluut geen zin. Want daar hebben ze namelijk een super flitspaal ontwikkeld. Die al van een paar 100 meter afstand kan registreren of je te hard rijdt. Dus voor je hem überhaupt zelf gezien hebt, dan heeft hij jou al lang geflitst.
0: Dus een soort van zo'n lasergun, maar dan super deluxe.
3: Super deluxe, zeg maar. Voor je hem ziet, heeft hij al op de foto.
0: En dat is in Spanje. Dat is een kwestie van tijd natuurlijk, voordat we dat hier ook hebben.
3: Dat rolt vast en zeker ooit een keer deze kant op.
0: Gewaarschuwd men stelt voor 2, wees voorzichtig op de weg. Bijvoorbeeld als je in de buurt van Roden rijdt.
4: Ik was vanmiddag in Roden en ik weet, dat weten jullie allemaal wel, tussen Rode en Groningen heb je 2 baansweg en dat reek daar wel eens langs. En er stonden vroeger flitspalen langs de kant van de weg. Nou, ik heb Tom van der Groot van het theater gebeld vanmiddag, want ik had haast, zegt Tom. Kan ik doorscheuren? Staan die palen er nog steeds?
5: Wel nee, Bert. Die palen zijn al jaren weg.
4: Nou, ik sta er wel 5 keer op. God allemachtig, zeg. alsof ik door een stroboscoop werd achtervolgd. Nou moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik er niet voor. Ja, ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Iets, ik kan het niet vinden. Nou ja, dan komt er heel veel politie achter je rij. Politie, weet je wel. Moet je stoppen. Dan ben je ook niet eerlijk, want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel omslijmen. Ja. En dan ben je heel aardig tegen... Dan zeg je tegen de agent, ach, agent, reken snel. Nee, u heeft gelijk, dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Voor je bed, stoute bed. Nooit meer doen. Maar zo denk je niet. Van zodra die agent wegloopt, denk je, vuile Gaddafi. Vuile kipnukker met een pet op. En dan ben je al pissig, dan ben je al boos. En dan zit je vriendin, die zit naast je. En die zegt, ga, sneu geelf.
1: Studio Steenbergen.

0: Nieuw werk van Ilse de Lange. Later dit jaar verschijnt er een nieuw album en het is een van de liedjes die daarop zal staan. Something Good.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, Aldert die maakt nog wel eens wat mee hè, tijdens zijn Op Chuck dag. Motto is ook vaak pluk de dag, want je weet maar nooit wat je tegenkomt. Maar dat pluk de dag, dat neem je nou wel in letterlijk, Aldert, hè?
3: Ja, ja, dat is sterker nog, René, er is een speciaal park voor aangelegd om te plukken. En wel in Westerbork. Of eigenlijk moet ik zeggen aan de raam van Westerbork. Want ja, net een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ik moest wel inzoeken. Je hebt me verstopt.
4: Ja, zeker. Ja, het is gewoon de buitenkant van Westerbork. Ja. Richting de stroom.
3: Je bent alles miswiggeld, of niet?
4: Dit is richting Zwiggelten, ja, klopt. Ja. Ja.
3: Je schiet er mooi
4: gewoon
3: op,
4: bij ja. De Borkerhout, hè. Dus dat is onze wiek hier.
3: Ja.
4: En het is, wordt heel veel gebruikt. Er zijn heel veel mensen die hier de hond uitlaat. En ja. Natuurlijk fietsers aan die andere kant. Dus we
3: ik
4: hopen...
3: heb net van je begrepen dat collega Robert, die heeft hier een maand of wat leren ook al geweest. En ja, toen was het plukpark Burk was nog in aanbouw. Het is nou klaar, hè?
4: Nou, klaar. Een plukpark. De planten zijn natuurlijk, er stiet al heel veel in. Ja. Maar dat duurt natuurlijk wel heel lang voordat iets klaar is. En het blijft altijd in verandering. Want
3: klaar
4: het
3: is nooit, wou ik zeggen.
4: Precies.
3: Nee, precies.
4: En er is ook nog geen fruit. Kijk, we willen wel oogsten.
3: Ja.
4: En dat maar ook nog even duur.
3: Ja, maar goed, dan moet straks in september of zo eens in weer komen.
4: Nou, ik denk dat voor de boom is dat te snel.
3: Oh, ja?
4: We hebben nou boom erin staan en dan duurt het iets van 4 jaar. Dan verwachten we oogst.
3: Ja.
4: Maar we gaan natuurlijk ook naar de bessen en andere spullen oogsten. Dus die al een sla haag van linden.
3: Ja.
4: En dat is natuurlijk lekker. Dat kun je nou in je sla doen.
3: Misschien voor de mensen die de beelden er niet bij hebben, Janette. Het is een beetje, ja, het is echt een park. Een looppaard, het was het park, hè?
4: Ja.
3: Dus met allemaal bom, maar ook planten aanlegd. Het lijkt misschien hier en daar nog een beetje rommelig. Maar goed, dat komt dat het allemaal nog nee is. Maar het ben niet alleen bom, hè? Het ben ook kruiden, moet ik het zo zien?
4: Dan weet je, een voedselbos dat heeft meerdere lagen. Dus de bovenste laag is die hoge bomen. Hè? Ja. Dus die van 24 meter hoog, de walnoten, die wordt hartstikke groot. En de andere lagen, dat bindt dan de kleinere bomen van de appelboom en perenboom. Die hebben natuurlijk een andere hoogte.
3: Ja.
4: En de bindt klimmers in een voedselbos. En je hebt een struikenlaag. En je hebt natuurlijk de kruidenlaag.
3: Goed, de deksel.
4: Schimmels.
3: Er is volgens over nodig.
4: De bodem is heel belangrijk. Alles zit in een gezonde bodem.
3: Ja.
4: Dus die lagen in het voedselbos. Dus het is opzet met de principes van het voedselbos. En een voedselbos, dat is eigenlijk een veel natuurlijker principe. En,
3: ja.
4: En we maken dus gebruik van die kennis. Maar het is wel eigenlijk een redelijk netjes aangelegd park.
3: Ik heb,
4: we moeten een andere naam verzinnen dan voedselbos.
3: Ja,
4: want
3: nee,
4: het is geen echt bos.
3: Plukpark. Ja, pluk park. Dat klopt wel aardig. Het is best een heel groot terrein. Ik heb appelboom zien, ik heb perenboom zien. Maar er staat ook heel wat exotische spullen tussen.
4: Ja, uiteindelijk wil je ook wel echt oogsten. En we willen heel veel diversiteit. En daarom hebben we ook keuze voor exoten.
3: Ja.
4: Dus die stort er wel tussen. Maar op zich is het meeste spul is wel inheems.
3: Ja.
4: En we willen vooral ook de inheemse insecten en de inheemse vogels willen we hier ook een plek geven.
3: Het is niet de bedoeling dat alleen de mensen van plukt, maar ook de dieren.
4: Nee, zeker niet. Nee, precies. Het is echt voor iedereen.
3: Ja.
4: Maar die mensen zijn zeker welkom straks. Hoor.
3: Ja. Maar waar komt het idee vandaan? Komt dat uit deze buurt of is dat gewoon een wat groter geheel?
4: Duurzaam Westerbork die heeft dit bedacht. Dus ik ben van de werkgroep Voedsel en Natuur van Duurzaam Westerbork. En wij hebben ideeën om hoe maak je zichtbaar. En voor ons is een thema van gezondheid is heel belangrijk. Hoe kun je gezond oud worden? En wat heb je daarvoor nodig? Dan heb je lekker bezig wezen, sociaal wezen, actief wezen, gezond eten. Dat alles, duurzaamheid is natuurlijk ook dat je je voedsel van dichtbij kunt halen.
3: Ja, ja.
4: En de gemeente die heeft ons daar ook bij ondersteund. Die heeft ook een voedselagenda van voedsel van hier.
3: Ja.
4: Eten van hier heet dat geloof ik. En dus er is circulariteit zit in zo'n park. Natuur is natuurlijk hartstikke circulair. En daar maken wij gebruik van.
3: Ja.
4: En we willen dus ook dat die mensen lekker actief bent. Het is een hele gezellige grote club met vrijwilligers.
3: Nou ja, dat wil ik zeggen. Aanleggen is één ding. Maar dat komt vaak het onderhoud, hè? Van zo'n park ook.
4: Zeker. En daar zijn we nou natuurlijk al mee bezig. Want er zitten wat rupsen op. Dus dat willen we dan een beetje eraf halen.
3: Ja.
4: En we hebben natuurlijk heel veel blad erop. En dat met ook blieben. En straks als dreug wordt. Dit is natuurlijk al dreug west. We hebben al heel veel water gegeven.
3: Ja.
4: Dus onze pomp die was net op tijd. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus we hebben iets van 60 op dit moment. Vrijwilligers.
3: 60?
4: De Borkerhout, en dat is niet alleen Borkerhout, maar die hadden al een hele een actieve bewonersinitiatief.
3: Ja.
4: En we hebben een informatieavond al voor de Borkerhouters eerst en later voor het dorp. Maar de meeste mensen binnen nou van Borkerhout, maar Eigenlijk is iedereen welkom op woensdagochtend en zaterdagochtend. En wij...
5: Dan heb je de vrijwilligersbijeenkomst
4: ja,
5: hier.
4: Dan, ja, dan is de werkochtend. Ja.
5: Maar mensen die wilt komen plukken op termijn, hè, over een week of wat, of maand of wat, komt toch de eerste vrucht naar de boom, maar weet ik veel. Mag iedereen hier komen plukken? Is dat het idee?
4: Dat is op dit moment ons idee. Ja, ja. Ja, we willen dat het helemaal openbaar is en dat iedereen dus vrij is om hier te plukken. En hol alsjeblieft genoeg over voor de volgende plukker. De volgende wil ook wat lekkers.
5: Ja,
4: het is, maar dat is wel op dit moment. Als het later anders wordt en het wordt op een andere manier gebruikt, of het er niet helemaal mee eens bent, dan moeten we wat aans verzinnen. Ja. Maar op dit moment is het gewoon, kom, pluk.
5: Nou, wie wat doet,
4: en wees welkom.
5: Wie wat doet, kom eerst eens op woensdagmorgen. Wat zien woensdag en zaterdag, zie je niet? Gewoon eens even kijken naar vrijwilliger, of er wat voor je is. En als het niet zo is, of je denkt van, nou, ik wil op donderdag ook wel eens een keer een appel komen plukken. Dan, dat kan dat altijd. Kan,
4: tuurlijk, dat plukken kan altijd.
5: Maar misschien nog wel even goed uitleggen wat het precies is. Dit. Want ik zeg het is even lastig te vinden. Voor burgers misschien wat minder handig.
4: Uitlangen is de straat hiernaast. Weglangen is ook hier de straat hiernaast. En de boer, hoe heet het nou? De Krommaat is aan die kant. Ja. Dus dat is de Hoijmaveld. Ja. Dus je kunt van meerdere kanten en zwiggelten, ga je al zeggen.
5: Prachtig achteruit lang.
4: Nou, ga
5: maar eens in mijn kikken, jongens. Ja. Ik moet het even goed zeggen. Het Plukparkburg. Het is gewoon les voor het publiek. Je bent van harte welkom. En we zijn eerst te komen kijken en later te komen pru.

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
1: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
3: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Anderhalf minuut over 16:30 alweer. En daarom snel naar Thomas Eggens voor het regionale nieuws.
6: Goedemiddag. De afsluiting van de A28 zorgt voor overlast en onveilige verkeerssituaties binnen Hoogeveen. Dat meldt de gemeente. Om dit tegen te gaan wordt bij de A28 de oprit Hoogeveen richting Meppel voorlopig afgesloten. En dat gebeurt vanaf morgen. Er zijn officiële omleidingen onder meer via de N374, de N375 en de A37. Maar veel automobilisten kiezen ervoor om via Hoogeveen naar de oprit van de A28 te rijden. Rijkswaterstaat en de gemeente waarschuwen dat de maatregel tijdens de spits kan zorgen voor een langere reistijd. Een 29-jarige man uit Assen is voor doden van zijn 12 weken oude zoontje in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 7,5 jaar. Hij mishandelde het kind op 6 oktober 2022 zo ernstig dat het 3 dagen later overleed. De Assenaar ontkent de mishandeling. Volgens hem viel de baby van de commode en hierna leek niks aan de hand. Kort daarop werd het wit en slap en ademde het babytje niet meer normaal en belde hij de hulpdiensten. Het Hof hecht meer waarde aan het medisch onderzoek en de verklaringen van deskundigen, waaruit blijkt dat het kind aan hersenletsel is overleden. Bij een ongeluk in Roswinkel is een historisch lege voertuig in de sloop beland. De bestuurder van de oldtimer is daarbij gewond geraakt. Onder meer een traumahelikopter is opgeroepen om zorg te verlenen. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. En burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen heeft onterecht een huis in zijn gemeente op slot gezet vanwege drugshandel. Eind januari deed de politie een inval in het pand en daarbij werd ruim 2 kilo aan hennep gevonden. Burgemeester van Oosterhout besloot vervolgens het pand voor 3 maanden te sluiten op grond van de opiumwet. Maar volgens de rechter was die sluiting niet nodig, omdat uit niets is gebleken dat er drugs vanuit het pand werd verhandeld of dat het bekend stond als een drugspand. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
5: En dan naar het weer. Hier is Grita Spannenburg.
7: Vanmiddag smeert de lucht steeds meer dicht met bewolking en het blijft op de meeste plekken lange tijd droog. Maar ja, zo dieper in de middag, dan neemt de kans op een lichte bui toe. Ondertussen waait er een matige zuidenwind en is het 17, lokaal 18 graden. Vanavond komt er iets meer activiteit op de neerslag en passeren enkele buien.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Studio Steenbergen.
20: Met René Steenbergen.

0: komen. Dan zie ik die MAVO daar. En natuurlijk met dan de gebeurtenissen van een half jaar geleden. Hè, loopt René ook ja, door die clip heen. En ja, extra bijzonder liedje geworden.
1: Ja, ik heb nog wel een heel leuk verhaaltje over die fiets.
0: Nou, want
1: de laatste uitzending van Karsveld die ik mocht presenteren, zeg maar, ja, ter ere van het leven van, van René, belde er iemand. Die zei van, ja, weet je, die fiets die hij in de clip gebruikt, die is van mijn zoon, vertelde een vrouw. Margriet was het, geloof ik, die dat vertelde. René had hem gewoon aangesproken op straat van, goh, ik ben een clip aan het opnemen. Mag ik je fiets even gebruiken?
0: Oh, wat goed.
1: Dus die hadden ze helemaal niet geproduceerd of zo. Dat is gewoon een random iemand. Ja. Uit Hoogveen in die winkelstraat. Van, mag je fiets even lenen?
0: Ah, dat was wat een eten voor.
1: Ja, absoluut.
0: Ach, ja. Goed dat hij hier nog regelmatig voorbij komt. Ja. Uiteraard en terecht hier op Radio Drenthe. Super gave tijd hoor je. En daarvoor ook nog Cool and the Gang met Fresh.
2: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Ach ja, we gaan eens even wat andere zaken doen. We strooien er nogal mee, Thomas. Hè?
1: Met kaarten?
0: Goed. Ja, we hebben nu nog een flinke stapel. Want we zijn net begonnen met onze zogenaamde Boeren Rock Week. En dan kun je denken, ach joh, dat is toch pas in augustus. Nou, let maar op hoe snel het zover is.
1: Ja, dat is ontzettend
0: drie maand.
1: Zo. Ja, drie maandjes, dan is het gewoon al zover.
0: Heel Drouwende Mond weer op de kop. En daar wil je bij zijn. En dan moet je zeker even meedoen aan ons spelletje. Want wij hebben kaarten voor de zondag. En dat is een hartstikke leuke dag. Want er komen onder andere Jannes, André Hazes, Marco Schuitmaker, Jan Smit en de legendarische Sven Versteeg optreden.
1: Van Blikkendag.
0: Blikkendag.
1: Zo is dat.
0: Ja, het is...
1: Dag Blikkendag.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, dat kan niet anders dan weer een groot feest worden daar in Drouwende Mond. Daar wil je bij zijn en raad eens, dat kan. Wij hebben twee vrijkaarten beschikbaar. Maar dan moet je wel even meedoen aan ons speciale boerenrockspel. Of beter gezegd ons trekkerspel. Dat is het eigenlijk. Want we hebben drie trekkertochtboeren ingeschakeld. En dan denk je, huh, trekkertocht, was dat nou weer? Nou, daar komen we later nog wel over te spreken. Maar dat wordt ook nog een projectje.
1: Ja, dat wordt leuk.
0: Maar goed, drie van onze collega's die schoppen we de trekker op. Dat zijn Robert, Aldert en Harm. En ja, die gaan dan even een rondje over het land. En zoals je dat dan doet op de trekker, dan zet je daar de radio bij aan. Alleen is dat nou niet bepaald een geluidsdichte omgeving. Dus het is een beetje lastig te horen. Maar wij toveren dat dan meteen weer om. Tot een radiospelletje. De vraag aan jou is dus, welk liedje hoor je op de radio van de trekker? Luister goed, Robert zit op de trekker. Nou, die is van alles van plan. Maar het belangrijkste is, kun jij horen welk liedje er bij hem op de radio is?
3: Zo, daar zal hij weer een hele klim de trekker op. Maar eerst, goed stukje muziek. Hoe kijk hoe die radio werkt.
0: Deze is toch te doen? Of komt dat omdat wij een koptelefoon op hebben, Thomas? Dat het dan misschien iets makkelijker is?
1: Nou, dat helpt wel, moet ik zeggen.
0: Het helpt wel, maar super moeilijk was die, denk ik.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee. Welk liedje was het? Titel, artiest of allebei? Het maakt ons allemaal niet zoveel uit. Geef het maar door. 0592 33 11 88.

0: Ring. Ja, ze heeft een tijdje wat anders gedaan en nu wil ze toch weer een heel klein beetje terug naar dat Caro Emerald geluid.
1: Ja, de Jordan noemde ze zich op een gegeven moment.
0: Ja, en ja. Nu is het weer Caro, geloof ik. Ja. Zoiets. Ja, een beetje wispelturig type. Deze Caro Emerald, ik herken dat wel. A Night Like This en daarvoor nog The Tears of a Clown van Smokey Robinson en The Miracles.
2: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Nou, even kijken of we nog wat wonderen kunnen verrichten op de radio door iemand blij te maken met 2 vrijkaarten voor het Boerenrockfestival. Half augustus weer zo'n beetje, Thomas, hè?
1: Ja, half augustus. Drouwdermond,
0: hartstikke leuk. Daar wil je bij zijn, daar moet je meemaken. Hartstikke gezellig. Beetje de Drentse Zwarte Cross is het eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, alleen dat willen ze er niet echt aan geven. Nee. Want dat is natuurlijk echt vercommercialiseerd, zeg maar.
0: Dat begrijp ik ook wel, maar dan heb je een beetje een idee.
1: Ja, dat is het wel. Daar kun je het wel mee vergelijken. Ja.
0: Pascal, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hey Pascal, ben je een beetje een boerenrocker?
3: Nou, ik al wel wat van het sfeertje wat daar hangt,
0: ja. Ja, je bent al eens geweest?
3: Niet daar, Boerenrock nog niet zozeer, maar we zijn wel een keertje naar Jiprock geweest.
0: Oh ja, Jiprock. Even niks zeggen. Jiprock was in Husselse, Flusselse, Boermeense, Flopselse mond.
3: Ja, daar ergens, ja.
0: Maar wat was het nou? Jipsing Boermussel. Was het daar niet?
3: Klopt. Ja, ja. Klopt, ja.
1: Jipsing Boermussel.
0: Ik kan me nog herinneren uit een vorig leven. Toen werkte ik bij een hartstikke leuk radiostation. Toen hebben we daar een uitzending gedaan.
1: Oh, oké, okay, check.
0: Vandaar dat ik het nog weet, ja. Jiprock, maar dat bestaat geloof ik niet meer.
3: Nee, dat bestaat niet meer. Nee. Maar dat was wel leuk.
0: Ja, nou ja. Boerenrock in Drouwenmond is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. En wij hebben hier 2 vrijkaartjes liggen, Pascal. En kun je dus genieten van, nou ja, al die, ja, wat verzinnen ze allemaal. Van die races, caravan races, allerlei ongein en optredens van, nou, zo'n beetje het beste wat de volkse Nederlandse muziekscene te bieden heeft. Ja. Dus dat wil je gewoon meemaken. En de Boerenrock krijgt er uiteraard ook een belangrijke plek. Nou, over rock gesproken. Ik heb het idee dat bij Robert in de Trekker ook een bepaald rockplaatje klinkt.
4: Zo, daar zal hij weer een hele klim de Trekker op. Maar eerst, goed stukje muziek. Even kijken hoe die radio waard.
0: Ik zie dat de klok maar alweer heel ongedurig is, want het is bijna 5 uur. Had ik nog helemaal niet zo in de peiling. Dus kom snel met je antwoord, Pascal.
3: Ja, Rolling Stones met Start It Up.
0: Ah, dat zijn ook van die uit duizenden herkenbare gitaarloopjes. Dat is niet zo ingewikkeld, hè?
3: Nee,
0: precies. Nou, Jiprock heb je een keer meegemaakt. Dat bestaat niet meer. Boerenrock bestaat nog wel. En jij bent er gewoon bij dit jaar, Pascal.
3: Dat is tegen mooi.
0: Leuk, hè?
3: Gaan we dat een keertje meemaken.
0: Het duurt nog wel eventjes, maar dan heb je die kaartjes alvast binnen. Dat is lekker, hè?
3: Ja, okay. Dat is heel lekker.
0: Hey, veel plezier daar, Pascal.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
3: Sta op stoel nodig. Mobifit.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
7: Damesmode Dekker.
6: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
7: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies?
2: Laat de hackers van Hofma zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
15: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
16: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.

0: Ah, lekker liedje is het toch altijd. Hè? Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Maar ja, we moeten door. Thomas, wat is er in het nieuws?
3: We moeten door. Ja, sinds gisteravond zijn er 4 nieuwe tips binnengekomen over de overval op een 61-jarige man uit Meppel 2 maanden geleden. Het tv-programma Opsporing Verzocht die besteedde daar aandacht aan die zaak. Een 61-jarige man uit Meppel is dus vermoedelijk slachtoffer geworden van een vergisoverval. Bleek gisteravond allemaal uit die uitzending. 2 mannen stonden met een wapen plotseling midden in de nacht in zijn kamer, zegt de politie. Dan nog een 29-jarige man uit Assen is voor doden van zijn 12 weken oude zoontje in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 7,5 jaar. Hij mishandelde het kind in 2022 zo erg dat het 3 dagen later overleed. De Assenaar ontkent overigens die mishandeling.
0: Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Afgelopen weekend begonnen ze aan hun serie van in totaal 10 uitverkochte concerten in het Gelredome. Suzanne en Freek en halverwege. De provincie Drenthe presenteerde vandaag een nieuwe versie van de natuurvisie. In februari werd die visie voor het eerst gepresenteerd, maar daar was veel kritiek op, met name van boeren. Collega Frank Molema legt uit waarom het zo'n lastig dossier is.
1: Nou, er zijn eigenlijk twee grote problemen. Ten eerste is de natuur te droog en er daalt te veel stikstof neer. Dus daar moet iets mee gebeuren. En in Natura 2000 gebieden wil de provincie ervoor zorgen dat er meer water wordt vastgehouden. En de stikstof afkomstig uit de landbouw moet omlaag. Dus dat betekent dat boeren aan de bak moeten.
2: Wat krijgen zij op hun bordje dan? Wat gebeurt er? Wat moeten ze doen?
1: Ja, dan hebben we het voornamelijk over melkveehouders. En die moeten gezamenlijk 30% minder stikstof uitstoten in het jaar 2035. En dat vergelijken we dan met het jaar 2019. Mm-hmm. En de reden dat de nadruk ligt op melkveehouders is dat deze groep in de landbouw het grootste aandeel kan leveren in de vermindering van de uitstoot. Niet iedere melkveehouder hoeft overigens 30% te verminderen. Als je al veel hebt gedaan de afgelopen jaren, dan heb je nu een minder zware opgave. Ik vergelijk het met het energielabel van je huis. Heb je bijvoorbeeld energielabel A, dan hoef je nu niet zoveel meer te doen. Maar heb je energielabel F, dan moet je wel aan de bak.
2: Ja, en daar hebben ze tijd voor tot 2035 dus. De plannen bestaan al een tijdje, ik zei het net al even. Wat gaat er dan vandaag gebeuren?
1: Ja, sinds februari bestaan die plannen en sindsdien is het ook voor iedereen te lezen. Daarna zijn er inloopbijeenkomsten geweest, 8 in totaal. En ook mocht iedereen die wilde een zienswijze indienen. Daarvan zijn er 244 binnengekomen bij de provincie. En op basis daarvan heeft de provincie de plannen op sommige punten aangepast. Veel van de plannen die eerder zijn opgeschreven, die zullen wel overeind blijven staan.
2: Ja, maar 244 van die zienswijzen dus. Kun je dan zeggen dat het onderwerp leeft onder de boeren?
1: Nogal. Sommige boeren vinden dat er veel te veel de nadruk ligt op natuur. Dat het een natuurplan is en geen plan voor de boeren. Ook is er de kans dat landbouwgrond moet wijken voor natuur. Bijvoorbeeld omdat het nodig is voor de waterhuishouding in Natura 2000 gebieden. En de boeren die zien met de huidige plannen van de provincie geen toekomst meer voor zichzelf in het gebied, omdat hun grond dan veel te nat zou worden om nog op te boeren. En ook vinden zij dat er de afgelopen jaren al veel meer dan genoeg is gebeurd. Er zijn al veel boerenbedrijven weg. En een keer moet het genoeg zijn met alle maatregelen.
2: Ja, aan de andere kant, het gaat ook om die vergunningverlening voor woningen. Het moet weer op gang getrokken worden, zeg maar. Wanneer gaan we daar iets van merken?
1: De provincie die denkt dat het ongeveer zou kunnen halverwege volgend jaar. Nou, het hele doel van deze plannen is om Drenthe van het stikstofslot te halen. Halverwege volgend jaar, dan moet het weer mogelijk zijn om makkelijkere woningen te bouwen. En kan de Drentse economie ook beter groeien. Halverwege volgend jaar is wel echt op zijn vroegst. Ik verwacht dat er nog wel wat weerstand komt vanuit met name de landbouw. En de provincie zal proberen om samen met deze sector tot een oplossing te komen.

0: te doen bij een stroomstoring. Nou ja, tips in dit liedje. Het waren de Tramps en The Night The Lights Went Out in New York City. Nog even en dan heeft Assen een TT-museum. Al is het slechts voor een maand. Het tijdelijke museum komt in de motorwerkplaats van het TT-instituut van het Drenthe College, pal onder de rook van het circuit. Initiatiefnemer is het TT-circuit zelf, maar er zit natuurlijk één grote doel achter. Een echt officieel TT-museum in Assen.
1: Eigenlijk zie je bij het TT-instituut nog helemaal niks, totdat je een deur opent en dan komen wij binnen met de tekst: eens zal Assen baden in een zee van licht en zullen er 100.000 bezoekers naar Assen komen. Was getekend Hendrik Dieters. En wie is dat ook alweer, Mark van Aalderen, directeur van TT Circuit?
2: Nou, dat was met name een visionair, want nog voor 1925 deed hij deze uitspraak al. En inmiddels weten we dat die 100.000 mensen elk jaar naar Assen komen.
1: Ja, voor de TT. En wij komen hier nu binnen in een ruimte, want dit wordt, Eline Koopman,
3: het pop-up TT Museum.
1: Nou, loop eens even verder, want de teksten komen ons al tegemoet. Het is nog druk in opbouw. Mark van Aalderen, dit is eigenlijk wel een unicum, want het is voor het eerst dat het TT-circuit nu het initiatief heeft genomen voor een TT pop-up museum.
2: Dat klopt. Ook met als doel om er uiteindelijk een permanent TT museum aan over te houden. Wij zagen toch wel dat met 100 jaar TT, het jubileum dat we afgelopen jaar hebben mogen vieren, er gingen zoveel ogen open. We hebben daar zo mee in de picture gestaan. Nu is het moment om zelf het op te pakken en om een TT-museum neer te zetten. We starten met een pop-up en we hebben in conservator Eline vanuit het Drents Museum een hele goede gekregen. Ja, en kijk om je heen, dit wordt echt fantastisch.
1: Eline Koopman, neem ons eens even mee. We komen binnen. Er is nu al het een en ander te zien. Daar staan al wat historische motoren. Klopt. Wat gaan wij hier straks beleven als het echt losgaat voor het publiek?
3: Nou, als het echt losgaat voor het publiek, is het de bedoeling dat het publiek eigenlijk een soort circuit loopt van begin tot eind, start tot finish, bij de eerste start in 1925 tot de symbolische finish in 2026, waarbij allemaal momenten uit de TT-geschiedenis voorbij flitsen. Dus eerst een stukje over de start, over het begin in 1925.
1: Daar kijk ik nu ook naar, ja, hè, met de historische afbeelding.
3: Ja, klopt. En al vrij snel daar de internationale allure sinds 1927 en een stukje over de TT-helden, waarbij het niet per se gaat over de bekende coureurs, maar juist over de vrijwilligers die het evenement jaar in jaar uit mogelijk maken. Toch een stukje over een aantal bekende Nederlandse coureurs. Motorpakken en de relatie over mens en machine. Dus het motorpak dat de mens beschermt en de machine en waar die uit is opgebouwd, dat de techniek zichtbaar maakt.
1: En ook het publiek natuurlijk krijgt aandacht. Nou, is dit een opstap naar een permanent museum?
2: Ja, anders hadden we dit niet gedaan. Zomaar een pop-up museum organiseren, dat kost geld, dat kost tijd, dat kost heel veel energie. Dat hebben we gelukkig met heel veel partijen kunnen doen. De medewerking van het TT-instituut, maar ook de stichting TT-museum, het Drents Museum. Dit kost gewoon ontzettend veel energie. Dat doe je niet voor één keer. Dit is echt de springplank naar een definitief TT-museum.
1: Dit moet de smaakmaker worden.
2: Absoluut. Wij willen dat iedereen, het museum is open tot en met de TT, 28 juni, dat iedereen op 29 juni zegt, oké, dit is een hele mooie voorbode van wat er kan komen.
1: Ja, maar er liggen al jaren plannen, tot nu toe mislukt, want de provincie wou niet meebetalen. Waarom denken jullie dat het nu wel gaat lukken?
2: Nou, er zijn heel veel mensen die hier al heel erg lang mee bezig zijn, maar het wordt nu wel tijd dat het echt gaat gebeuren.
1: Eline Koopman, jij moet nog hard aan de slag met allerlei spullen. Die moeten nog komen, hè? Waar haal je die vandaan?
3: Vanuit verschillende partijen eigenlijk. Ik ga woensdag bij Stichting TT Museum langs en TT Hooghalen. Het is heel mooi dat mensen uit de regio ook heel hard hieraan meewerken en hun mooie, prachtige items beschikbaar stellen.
1: Wanneer is het voor jou geslaagd met hoeveel bezoekers?
3: Hoeveel bezoekers, dat durf ik niet te zeggen. Daar heb ik nu ook nog niet een beeld bij. Maar het zou voor mij geslaagd zijn als mensen hier binnenkomen en met een toch wel fijn gevoel de ruimte weer verlaten.
0: Ja, en dat tijdelijke TT Museum gaat volgende week donderdag, de 28e, open. En is dan te zien tot en met de races van 28 juni. Je hoort een bijdrage van collega Margriet Benak.

0: maakt Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Een paar seconden over 5:30. Het regionale nieuws. Hier is Thomas Eggens.
5: Goedemiddag. Sinds gisteravond zijn 4 nieuwe tips binnengekomen over de overval op een 61-jarige man uit Meppel, 2 maanden geleden. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zaak. De man werd 's nachts wakker van het geluid van een ingeslagen ruit. En even later staan er 2 mannen met een wapen in de kamer, zegt de politie.
6: In de reconstructie horen we dat de daders het hebben over een kluis met dat spul, waarmee ze mogelijk drugs bedoelen. Nou, daar is bij deze man geen enkele sprake van. En verder had hij ook geen bijzonder waardevolle bezittingen in huis. We denken daarom dat de daders het op iemand anders gemunt hadden.
5: Een van de overvallers lost een schot en daarna vluchten ze weg op een fatbike. Volgens een woordvoerder worden de binnengekomen tips zorgvuldig nagelopen. En aanvullende tips zijn natuurlijk nog altijd welkom. Een 29-jarige man uit Assen is voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje in hoge beroep veroordeeld tot een celstraf van 7,5 jaar. Hij mishandelde het kind op 6 oktober 2022 zo ernstig dat het 3 dagen later overleed. De Assenaar ontkent de mishandeling. Volgens hem viel de baby van de commode en hierna leek niks aan de hand. Kort erop werd het wit en slap en ademde het niet normaal en belde hij de hulpdiensten. Het Hof hecht meer waarde aan het medisch onderzoek en de verklaringen van deskundigen, waaruit blijkt dat het kind aan hersenletsel is overleden. Bij een ongeluk in Roswinkel is een historisch legervoertuig in de sloot beland. De bestuurder van de oldtimer is daarbij gewond geraakt. Onder meer een traumahelikopter is opgeroepen om zorg te verlenen. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. En de afsluiting van de A28 zorgt voor overlast en onveilige verkeerssituaties binnen Hogeveen. Dat meldt de gemeente. Om dit tegen te gaan wordt bij de A28 de oprit Hogeveen richting Meppel voorlopig afgesloten. En dat gebeurt vanaf morgen. Er zijn officiële omleidingen via onder meer de N374, de N375 en de A37. Maar veel automobilisten kiezen ervoor om via Hogeveen naar de oprit van de A28 te rijden. Rijkswaterstaat en de gemeente waarschuwen dat de maatregel tijdens de spits kan zorgen voor een langere reistijd. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
4: En dan het weer natuurlijk. Grieta Spannenburg, goedemiddag.
7: Goedemiddag, René.
4: Grieta, vanochtend vroeg, ik zet de vuilnisbak aan de weg. Ik
7: dacht, heel goed.
4: Tussen de middag, ik stap in de auto om naar mijn werk te gaan. Ik dacht, nou, dit kon nog wel eens een lekkere dag worden.
7: Kijk.
4: Nou, dat bleek ijdele hoop. Het kakte er toch een beetje in, hè, in de loop van de middag.
7: Ja, nee, het vlammetje ging een beetje uit in de loop van de dag. We begonnen zo zonnig. En we zijn ook wel de warmste hoek van het land geworden. Als je kijkt naar de KNMI-weerstations, dan is Nieuw-Beerta de bovenliggendste partij met 18,7. Maar wij in Eelde met 18,2 komen daar direct achteraan. En op meerdere plekken is die 18 graden net aangehaald. Soms net niet. Diever, Geert had 17,9. Wijster had 17,2. Maar de temperaturen, daar merk je eigenlijk al een beetje aan dat het op zich oké weer wordt.
4: En dit is een eerste hele kleine aantrap naar iets moois. Hè?
7: Ja, zeker, zeker. Dus er moeten eventjes nog een paar buien of wat regen voorbij. Maar het stelt niet al te veel meer voor. Het is vanmiddag eigenlijk ook op de meeste plaatsen droog gebleven. Je zit nu vanuit de Kop van Overijssel dat er wat neerslag aankomt. Dus dat betekent vanavond van tijd tot tijd regen. Ook vannacht kan er nog steeds af en toe neerslag passeren. En dat geldt ook een beetje voor morgen. Een paar buien die gaan vallen. Waarbij er wel ruimte is voor zon. Ja, een beetje wolkenvelden, vrij veel stapelwolken. Af en toe een zonnetje ertussendoor, een paar buien. En ik denk dat vanaf morgenmiddag een uurtje of drie, dat je dan vanuit het westen ineens langzaam echt de zon goed door kunt zien breken. En 18 graden heb ik uitstaan als middagtemperatuur. Een beetje gelijk aan vandaag. En daarna kan warmere lucht onze kant op komen. Op de vrijdag met stapelwolken en zon, een beetje die mix. We hebben eerst nog de donderdag natuurlijk. Hè? De donderdag heeft die mix van stapelwolken. Ik moet geen dag vergeten. Donderdag heeft de mix van stapelwolken en zon. Dan kan het in de middag eventjes dat die stapelwolken aan één klonteren. Het is zo goed als droog en 1,22 graden. Nou, dat merk je natuurlijk ook. Ja, en daarna komt de knaller met vrijdag 24. En in het weekend, zaterdag waarschijnlijk 25. En zondag en maandag een beetje afhankelijk van waar de wind precies uitwaait. Ergens tussen 22 en 26 graden.
4: Nou, dat zijn lekkere vooruit. Uitzichten.
7: Dat dacht ik.
4: Eerst even door die woensdag heen en dan daarna wordt het allemaal een beetje anders.
7: Hè? Ja, het is natuurlijk, er is flink wat neerslag gevallen, dus het wordt straks nog blakender buiten.
4: Ja, mooie tijden. Leuk, hè? Dankjewel, ja, Rita. Fijne avond. Hè?
7: Hetzelfde.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Studio Steenbergen.
13: Met René Steenbergen.

0: Barry White en Can't Get Enough of Your Love. Brengt de tijd op 11 minuten over 5:30. Precies. Een emotionele avond gisteren in Emmen. Familie, vrienden, scouts en militairen kwamen daar samen voor de onthulling van een herinneringsbankje voor Gijs van der Werf. De 20-jarige Gijs koos er vorig jaar voor om uit het leven te stappen. Met het bankje en een bijzondere mars willen zijn vrienden aandacht vragen voor mentale gezondheid en het herkennen van signalen. Ryan van der Boogaard, collega van Gijs bij Defensie, was onder de indruk van de avond.
1: Ja, het was echt heel mooi. De wethouder heeft het heel mooi gedaan en er waren veel meer mensen dan we hadden verwacht. Dus ik denk dat we met 30, 40 man hebben echt een bijzonder emotioneel moment met elkaar meegemaakt.
2: Waar staat het bankje?
1: Het bankje staat op het Raadhuisplein tegen de skatebaan aan. Waar heel veel jongeren zichzelf samenkomen. En waar die super zichtbaar is voor alle fietsers die langskomen. Zodat iedereen hem ziet.
2: Ja, jullie lopen daarnaast nog een mars. Een mars van Emmen naar Harlingen. Ook allemaal ter ere van Gijs. Waarom juist deze route naar Harlingen?
1: Ja, het is best een grappig verhaal. Gijs die heeft zelf in 2020 geld opgehaald met deze route op de fiets. Toen wou hij heel graag met de scouting naar Amerika. Nou, met dat geld wat hij toen heeft opgehaald met deze route, ging die reis helaas niet door. Heeft hij dat geld teruggekregen en daarmee is hij gaan parachutespringen. Waar hij echt gigantisch goed in is geworden. Wat uiteindelijk zijn echte grote hobby is geweest. Dus met deze mars treden we eigenlijk in zijn voetsporen.
2: Ja. En wat willen jullie met deze mars en met het herinneringsbankje voor Gijs nou eigenlijk duidelijk maken?
1: Nou ja, het gesprek over mentale gezondheid is heel lastig. En helemaal als iemand denkt over zelfdoding, dan is het heel lastig om te kijken waar je dan het gesprek begint en hoe je dat gesprek dan voert. En als wij terugkijken naar de periode die wij met Gijs hebben beleefd in de laatste stadium van zijn leven, dan zijn dat echt dingen waar wij zelf anders over na hadden willen denken en anders op hadden willen handelen. En pas achteraf kregen wij de informatie, bijvoorbeeld van 113 of de e-learning vraag maar van de 113, met de hulpmiddelen die daarin zaten. En eigenlijk dachten we toen van ja, maar iedereen moet dit al weten. Ja. Want dan kunnen we mensen helpen. En daarom willen we met deze mars zoveel mogelijk aandacht daarvan vragen.
2: Ja. En op de route plaatsen jullie ook nog bankjes, hè?
1: Ja, we komen inderdaad verschillende dorpen tegen op de route die een bankje met ons willen gaan onthullen. Maar ook aan het eind van de route, bijvoorbeeld vanavond in Smilde of morgen in de gemeente Heerenveen bij Oldeborn. Daar maken we er een iets groter festijn van, want dan zijn we ook klaar met lopen en dan kunnen we ook met de veteranenverenigingen van die dorpen kunnen we hem iets groter trekken.
2: Ja, en want hoe kunnen die bankjes helpen dan?
1: Op zo'n Ik Zie Je bankje van 113 staat eigenlijk een QR-code op een gouden plakkaat. En in die QR-code leidt gelijk naar de website van 113. Dus als je daarop zit en je komt in een moeilijk gesprek terecht en je weet even niet hoe je verder moet, dan kan je met die QR-code de hulpmiddelen vinden om dat gesprek toch verder te voeren.

0: Nieuwe muziek van Leon Moorman, Plattelaansgevoel. De opjakdag van collega Aldert Oosterhuis die begon vanochtend in alle vroegte op een splinternieuwe camperplaats aan de rand van Assen. Ook de eerste camperplaats van Assen trouwens. Afgelopen weekend werd hij geopend en moeder Esther en dochter Maura, nou die zijn er maar wat trots op.
1: We hebben het mooiste plekje van Assen en daar mag iedereen van genieten, vinden wij. Dus ja. Dat is de camperplek is dan een prima idee.
2: Ja.
1: Dus zo is het ontstaan.
2: Ja, jullie zitten hier een beetje op de hoek, de Aanreperstraat. En dat is Schiefen dan, zeg maar. Ja. Ja, een van de meest mooie locaties
1: mooiste
2: eigenlijk.
1: Mooiste plek van Assen.
2: Ja.
1: Ja, ja. Gaan we niet meer weg.
2: En toen dachten jullie van, nou, er wil meer mensen die kunnen ervan genieten. Maar wij doen toch niks met de hooggrond?
1: Nee, daar deden we niks meer mee. En anderen kunnen daar genieten, dus dat gaan we doen.
2: Ja. Hey, en Maura, je gaat nog op school van de stelling?
3: Ja, klopt. Ja,
2: en wat is je rol dan bij deze camperplek? Of je zegt, nou, ik heb er verder niks meer van doen, laat maar zitten.
3: Nee, nou, eigenlijk doe ik vooral heel veel de social media. En ik heb met papa heel veel meegekeken in het opstarten omdat ik de hotelschool doe. Dus nou, eigenlijk is er geen betere leerweg dan de praktijk.
2: Ja.
3: Dus met die insteek zijn we er ook ingegaan. En dat is eigenlijk mijn rol er ook in. Dat ik vooral heel veel meekijk en ook heel veel leer erover. Ja, ja, ja. Van hoe zet je nou een onderneming op?
2: Ja. Ja, ja, een onderneming blijft het natuurlijk, want het is natuurlijk wel, het is een plek waar, ja, het is eigenlijk een camping voor campers. Zo is het toch, Biddy Esther?
1: Zo is het, ja.
2: Ja, ja, maar wat verschil dan eigenlijk? Want ik zou je natuurlijk ook wel een caravan neer kunnen zetten.
1: Nee, dat mag niet helaas.
2: Van wie niet? Van jullie niet?
1: Van ons niet, ook niet. Want een camping voor campers hoeft niet altijd bemand te zijn. En dat is onze insteek. Wij kunnen ook een keer een dagje weg. Wij kunnen ook op vakantie, want mensen kunnen zichzelf inchecken. Dus wij hoeven eigenlijk niet aanwezig te zijn.
2: We kennen campers, hè, waar dat kan.
1: Ja, dat weet ik niet. Maar camperaars zijn altijd zelfvoorzienend.
2: Ja.
1: Dus die hoef je eigenlijk niet te helpen. Die doen hun eigen ding en daar hoef je niet voor aanwezig te zijn.
2: Ja, toch een mooie, kleine, keurige veld is. Maar goed, meestal denk ik, als je een camper hebt, dan ben je op deurreis, toch? Over het algemeen.
1: Ja, gemiddeld staat de camperaar 2,5 nacht hier ongeveer, zeggen ze. Het wisselt hier. We hebben hier ook mensen al wel voor 4-5 dagen gehad.
2: Yeah.
1: Het is even afhankelijk wat mensen willen. Mensen kunnen naar het centrum, mensen kunnen naar de natuur, kunnen fietsen, wandelen.
2: Yeah.
1: Dus blijven soms een nachtje extra.

0: Ja, twee dochters van Brian Wilson, het opperhoofd van de Beach Boys. En één dochter van de mama's en de papa's. Ja, dan is kwaliteit wel gegarandeerd, zou je zeggen. Leidde tot de meidengroep Wilson Phillips en Hold On. 6:07 is de tijd. Nog even weer terug naar de avonturen van Aldert. Want hij kwam tijdens zijn opjakdag terecht in het nieuwe pand van de kledingbank Assen. De afgelopen 2 jaar moest de organisatie maar liefst 3 keer verhuizen. Maar nu hebben ze een prachtige plek gevonden aan de Oude Straat in Assen. En eigenlijk is dat best een chique straat en dus niet meteen een plek waar je de kledingbank zou verwachten. Dus ja, Aldert die vroeg zich af of die eigenlijk wel op de goede plek was. Nou ja, dat begreep coördinator Arnoud Sturing eigenlijk wel.
1: Nou, ik zag je ook een beetje zoeken voor de winkel. Ja. Ik dacht, wie is die arme man? Ja. Dus ik heb je maar even binnengelaten. Maar het is wel een A-locatie, want dat vinden we ook belangrijk. We hebben achter Struinhuis gezeten een tijdje, met de sociale winkel nog. Toen bij de Kickshop.
2: Ja.
1: Toen de oude Molenstraat, het was al iets meer een winkelpand. Maar nu hebben we voor het eerst echt een A-locatie in samenwerking met een goede ondernemer die ons een warm hart toedraagt.
2: Ja, dat moet wel, want normaal gesproken betaal je de vierkante meter. Tarieven waarvan ik denk van nou, voordat je überhaupt eens een keer denkt aan winst, dan ben je 3 maanden verder.
1: Ja, en dit zijn heel veel vierkante meters. Ik denk dat we hier ook per vierkante meter betalen. Maar dan gelukkig iets minder.
2: Ja.
1: Maar dat komt ook omdat we met ondernemers een hele grote achterban hebben. Die het echt wel belangrijk vinden dat we als kledingbank een goede locatie hebben.
2: Wat giet het eigenlijk vanuit?
1: Nou, het is een initiatief vanuit de lokale kerken.
2: Ja.
1: Dus dat doen we samen. Maar onderhandels werkt iedereen daar mee. Ondernemers. We hebben laatst een mooie deal met de Scapino gehad. Dat we 2 containers vol nieuwe kinderschoenen kregen. Maar allerlei organisatie. Gemeente Assen, Vaatwelzijn. Voedselbank werken we mee samen.
2: Hier zitten reguliere kledingzaken in deze straat. Die zullen nog zeggen van dat is de forse concurrentie. Het zet eruit als een nieuwe winkel. Ja, een gelikte winkel.
1: Ja, we gaan netjes langs kennis maken. En wat je juist ziet is dat we kleding van elkaar krijgen. Dus het is echt wel een soort straat geworden. Als je duurzaam wil shoppen, dan kom je naar de Oude Straat Assen. Maar het is een kledingbank. Wij vinden het belangrijk dat mensen die daar geen geld voor hebben, dat ze gewoon waardig kleren kunnen shoppen. Maar we zijn ook open voor mensen die willen kopen. Dus met alles wat mensen hier kopen, betaal je eigenlijk onze vierkante meters mee. Maar daarom kunnen we hier ook op een prachtige locatie zitten en echt een mooie winkel hebben. Nou, mensen moeten gewoon een keer langskomen, dan zie je hoe mooi het is.
2: Hoe werkt dat dan? Geeft het dan met aanzien des persoons? Van oh, die kant wat betalen, die kant niet betalen?
1: Nee, mensen die het echt nodig hebben. We werken dus samen met al die partijen. Dus als je bij de voedselbank loopt, sta je automatisch hier ingeschreven.
2: Oh, ja.
1: En verder kunnen allerlei organisaties, bewindvoerders, gemeente Assen, Vaartwelzijn. Kunnen mensen hier inschrijven en dan doen wij hier geen check meer. Dus als je door een andere partij ingeschreven wordt, krijg je een pas mee. Dus we hebben 1 balie hierachter en daar sta je gewoon, daar kunnen mensen betalen. Dus als je niet ingeschreven staat, dan koop je en dan ondersteun je het werk. Maar mensen zijn gemixt, dus we hebben geen onderscheid tussen kledingbankklanten en gewone klanten. Dat loopt gewoon door elkaar heen, halen uit dezelfde rekke kleding.
2: Ja,
1: dat is wel ons hart. Dat gewoon 1 groep is. Gewoon Assen die hier kleding komt shoppen.
0: Nou, dat is een hartstikke mooie insteek en een hartstikke mooi initiatief, hè? De nieuwe plek van de kledingbank in Assen te vinden aan de Oude Straat. Tot zover voor dit moment. Zometeen gaan we overschakelen naar Curaçao. Alle lijntjes weer even uitleggen, alle satellieten uitrichten. Dan kan Johan vanaf Curaçao een nieuwe aflevering presenteren van zijn Muziek voor Volwassenen. Ik wens je daar veel luisterplezier bij en maak er een mooie avond van.

0: Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram. Of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Scootmobiel nodig? Mobifit.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rangupgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: Radio Drenthe.
24: Muziek voor volwassenen.
23: Met Johan Derksen.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer werd geschreven door Brian Wilson en de leadzanger is van El Jardine. Het album waar het op staat is The Beach Boys Today. Maar ook op dit nummer was er weer een grote rol weggelegd voor de studiomuzikanten. U hoort de gitaristen Bill Pittman en Glenn Campbell, pianist Leon Russell en drummer Hall Blaine. The Beach Boys, Help Me Run.

The Beach Boys, Help Me Rhonda. Aaron Neville uit Louisiana maakte deel uit van de Neville Brothers en dit was zijn eerste nummer 1 hit in Amerika als soloartiest. In 1981 werd een cover van de band Heart opnieuw een hit in Canada, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En in 1989 had Billy Joe Royal een hit met een cover in Canada en in Amerika. Maar dit is het origineel van Aaron Neville, Tell It Like It Is.

Aaron Neville, Tell It Like It Is. Ritchie Valens uit Los Angeles overleed op 17-jarige leeftijd in 1959 bij de vliegramp in Clear Lake, Iowa, waarbij ook Buddy Holly en de Big Bopper om het leven kwamen. Het nummer bereikte de tweede plaats van de Amerikaanse hitparade. Ritchie Valens, Donna.

Richie Valens, Donna. De debuutsingle van Chris Montez werd meteen een wereldhit. Het werd de nummer 1 hit in België, 2 in Noorwegen en Engeland, 3 in Nederland, 4 in Amerika en Nieuw-Zeeland en 7 in Duitsland. En een cover van Status Quo werd in 1990 nog een grote hit in Engeland. Chris Montez, Let's Dance.

Chris Montez, Let's Dance. Het nummer werd opgenomen door de Top Notes, Chubby Checker, Didi Chop, de Isley Brothers en de Majors, voordat in 1963 de Beatles er een wereldhit van maakten. Later verschenen er ook nog covers van de Searchers, Johnny Rivers, Del Shannon, Tina Turner, de Mamas en de Papas, Tom Jones, Fleetwood Mac en Bruce Springsteen. De Isley Brothers, Twist and Shout.

The Isley Brothers, Twist and Shout. Elvis Presley nam het nummer op voor de film Lovin' You en Wanda Jackson coverde het voor haar debuutalbum. Daarna werd het nog opgenomen door Paul McCartney, Mutt en Dr. Feelgood. Wanda Jackson, Let's Have a Party.

Wanda Jackson, Let's Have a Party. Rockzanger Frederick Picarello had een artiestennaam, Freddie Cannon. Hij schreef dit nummer samen met Bob Crew van The Four Seasons en het werd een grote hit in Amerika en Engeland en het werd daarna nog gecoverd door Shakin' Stevens, Mutt, The Beach Boys, Fleetwood Mac en The Rolling Stones. Freddie Cannon, Tallahassee Lassie.

Freddie Cannon, Tallahassee Lassie. De Engelse beatbands doken in de jaren 60 op dit nummer. The Searchers, Wayne Fontana en de Mindbenders, Casey Jones en de Governors en Tony Jackson en de Vibrations. Maar het was in 1959 al een hit voor de Amerikaanse band The Clovers, Love Potion No. 9.

The Clovers, Love Potion No. 9. Gene Pitney uit Connecticut begon als songwriter voordat hij ook nog zanger werd. Hij schreef Today's Teardrops voor Roy Orbison, He's a Rebel voor The Crystals, Hello Mary Lou voor Ricky Nelson en Rubber Ball voor Bobby V. Hij overleed in 2006 na een optreden in Wales. Gene Pitney, If I Didn't Have a Dime.

0: Gene Pitney, If I Didn't Have a Dime. Carl Perkins nam het nummer in 1955 op en hij moet er rijk aan geworden zijn, want het werd 314 keer gecoverd. Dat betekent kassa. Het werd onder meer gecoverd door Elvis Presley, Cliff Richard, Bill Haley, Freddie Cannon, Eddie Cochran, Buddy Holly, Jimi Hendrix, Johnny Winter, Merle Haggard, Jerry Lee Lewis, Ry Cooder en de Beatles. Carl Perkins, Blue Suede Shoes.
1: Well, it's

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way the West Was Won van Dallas Burrow is het album van deze week. En hij werd als singer-songwriter geïnspireerd door Townsend Zandt, Guy Clark, Willie Nelson, Jim Lauderdale, Bob Dylan, Johnny Cash en zijn vader Mike Burrow. Lloyd Maines produceerde het album en hij is de vader van de leadzangeres van The Chicks, Dallas Burrow, Colorado Bound.

Dallas Borough, Colorado bound. Johnny Otis uit Los Angeles was zanger, componist, bandleider, producer, discjockey, talent scout, tv-presentator en politicus. Hij toerde met een eigen show door Amerika en hij had een neusje voor talent, want Esther Phillips, Etta James, Big Mama Thornton, Jackie Wilson, Little Willie John en Hank Ballard begonnen allemaal bij Johnny Otis in de Johnny Otis Show. Johnny Otis, Willie and the Hand Jive.

Johnny Otis, Willie and the Hand Jive. Jackie Wilson uit Michigan had in Amerika de bijnaam Mr. Excitement. Hij had 6 nummer 1 hits en hij stond met 48 nummers in de hitparade. Hij overleed in 1984 op 49-jarige leeftijd nadat hij jaren in coma lag. Hij werd in 1965 tijdens het zingen van dit nummer op het toneel getroffen door een hartinfarct. Jackie Wilson, Lonely Teardrops.

0: Jackie Wilson, Lonely Teardrops. De Shangri-La's, dat waren vier dames uit New York. De zusjes Mary en Betty Wise en de tweeling Margie en Marianne Ganser. De dames stonden in het voorprogramma van de Beatles, de Rolling Stones, de Drifters en James Brown. En dit was een nummer 1 hit in Amerika voor de Shangri-La's. Leader of the Pack.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after school today?

De Shangri-La's, Leader of the Pack. Het nummer werd geschreven door Otis Blackwell, dat was de songwriter van Elvis Presley, maar deze Otis Blackwell was zwart en daarom had hij ook een blanke naam, John Davenport, want die gebruikte hij als zijn nummer schreef voor blanke artiesten. In 1956 werd het nummer voor het eerst opgenomen door Little Willie John en vervolgens werd het 535 keer gecoverd. In 1958 werd het een grote hit voor Peggy Lee. In 1977 nam Otis Blackwell het zelf op, want hij was eigenlijk een mislukte zanger die alle liedjes voor zichzelf schreef, maar hij had nooit succes. Daarna heeft ook Madonna het nog opgenomen. Maar dit is de hit van Peggy Lee, Fever.

Peggy Lee, Fever. Timmy Euro was zangeres in het Italiaanse restaurant van haar ouders in Los Angeles en daar werd ze ontdekt door een producer van Liberty Records en haar eerste single werd meteen een top 5 hit in Amerika. Daarna scoorde ze nog 15 kleine hitjes en ze overleed in 1990 op 63-jarige leeftijd aan een slopende ziekte. Timmy Euro, Hurt.

Timmy Euro, Hurt. Dale en Grace, dat was een duo uit Louisiana, bestaande uit Dale Houston en Grace Broussard. Ze hadden een nummer 1 hit in Amerika, maar tijdens hun toeren kregen ze ruzie en ze gingen weer uit elkaar, maar de platenmaatschappij wilde geld verdienen, dus ze bleven wel platen maken, maar ze namen nooit meer samen op. Eerst werd Grace in de studio uitgenodigd om mee te zingen en de volgende dag kwam Dale, maar dat betekende natuurlijk wel het begin van het einde. Dale and Grace, I'm leaving it all up to you.

Dale and Grace, I'm leaving it all up to you. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer was geschreven voor de Ronettes, maar het werd uiteindelijk opgenomen door drie dames uit Louisiana, de zusjes Barbara Ann en Rosalie Hawkins en een nicht van de dames Joan Mary Johnson. En het was een nummer 1 hit in Canada en Amerika, de Dixie Cups, Chapel of Love.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
9: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
8: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenenmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
1: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boerenrock. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: 14 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne en Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boeren.

0: Festival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe. Altijd.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
3: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I can't.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.